0: 2.
1: Ook in de Dreven,
0: Spaarland
1: en de Broekpolder.
0: 2.
1: 2.

0: De stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De Verenigde Naties hebben Israël en Rusland op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Op die lijst staan ook beruchte organisaties als Hamas, IS en de RSF in Soedan. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. Israël en Rusland maken zich volgens de VN vooral schuldig aan seksueel geweld tegen gevangenen. Israël reageert woedend en zegt de banden met VN-chef Guterres te verbreken. Ook Rusland is kwaad en spreekt van leugens. Het land zegt bezig te zijn met een rapport over de behandeling van Russische militairen die vastzitten in Oekraïne. IJsland gaat een EU-referendum houden. Inwoners kunnen op 29 augustus bepalen of IJsland weer met de Europese Unie moet gaan onderhandelen over toetreding. Er waren eerder al onderhandelingen met de EU, maar die stopten toen IJsland in 2013 een euroceptische regering kreeg. Het land heeft al wel nauwe banden met de EU en behoort ook tot de Schengenzone. De concerten in Arnhem van de omstreden rapper Kanye West kunnen volgende week gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. De optredens zijn op 6 en 8 juni in de Gelre Dome. West is omstreden door antisemitische uitspraken. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. Darter Luke Littler heeft de Premier League gewonnen. De 19-jarige Engelsman was in de finale net iets sterker dan zijn landgenoot Luke Humphries. De eindstand was 11 tegen 10 legs. De afgelopen 2 jaar stonden ze ook al tegenover elkaar in de finale. Vorig jaar won Humphries, in 2024 won Littler. Het weer. In de loop van de nacht vanuit het westen wat buien. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft geldt vanaf 4 uur 's middags code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Stadsgehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl. Je luistert naar

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Roemenië is een Russische drone terechtgekomen op een flatgebouw. Op het dak is brand uitgebroken. Het gebeurde in de stad Galati, vlakbij de grens met Oekraïne. Volgens de Roemeense autoriteiten zijn twee mensen licht gewond geraakt. De drone zou geen explosieve lading hebben gehad. Ruim een maand geleden kwamen al brokstukken van Russische drones neer in Roemenië in dezelfde stad. Die drones waren door Oekraïne neergehaald. Er vielen toen geen gewonden, wel was er wat schade. De geplande bezuiniging op de gehandicaptenzorg gaat in ieder geval volgend jaar niet door. Minister Sterk van Langdurige Zorg heeft ergens anders op haar begroting geld gevonden om de bezuiniging van 171 miljoen euro in ieder geval een jaar uit te stellen. Daarmee wil ze tegemoetkomen aan een wens van de Tweede Kamer. De bezuiniging was afgesproken door de kabinetten Rutte 4 en Schoof. Ook het huidige kabinet Jette heeft bezuinigingen aangekondigd op de gehandicaptensector. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning door mijnbouwbedrijf Frisia goed, tegen de zin van provincie, gemeente en natuurorganisaties. Die zijn bang voor bodemdaling en onveilige situaties. Frisia moet kunnen ingrijpen als de daling te snel gaat. De man die 2 jaar geleden een aanslag wilde plegen bij een concert van Taylor Swift in Oostenrijk is veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij was van plan om in 2024 mensen buiten het stadion in Wenen aan te vallen met messen of een zelfgemaakt explosief. Hoewel de aanslag werd verijdeld, werden de 3 Oostenrijkse concerten van Taylor Swift afgeblazen. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft van het land geldt vanaf 4 uur vanmiddag code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Benny lacht altijd het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dag en misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit. Gek op zijn vrouw, trots op zijn dochters. Dat zij kunnen studeren is waar hij voor heeft gevochten. Maar een jaar of vijf voordat zij werden geboren, speelde Benny in de spits met het vermogen om te scoren.

0: tijd. Je muziek die maakt me vrij. Zing een liedje voor me.
1: Jeffrey werd verleid als een jonge man. Ruil jij je brommer voor een tank? Hij zei ja en daar stond.

in het bloed. Gedood door de kogels van zijn kant. Ik keek hem in zijn ogen en ik voelde zijn pijn, man. Neem er een van mij dan en drink voor ze. Hij zei proost Frans, maar zing voor me.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Roemenië is een Russische drone terechtgekomen op een flatgebouw. Er ontstond een explosie en brand op de 10e verdieping. Het gebeurde in de stad Galați, vlakbij de grens met Oekraïne. Volgens de Roemeense autoriteiten zijn 2 mensen licht gewond geraakt. Elders in Roemenië kwam ook een Russische drone neer, maar die had geen explosieve lading. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie, een verhoging van 2,7%. Door rood rijden gaat €328 kosten, bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. Maar het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. IJsland houdt over 3 maanden een EU-referendum. Inwoners kunnen dan bepalen of IJsland weer met de Europese Unie moet gaan onderhandelen over toetreding. Het parlement heeft dat besloten. Er waren eerder al onderhandelingen met de EU, maar die stopten toen IJsland in 2013 een euroceptische regering kreeg. Het land heeft al wel nauwe banden met de EU en behoort ook tot de Schengenzone. Het referendum wordt gehouden op 29 augustus. Darter Luke Littler heeft de Premier League gewonnen. De 19-jarige Engelsman was in de finale net iets sterker dan zijn landgenoot Luke Humphries. De eindstand was 11 tegen 10 legs. De Nederlanders kwamen er dit jaar nauwelijks aan te pas. 7-voudig kampioen Michael van Gerwen en debutant Gian van Veen plaatsten zich niet voor de play-offs. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft van het land geldt vanaf 4 uur vanmiddag code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2.

0: 25 euro kosten, bellen of appen achter het stuur meer dan 450 euro. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. De Verenigde Naties hebben Israël en Rusland op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Op die lijst staan ook beruchte organisaties als Hamas, IS en de RSF in Soedan. Israël en Rusland reageren woedend. Ze maken zich volgens de VN vooral schuldig aan seksueel geweld tegen gevangenen. Onderhandelaars van de VS en Iran zijn het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen, melden Amerikaanse bronnen. De hoogste machthebbers moeten er nog mee instemmen. De Amerikaanse vicepresident Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft. De concerten van de omstreden rapper Ye volgende week in Arnhem kunnen gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. Ye, vroeger bekend als Kanye West, is omstreden door antisemitische uitspraken. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. Het weer, eerst nog buien, vooral in het noorden. Verder geregeld zon, maar ook bewolking. Later op de dag kans op onweersbuien met zware windstoten. Hiervoor geldt in de oostelijke helft van het land vanaf 4 uur code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Volgens Amerikaanse bronnen zijn onderhandelaars van de VS en Iran het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen. Er zouden afspraken zijn gemaakt over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De hoogste machthebbers moeten er nog mee instemmen. De Amerikaanse vicepresident Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft. Het is de eerste dag van de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie over de coronapandemie. De komende 9 weken worden sleutelfiguren verhoord over de coronajaren. De coronacommissie hoopt met het onderzoek nieuwe feiten aan het licht te brengen, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
1: Ze zullen vandaag vragen hoe het ging aan het begin van de coronapandemie. Wat er toen goed ging, maar zeker ook wat er misging. En op die manier willen ze kijken wat ze kunnen leren voor als er weer een pandemie is.
0: Viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruin.

0: voor. Een onbemande raket van Blue Origin is tijdens een test in Florida op het lanceerplatform geëxplodeerd. Op beeld is te zien hoe de raket verandert in een enorme vuurbal. Een verslaggever van de Amerikaanse nieuwszender Fox was in de buurt.
1: The sky turned orange. It looked like the heavens opened up like an atomic bomb just went off.
0: Dat de lancering van de onbemande raket misging, is een grote tegenslag voor miljardair Jeff Bezos, de eigenaar van Blue Origin. Concurrent Elon Musk, die met SpaceX ook vaak met ontplofte raketten te maken heeft, bood Bezos op X zijn condolences aan. Het weer, eerst nog buien, vooral in het noorden. Verder vandaag geregeld zon, maar ook bewolking. Later op de dag kans op onweersbuien met zware windstoten. En het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Volgens Amerikaanse bronnen zijn onderhandelaars van de VS en Iran het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen. Er zouden afspraken zijn gemaakt over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De Amerikaanse vicepresident Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft.
1: I think we're making progress. We're getting to a point where we could potentially sit down and settle these issues. But that requires us to make a little bit more progress. I can't guarantee that we're going to get there, but right now I feel pretty good about it.
0: Berichten zijn nog niet bevestigd vanuit Iran en ook moet president Trump er nog mee instemmen. En vandaag ontmoeten Libanese en Israëlische vertegenwoordigers elkaar opnieuw in Washington. De strijdende partijen willen het staakt het vuren met nog eens 60 dagen verlengen. Dat terwijl het huidige bestand aan de lopende band wordt geschonden door Israël, zegt Arabist Leo Quarte.
2: Er is eigenlijk op dit moment sprake van een offensief door het Israëlische leger, waarbij ze steeds meer grondgebied veroveren en ja, steeds meer een veiligheidszone creëren aan de noordgrens van Israël, waarbij ze heel veel dorpen gewoon ja, van de aardbodem wegvagen.
0: En in de afgelopen weken zijn er ook al zeker 700 Libanese doden gevallen bij de gevechten. Het kabinet wil de verkeersboetes laten meestijgen met de inflatie. Door roodrijden gaat volgend jaar 328 euro kosten. Bellen of appen achter

Goedemorgen, het is vrijdag 29 mei. Je luistert naar 2 op 95.8 en 107.8 FM. Dit is een nieuwe 2 Actueel. Mijn naam is Dennis en de komende twee uur neem ik het laatste nieuws uit Vlaardingen en Schiedam met je door. We gaan het onder andere hebben over de wens om de walvis in Schiedam te laten staan. 9 automobilisten die voor de rechter stonden voor het niet betalen van de tol op de A24. En je hoort hoe er nog altijd wordt gewerkt op de burgemeester Knapperlaan in Schiedam.

0: 2. De wens om de walvis in Schiedam te houden was er al. Dat hoorde je gisteren nog in deze uitzending. Maar nu is er ook een actie. Het stalen gevaarte van 13 meter moet na de zomer vertrekken. Maar initiatiefnemer Yvonne Koopman wil hier een stokje voor steken. Een website staat online en een zoektocht naar geld is begonnen. Je hoort er meer over in de reportage van onze verslaggever Siebe van der Ende.
1: Nou, ik heb een beetje het gevoel dat ik de moeder van de walvis ben. Ik vind hem wel heel erg leuk en hij staat prachtig in dat witte grind. En ik heb altijd de neiging om even aan hem te zitten.
2: Yvonne Koopman houdt van het beeld de walvis. Voor het feestjaar Schiedam Wiert 57 haalden ze daarom het beeld naar Schiedam. Het zou een jaar blijven, maar inmiddels staat hij er al een jaartje langer.
1: Ik vind het zo leuk en het is ook zo'n aanwinst voor Schiedam.
3: Wat is dat nou? Wat is dat? Wat is dat nou? Hé?
2: Toch lijkt na de zomer echt het doek te gaan vallen voor de walvis. Koopman zou dat enorm zonde vinden, omdat ze vindt dat de walvis heel veel goeds brengt voor Schiedam.
1: Nu zijn er toevallig kindjes van de Comkids. Die voeren hem steentjes, hè? En dat is altijd daar. En ja, het trekt heel erg mensen aan. Het is een soort magneet. Mensen gaan binnenkijken. Nu is het nog het feestje van 57. Dat heeft Joep erin gemaakt. Joep van Lieshout te maken van het beeld. Maar het zou natuurlijk heel erg leuk zijn dat je ook anderen, dat het een soort grote kijkdoos wordt. Weet je? En dan kun je ook projecten doen met bewoners en met kinderen en met allemaal mensen die hier door het park lopen. Of ook juist mensen uit een andere deel van Schiedam.
4: Het stimuleert gewoon. Je ziet nou aan de kinderen, die spelen er. Mensen die voor het eerst hier zo. Er zijn ook mensen die komen speciaal voor die walvis hier naartoe. Maar mensen die hier voor het eerst langs fietsen, zie je ook even van. Staat daar nou, weet je wel. En dat is ook belangrijk, dat er gewoon wat meer speelsheid in de omgeving komt. En er staan nog meer mooie beelden. Ik zou het wel leuk vinden als ze zou mogen blijven en dan. Daar nog wat en daar nog wat.
2: Volgens de bewonersvereniging van de plantage wil 80% van de omwonenden de walvis in Schiedam houden. Maar dat kost geld. Dus is er een website gelanceerd waar sponsors zich kunnen melden om de walvis te behouden.
1: We proberen toch middels crowdfunding en subsidie in ieder geval geld te genereren dat die een jaartje mag blijven. Want dat is dan nog wel te overzien. Maar we willen natuurlijk liefst aankopen dat hij altijd hier is.
2: Hoeveel is er nou nodig om die walvis hier voor altijd te houden? Zeg maar?
1: Nou, er hangt een prijskaartje aan van 280.000 euro. Schiedam heeft 80.000 inwoners. Dus als ze allemaal 3,50 geven, dan is het ook klaar, weet je wel.
4: Er komen steeds meer kinderen, jongeren die hem of zo of haar moeten herontdekken of opnieuw ontdekken. Er zijn mensen die komen hier speciaal voor wandelen. Ik denk dat je dat gewoon nodig hebt als stad.
2: Stel, hij moet toch weg.
1: Ja, dan moet hij weg.
2: Dan is dat natuurlijk heel jammer.
1: Ja.
2: Liever niet.
1: Liever niet.
2: Maar is het dan toch mooi hoeveel goeds ook die walvis heeft gebracht?
1: Ja, tuurlijk. Ja. En het is niet alleen dat hij hier mooi ligt, maar het is ook die interactie met de mensen die hier doorheen lopen. Of we spreken af bij de walvis, weet je wel zo. Het is ook een meeting point. Ik heb nog geen trouwerijen gezien, want vind ik ook wel leuk dat ze hier in de bruidsjurk zouden staan. Maar dat heb ik nog niet gespot.
2: Bij het festival Gluren bij de Buren, wat eind juni plaatsvindt in Schiedam, zullen bij de walvis verhalen worden voorgelezen.
4: Dit is de walvis. Op bladzijde 8 zie je hoe de walvis lacht. Op bladzijde 9 zie je bijna zijn vin bewegen. Kijk maar. Maar de walvis is heel lang, hè? Hij gaat hier nog verder. Op bladzijde 10 zie je zijn staart misschien? Nee, nog niet. Dat had je niet verwacht. Kijk zelf maar. Die komt pas op bladzijde 8. Nou, nee, helemaal niet. Die komt pas op bladzijde 11.
1: Ja, ik heb ook gegoogeld hoeveel miljonairs er zijn in Schiedam. En op de Google zeggen ze dat er 500 zijn. Dus ik denk van, nou, dat is ook een kat in het bakkie dan. Hè? Maar ja, ik weet niet of zij hem ook mooi vinden.

0: Dit is 2.
1: 4.
2: Goedemorgen. Warme dag wordt het vandaag, maar wel met een klein verschilletje. Er is wat meer bewolking. De temperatuur ligt in de ochtend rond de 24 graden. Vanmiddag loopt de temperatuur verder op naar een graad of 30. Maar bestaat de kans op een flinke onweersbui? 2.
0: Het nieuws uit Vlaardingen.

0: 2 actueel.
1: 9 automobilisten stonden donderdag voor de rechter vanwege de nieuwe A24 bij Vlaardingen. Niet omdat ze te hard reden of gevaarlijk rijgedrag vertoonden, maar omdat ze de tol voor de Blankenburgverbinding niet hebben betaald. Het zijn volgens de rechtbank de eerste rechtszaken over de nieuwe tolweg. Een van de bestuurders is de Vlaardingse Tonno. Hij reed op 15 april vorig jaar door de tunnel en kreeg later een boete van ruim 36 euro, terwijl de oorspronkelijke tolbedrag slechts 1,51 euro was. Volgens hem ging het mis doordat hij nooit een betalingsherinnering heeft ontvangen. Zo zegt hij dat hij de rit alsnog op 20 april heeft betaald, maar volgens het ministerie kwam die betaling pas op 29 april binnen, mogelijk door vertraging bij de bank vanwege Tweede Paasdag. Volgens hem blijft het daardoor onduidelijk welke rit er nu precies is betaald en lijkt er telkens één rit open te blijven staan. Ook andere bestuurders zeggen nooit een betalingsherinnering te hebben gekregen. Zo reed een taxiondernemer op 1 dag 3 keer over de A24. Normaal betaalt hij direct zodra een herinnering binnenkomt, maar deze keer zegt hij niets te hebben ontvangen. Volgens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zijn de herinneringen wel degelijk verstuurd, maar door privacyregels kan niet meer worden gecontroleerd naar welk adres. Een andere bestuurder verkocht haar auto kort voordat ze, of nadat ze door de tunnel reed. Ook zij kreeg later direct een boete op de mat. Volgens haar verscheen er ook geen betalingsherinnering in de PostNL-app. De rechter vroeg tijdens de zitting nog of automobilisten automatisch een boete krijgen als ze niet betalen. Het ministerie benadrukte dat eerst altijd een betalingsherinnering wordt gestuurd. De rechter concludeerde daarop dat het dus geen boetetoltunnel is. Goed, de rechtbank doet op 9 juli uitspraak in alle 9 zaken.

0: Dit is 2.
1: Tijdens het WK voetbal mogen horecazaken in Schiedam langer open blijven om wedstrijden volledig uit te zenden. De gemeenteraad heeft een plan aangenomen waarmee cafés en andere horecagelegenheden wedstrijden die voor 1 uur 's nachts beginnen helemaal mogen afkijken. Ook als dat buiten de normale sluitingstijden valt. Hoe het precies zit hoor je in de reportage van onze verslaggever Anne Stokhoff.
2: Het WK speelt zich af in Amerika. Dat betekent dat de wedstrijden laat in de avond zich afspelen. Gelet op ook op de horecatijden dat ze dan moeten sluiten. Kwam die geluid echt naar voren van ja, we willen toch een wedstrijd kunnen afkijken. Daarnaast zijn er al verschillende regelingen in de buurtgemeentes. En Schiedam mag natuurlijk niet achterblijven.
3: Schiedamse partijen hebben hiervoor een plan ingediend om tijdens het WK de sluitingstijden van de horeca te versoepelen. Dat betekent dat wedstrijden die voor 1 uur 's nachts beginnen volledig uitgekeken mogen worden in cafés en horecazaken. Het plan is inmiddels aangenomen.
2: Deze motie zorgt ervoor dat je juist je wedstrijden kan afkijken met die spanning tot de laatste fluitsignaal.
4: Ja, ik denk dat de motie die is ingediend om toch ervoor te zorgen dat horecagelegenheden, en dan denk ik dat ik met name praat over buiten het centrum, hè, want in het centrum zijn we ook, mogen we open tot 4 uur. Maar dat horecagelegenheden de mogelijkheid krijgen om wedstrijden die wat later beginnen, en denken aan wedstrijden die een uitloop hebben tot 2 uur, 2:30, 3 uur, dat die toch afgekeken kunnen worden.
5: Ja, dus dat is wel echt goed nieuws eigenlijk.
4: Ik denk dat dat wel goed nieuws is. En ik weet wel dat er komen nog wel wat voorwaarden. Wat die voorwaarden zullen zijn, dat weet ik zelf nu ook nog niet. Maar ik kan me zomaar iets voorstellen dat het gaat over veiligheid en wellicht iets over overlast.
5: En deze motie is voor alle voetbalwedstrijden, niet alleen voor de Nederlandse. Waarom vind je dat belangrijk?
2: Ik vind dat belangrijk. Schiedam is een diverse stad. En dit WK is het ook uniek dat Curaçao en Cape Verde ook meedoen. En dat zijn ook gemeenschappen die in Schiedam thuis horen. Los van Marokko en Turkije zijn gewoon alle wedstrijden belangrijk. Want het is leuk dat alle Schiedammers hun favoriete team kan supporten in het café.
4: We hebben het natuurlijk ook over Curaçao, Marokko. Ik weet even niet uit mijn hoofd of Turkije meedoet. Maar weet je, we hebben natuurlijk een mengelmoes aan culturen in de stad en in heel Nederland. Ja, en die willen ook gewoon voetbal kijken. En die zullen dat misschien doen op eigen plekken of horecagelegenheden. Maar ik vind ook dat die de mogelijkheid moeten hebben om die wedstrijd gewoon te kunnen zien. We hadden het net over, volgens mij, Brazilië en Marokko. Ik heb het weten schema ook niet uit mijn hoofd. Ja, ik kan me zomaar voorstellen als je dan laat begint, om 1 uur begint, dat weet ik niet. Maar stel je voor dat dat zo is, ja, dan zou het natuurlijk jammer zijn als je dat niet met z'n allen zou kunnen kijken.
5: De burgemeester gaat ook nog onderzoeken of wedstrijden die om 1 uur starten afgekeken mogen worden. Ja. Waarom denkt u dat dit mogelijk is?
2: Ja, ik denk dat dit wel mogelijk is. Kijk, in principe heb je in de binnenstad horecatijden die om 4 uur sluiten. Dus in principe zou dat gewoon binnen de reguliere tijden kunnen worden afgespeeld. Buitenstad niet, en daar had je ook een verlaatje voor je in kunnen zetten. Dus ik denk wel dat die mogelijkheid erin zit. Ja. Ook binnen de reguliere tijden, maar juist ook met deze regeling dat het, of met deze motie dat het kan. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

Tot zover dit uur van Twee Actueel. Straks zijn we bij terug met meer nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Na het landelijke nieuws gaan we het onder andere nog hebben over de financiële situatie van de gemeente Vlaardingen. En je hoort hoe er nog altijd gewerkt wordt op de burgemeester Knappertlaan in Schiedam.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Roemenië heeft de NAVO om hulp gevraagd nadat een Russische drone insloeg in een flatgebouw in een Roemeense stad vlakbij de grens met Oekraïne. Of er sprake is van opzet is nog niet zeker, zegt correspondent Christian Pauwen.
1: Ja, hij sloeg in op een Roemeense flat waardoor een brand ontstond. En ja, we weten nog niet of dit een fout was van Rusland of dat de route van de drone verstoord was door Oekraïnse anti-drone systemen. Ja, of dat er toch sprake zou kunnen zijn van iets van een bewuste actie.
0: Roemenië spreekt van een serieuze schending van het internationale recht. Israël zet het staakt het vuren met Hamas nog verder onder druk. Premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om 70% van de Gazastrook in te nemen. In oktober werd in het bestand een gele lijn afgesproken waarachter Israël zich zou terugtrekken, maar de laatste tijd schuift die grens steeds verder op. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie. Door roodrijden gaat €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
2: Volgens veel mensen die ervoor hebben doorgeleerd is het al veel te hoog. En is het in onbalans met boetes die worden opgelegd voor veel zwaardere vergrijpen, zoals mishandeling of diefstal. Maar dat gaat dus toch door. De populariteitsprijs gaat het kabinet hier niet mee winnen.
0: Het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. Bij een brand in Numansdorp in Zuid-Holland zijn tientallen elektrische brommobielen verwoest. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. De brand brak vannacht rond 3 uur uit bij een autobedrijf. Even later stonden veel mini-auto's in lichte laaien. Vanwege de rook kregen mensen in de omgeving een advies om ramen en deuren te sluiten en om de ventilatie vooral uit te zetten. Het weer. Er trekken wat wolkenvelden over met af en toe nog wat regen. De temperatuur loopt op naar 28 tot 33 graden en het is drukkend warm. Vanmiddag in het oosten dan ook kans op zwaar onweersbuien met windstoten en hagel. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Goedemorgen, het is vrijdag 29 mei. Je luistert nog steeds naar 2 op 95.8 en 107.8 FM. Mijn naam is Dennis en ook dit uur neem ik nog het laatste nieuws uit Vlaardingen en Schiedam met je door. Straks gaan we het onder andere nog hebben over de financiële situatie van de gemeente Vlaardingen. En je hoort hoe er nog altijd gewerkt wordt op de burgemeester Knappertlaan in Schiedam. Ik zou het alleen...

0: 2-2. Het zal je niet ontgaan zijn, maar het afgelopen jaar wordt er al gewerkt aan de burgemeester Knappertlaan in Schiedam. De werkzaamheden zijn nog niet klaar. Er moet nog wel het een en ander gebeuren. Hoe dat precies zit en hoe lang het dan nog duurt, hoor je in de reportage van onze verslaggever Meerte Verhagen.
1: Omleidingen, afsluitingen en werkzaamheden. Al ruim 1 jaar wordt er gewerkt aan de burgemeester Knappertlaan in Schiedam. Inmiddels zijn de werkzaamheden aangekomen in werkgebied 9 van de 12. Waar een deel van de laan al een complete metamorfose heeft ondergaan, wordt er tot oktober nog volop gewerkt. En volgens de gemeente zijn de werkzaamheden hard nodig. Zo wordt er onder meer gewerkt aan de verbreding van het fietspad.
2: Maar we zijn ook bezig met het vervangen van water, van gas, van elektriciteit, verstevigen van het elektriciteitsnet en gelijk een nieuwe inrichting. De BK-laan wordt dan anders ingericht, zodat het ook een 30 kilometer weg wordt. Wat de weg een stuk veiliger gemaakt. En als, zou bijna zeggen, slagroom op de taart, gaan we ook de biodiversiteit hier veranderen. Veel groener wordt het, gevarieerde biodiversiteit, gevarieerde plantengroei. Het wordt echt een hele mooie laan. Maar je ziet echt het verschil van de inrichting zo. Je ziet het echt duidelijk een stuk breder. Mooie middenberm, heel goed, met groen. Er komen nog meer beplantingen bij.
1: Ja, je kan makkelijk naast elkaar fietsen.
2: En je kan heel makkelijk naast elkaar fietsen. En je moet ook altijd tegenwoordig rekening houden met de verschillende snelheden van fietsen. Met de reguliere fiets en de elektrische fiets. Nou, op deze manier geef je dat allebei ook ruimte. Wel altijd blijven opletten natuurlijk. Dat blijft altijd belangrijk. Maar eind oktober dan moet het hier het hele project klaar zijn. Ja. We zijn goed op schema. Werken goed door. En ja, het wordt fantastisch dat we deze, wat voorheen als racebaan werd gezien, nu gewoon 30 kilometer toebrengen. Ik hoop ook dat alle Schiedammers zich daaraan gaan houden.
1: Ja. En waarom dan een 30 weg?
2: Waarom? We hebben in onze mobiliteitsvisie staan dat we alle wegen zoveel mogelijk naar 30 kilometer gaan brengen. Omdat dat schoner is voor de lucht, veel minder luchtverontreiniging en een heel stuk veiliger.
1: Ja.
2: Wegen waar 30 kilometer gereden wordt, zijn gewoon per definitie aantoonbaar veiliger dan wegen waar 50 gereden wordt. Smiley is al ingesteld op 30, zag ik. Iemand reed te hard. Niet veel, maar toch.
1: Helaas 1 keer een incident geweest, december 2024, waarbij een overstekende man is overleden, eigenlijk door een aanrijding.
2: Ja.
1: Is mede dat incident ook een reden om de veiligheid?
2: Nou, die incidenten zijn natuurlijk ontzettend naar. En echt, nou, dat wil je niet dat gebeurt. Dat wil je ook niet als stadsbestuurder, maar zeker niet als familie van iemand. Dus dat is heel naar. Maar het is niet de aanleiding hier. De aanleiding is ver daarvoor al genomen, al bekeken van hoe kunnen we dit veiliger maken in de breedte? Hoe kunnen we het schoner maken? Hoe kunnen we het weer toekomstbestendig maken?
1: Ja. Okay, en aan de hand van het incident hebben we ook met bewoners gesproken. Het werd ook aangegeven dat deze straat heel erg werd gezien als een soort racestraat. Het was makkelijk om hard te rijden.
2: Ja.
1: Is daar ook naar gekeken?
2: Natuurlijk. Ja, als je 30 kilometer weg gaat inrijden, moet je ook verkeersbelemmerende maatregelen aanleggen. Dus er komen vluchtheuvels hierin.
1: Okay.
2: Ja.
1: En zag het ook de verlichting wat aangepakt?
2: Daar waar het nodig is, hebben we ook naar gekeken. Daar waar het nodig is, passen we ook de verlichting aan om ervoor te zorgen dat het ook in de 's avonds alles goed zichtbaar is.
1: Ja. Wordt het dan meer lampen of andere soort verlichting?
2: Oh, daar zijn de lichtexperts mee bezig. Ik durf dat niet met zekerheid te zeggen, maar het wordt in ieder geval beter licht.
1: En herkent u het nog terug? Voelt het ook helemaal anders?
2: Ik herken het terug natuurlijk. Ik ken deze straat vrij goed. Maar het ziet er echt wel anders uit. Het fietst ook echt anders. Het voelt anders op de fiets, op zo'n mooi breed fietspad. En asfalt natuurlijk, want het waren tegels.
1: Dus, ja. En het zorgt natuurlijk wel voor veel oponthoud. Ja. Maar denkt u dat dit uiteindelijk allemaal waard is?
2: Dat vind ik wel, ja. Als ik het eindresultaat straks zie, en ik heb het natuurlijk op papier gezien, maar straks in het echt, dan denk ik, ja, dit is echt nodig geweest. Dat geeft even overlast. Waar gewerkt wordt is overlast. Maar zonder overlast kan het niet. Dus ja, daar moeten we even met z'n allen doorheen. Maar we hebben straks een hele mooie toekomstbestendige BK-laan.

0: Dit is 2.
1: 4.
2: Goedemorgen. Warme dag wordt het vandaag, maar wel met een klein verschilletje. Er is wat meer bewolking. De temperatuur ligt in de ochtend rond de 24 graden. Vanmiddag loopt de temperatuur verder op naar een graad of 30. Maar bestaat de kans op een flinke onweersbui?
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: 2 actueel.
1: 2. De gemeente Vlaardingen staat er financieel nu nog redelijk goed voor, maar een nieuw college wacht een flinke uitdaging. Dat blijkt uit jaarstukken over 2025. De gemeente sloot vorig jaar af met een overschot van ruim 5 miljoen euro en ook de financiële buffers zijn op orde. Toch waarschuwt het college voor zware jaren die eraan komen. Vanaf 2027 lopen de tekorten snel op. In 2028 verwacht Vlaardingen al een gat van bijna 14 miljoen euro en een jaar later zelfs ruim 19 miljoen. Vooral de jeugdzorg zorgt voor financiële hoofdpijn. De kosten blijven stijgen en de gemeente moet vanaf 2028 bijna 2,5 miljoen euro besparen. Dat moet gebeuren door kortere zorgtrajecten, strengere beoordeling van hulpvragen en meer inzet op preventie in wijken en op scholen. Ook onzekerheid over geld vanuit Den Haag speelt mee. Het eerder gevreesde ravijnjaar voor gemeenten is volgens Vlaardingen verschoven van 2026 naar 2028. Maar de zorgen blijven groot. Daar komt bij dat het huidige college forse investeringen heeft gepland. Nieuwe scholen, sportvoorzieningen, een nieuw zwembad en de vernieuwing van de binnenstad kosten veel geld. Volgens het college zijn niet alle plannen tegelijkertijd uitvoerbaar. De coalitieonderhandelingen in Vlaardingen liepen vorige week nog stuk. Maar duidelijk is wel, een nieuw gemeentebestuur zal snel scherpe keuzes moeten maken. Bezuinigingen lijken onvermijdelijk om de begroting sluitend te houden.

Tot zover deze twee actueel. Heb je iets gemist gedurende de dag, wordt deze uitzending herhaald. En maandagavond vanaf 6 uur zijn we er weer met de nieuwe twee actueel. In de tussentijd vind je het laatste nieuws uit Vlaardingen en Schiedam op ditis2.nl. Voor nu nog een fijne dag en heel graag tot de volgende keer.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. Rond deze tijd beginnen de openbare verhoren door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Viroloog Marion Koopmans en voormalig minister Bruins zijn de eerste getuigen. Bruins was minister van Medische Zorg toen de eerste coronabesmetting in Nederland werd vastgesteld in februari 2020. Ook oud-premier Mark Rutte, toenmalig minister Vert Grapperhaus en oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel worden de komende weken gehoord. Roemenië heeft de NAVO om hulp gevraagd om de luchtafweer op te voeren. Een Russische drone sloeg in bij een flatgebouw in een Roemeense stad vlakbij de grens met Oekraïne. Door de inslag zouden twee mensen licht gewond zijn geraakt. De Roemeense minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een serieuze schending van het internationaal recht. Roemenië heeft de Europese lidstaten en NAVO-chef Rutte op de hoogte gesteld van het incident. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om 70% van de Gazastrook in te nemen. Israël zou hiermee het zeer fragiele staakt het vuren met Hamas schenden dat sinds oktober vorig jaar van kracht is. Toen werd een zogenoemde gele lijn afgesproken, de grens in het midden van de Gazastrook, waarachter het Israëlische leger zich moest terugtrekken. De laatste maanden schuift Israël die lijn steeds verder op. Gazanen die in de buurt komen van de denkbeeldige grens lopen kans te worden doodgeschoten. Bij een brand in Numansdorp in Zuid-Holland zijn tientallen elektrische brommobielen in vlammen opgegaan. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. De brand brak vannacht uit bij een autobedrijf. Even later stonden veel mini-auto's in lichter laaien. Vanwege de rook kregen mensen in de omgeving het advies om ramen en deuren te sluiten en om de ventilatie uit te zetten. Het weer, zon en wolken met later vanmiddag een toenemende kans op zware onweersbuien. Het wordt opnieuw broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Muzikaal onthaal.
2: Rita Jong.

0: Ja, luisteraars, goedemorgen. U luistert naar Muzikaal Onthaal met Rita Jong op 2. Het is 29 mei vandaag, de 700ste uitzending. En toen dacht ik, ja, laat ik beginnen met een singeltje van mezelf, wat ik onlangs uitgebracht heb, Pluk de Dag. En we gaan er een leuke uitzending van maken. En dat begint natuurlijk al met een leuk telefonisch interview met iemand van het platteland. En dat is Leon Moorman. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Rita. En van harte gefeliciteerd, hè, met de 700ste.
0: Ja, dankjewel. Dat is een end, hoor.
1: Ja, heel.
0: Ja, ik zend maar één keer per week uit, dus dat zijn 700 weken.
1: Zo,
0: ja.
1: Dan.
0: Ja, dat is wat, hè. Ja. Zeg, maar leuk dat je aan de telefoon komt, want dat gebeurt ook vaak dat we voor niks bellen. Leon Moorman, jij bent een zanger. Hoe lang ben je dat al?
1: Ik denk 18 jaar inmiddels.
0: 18 jaar inmiddels. En je hebt nu een streektaal gebruikt?
1: Ja, ik zing in het dialect waar ik van de streek waar ik vandaan kom. Dat is Drenthe. En dus mijn muziek, dat noem ik eigenlijk Neder-Saxisch. Hele Oost-Noord-Nederland.
0: Ik ken Drenthe, hoor. Ik kom er regelmatig. Ik heb een familie wonen en een vriendin. Dus dat gaat allemaal vanzelf. Maar het is een mooi gedeelte in ieder geval van Nederland. En daar heb je nog het plattelandgevoel.
1: Ja, ik woon in Zwolle in de stad. Maar als ik dan weer terug ga naar de streek waar ik geboren ben, dan krijg ik wel een bepaald melancholisch gevoel.
0: Ja, kan ik me dat voorstellen. Wij nemen altijd in Zwolle een hotel. Ja. Zeg, jij hebt dat nummer uitgebracht. Ik heb het al een paar keer genoemd. Maar hoe ben je daartoe gekomen? Is er naar gevraagd om iets in je eigen streek te doen?
1: Nee, niet zozeer. Ik maak eigenlijk de afgelopen 8 jaar al dan muziek in het dialect. Ook gewoon in het Nederlands. Het liedje wat ik nu heb geschreven, het handplattelandsgevoel, dat gaat gewoon puur over wat ik net vertelde. Ik woon in de stad, maar als ik dan af en toe terugkom, dan
0: krijg je dat gevoel.
1: Oh ja.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Ja, en als mensen jou willen boeken, je zingt natuurlijk gewoon ook Nederlands gewoon normaal, maar ook met een wat ze willen, denk ik. Of zing je ook anderstalig?
1: Het is vooral inderdaad dialect en Nederlands. Ik maak mijn derde album, dat is volledig in het Nederlands, maar mijn tweede album is volledig in het dialect. Dus
0: dan hebben ze keus.
1: Ja,
0: ja oké. Okay. Ja. Als mensen je willen boeken, moeten ze dat doen?
1: Ja, dat kan via mijn website. Ik heb een website leonmoorman.com. Ik heb een e-mailadres. Ik zit op Instagram. Ik ben eigenlijk overal wel te bereiken.
0: Oké, ik denk dat

0: ze gewoon moeten gaan googelen.
1: Precies.
0: Dan komen ze bij jou terecht. En in welke studio heb je het opgenomen?
1: Bij Karel Schepers, ja. Dat is hier in Zwolle, een jongen met wie ik veel samenwerk. Die heeft gewoon een thuisstudio.
0: Oké, en dat is prima gelukt, want we gaan er naar luisteren. En ik vond het fijn dat je aan de telefoon kwam. We gaan natuurlijk je nummer draaien, maar niet als jij het aangekondigd hebt. Dus eerst even die aankondiging en dan draaien we hem. Oké?
1: Ja. Nou, dames en heren, ga er goed voor zitten. Dit is mijn allernieuwste single, Plattelandsgevoel.

0: Ja, luisteraars, en dat was Leon Moorman. En Wilde Brouwer, die is aangeschoven. Een zanger die ik al heel wat jaartjes ken.
1: Ja.
0: Zangerorganisator. En volgens mij werk je in het groen.
1: Ook dat, ja. Eigen bedrijf. Groenbedrijf ook. Goedemorgen allemaal, luisteraars natuurlijk. En ook mag ik alvast, voordat we echt beginnen, Rita, ik heb bonbons voor je meegebracht.
0: Ja, dankjewel. Ik ben gek op bonbons, dus dat komt wel goed uit.
1: Ik denk dat ik namens alle Nederlandstalige artiesten die bij je in de studio geweest zijn ook, je mag feliciteren met je 700ste uitzending, maar vooral mag bedanken voor de promotie van onze muziek. Want dat hebben we wel nodig als artiest zijnde. En dan 700 uitzendingen van 2 uurtjes zijn ze over het algemeen.
0: Ja,
1: allemaal
0: en
1: met
0: één keer per week, dus dat zijn 700 weken.
1: Dat bedoel ik. En dan met al die artiesten, we hebben die promotie nodig daarvoor, denk ik namens alle artiesten. Heel veel dank.
0: En ik kan jou een handje geven, want jij bent natuurlijk ook presentator, momenteel even niet in radio. Maar jij weet precies hoe het werkt allemaal. En wij hebben allemaal artiesten groot zien worden.
1: Ja. Ja. Dat is sowieso.
0: En
1: er
0: zijn er toch nog genoeg van overgebleven die ook nog een bezoekje bij mij in de studio willen brengen. En dat is natuurlijk wel leuk.
1: Ja, dat is altijd belangrijk ook.
0: Maar jong talent ook hoor, alles is welkom. Bij jou ook?
1: Ja, bij mij is ook alles welkom. Ik draai ook alles nieuwe wat er uitkomt, zeg maar. En door de pluggers gestuurd wordt, dat draaien we ook gewoon.
0: Ja.
1: We doen ook interviews, alleen doen we die centraal via de grootste studio, zeg maar. Er komen wel mogelijkheden bij om ook vanuit huis dadelijk artiesten te gaan bellen.
0: Okay.
1: Of te ontvangen. Het is er net aan hoe we alles in gaan richten natuurlijk. Want we zijn de studio van jouw Radio FM is natuurlijk wel zo dat die heel modern is in een hele grote garage. En het is eigenlijk voor de standaard studio geworden waar je in waar je net als Jan zit, zeg maar.
0: Ja.
1: Is daar ook standaard geworden voortaan.
0: Ja, nou dat is wel fijn natuurlijk.
1: Ja, ja. Werkt allemaal de nieuwste apparatuur, Rita. En dat is dan wel voor ons.
0: Je hebt het over jouw radio, hè?
1: Ja.
0: Ja, die ken ik natuurlijk, want daar ben ik geweest.
1: Ja. Ja. Bij Jan.
0: Ja, bij Jan. En het is een prachtige studio.
1: Ja.
0: Hij heeft het allemaal zelf opgebouwd.
1: Ja,
0: hè?
1: Ja.
0: Weet je, dan ben je geen amateur. Dan ben je eigenlijk een professional die met liefde dit werk doet.
1: Ja, maar het is ook een beetje ontstaan doordat wij als eerste en enigste internetradiostation op de Buma-dagen hebben gestaan. Hè, bij Buma NL.
0: Okay.
1: En er kwam de vraag, waarom komen al die artiesten toch naar jullie?
0: Ja. Nou ja, juist omdat ze er iets mee kunnen bereiken.
1: Ja, maar ook omdat wij natuurlijk, net als jij, gastvrij zijn. Iedereen uitnodigen, niemand overslaan. En dan komen de kleinere artiesten ook. Maar die kennen je omdat ze bij je in de studio geweest zijn.
0: Ja, natuurlijk. En we zijn allemaal ergens begonnen, hè? Ja. Hoeveel jaar was jij toen jij begon met zingen, eigenlijk?
1: Toen ik begon met zingen, toen was ik toch best wel een beetje op leeftijd. Maar ik ben op mijn 13e begonnen met het draaien van muziek als discjockey.
0: En daarna presentator organisator.
1: Ja. Toen ik 27 was, deed ik een presentatie. We hebben natuurlijk René Schuurman, Stef Eckel, Django Wagner. Ja. Ik heb ze allemaal met het eerste liedje aan mogen kondigen in Brabant op podium. En dat is eigenlijk geweldig. Mooi, Guus Meeuwis ook. En Guus was ook mijn inspiratie dat ik ging zingen in 1994, 1995. Het is een nacht. En daar ben ik mee begonnen.
0: Het is gelukkig een dag geworden.
1: Ja. En dagenlang hebben we ervan kunnen genieten. En nog steeds.
0: Ja. Nou, het is een heel verhaal. Je hebt natuurlijk een nieuwe single gemaakt. Ja. En dat doe je niet al te vaak.
1: Nee, ik heb eigenlijk de afgelopen 6 jaar... want we hadden het er net al over vooraf toen we zaten te praten. Het is 6 jaar geleden dat wij een interview hebben gehad. Er was notabene ook nog telefonisch, omdat ik op die dag nog een optreden had. Voor een knuffel en een zoen.
0: Ja.
1: En dat is een nummer geschreven in de coronatijd. Dat mensen toch nog uitkeken om een knuffel en een zoen. Want je verlangde daarna terug
0: dan.
1: En alles.
0: Ja, dat miste je.
1: En ik had toen nog 1 optreden. En kort daarna is mijn broer overleden. Maar is ook, werd ook alles gesloten. Was het allemaal afgelopen. De optredens waren weg.
0: Ja.
1: En daardoor is mijn groenbedrijf ontstaan. Zo moet ik het zeggen.
0: Ja. En je doet het allemaal met liefde, maar ook het werk in het groen. Je bent hovenier.
1: Ja.
0: Zo, hoe noem je dat?
1: Ja.
0: En buiten dat ben je nog organisator, presentator. Doe je dat ook nog? Ik weet dat ik aan diverse dingen bij jou meegewerkt heb. Toen met al die vrachtwagens.
1: Ja.
0: Dat was natuurlijk prachtig.
1: Ja.
0: En wat heb ik een keer carnaval voor de ouderen.
1: Ook in Zwarte Waal was ontzettend leuk. Alleen is jammer, de carnavalsvereniging is daar uiteengevallen.
0: Jammer, hè? Maar zo gaat
1: maar
0: dat met verenigingen.
1: Maar ook Rita, mensen op leeftijd en geen jonge aanvulling meer krijgen, omdat ze carnavalsgroepjes maken en die houden meer van rampen, stampen, dumpen, dampen, doemen. En het moet allemaal sneller.
0: Ja, ja.
1: Maar dan was het bij het afbreken, dan bleven s'avonds de oudjes over. Ik heb nooit de benen zelf, terwijl ik geluid deed daar. Je weet, ik had best een grote geluidsinstallatie voor 700 tot 1000 man. En ik heb dat allemaal zelf afgebroken, samen met Marga. En daarna hebben we ook nog meegeholpen het podium afbreken, omdat al die jonge gasten al...
0: Alles was, het was een hele leuke zaal.
1: Ja. Ja. Ja.
0: We gaan naar je luisteren, anders praten we veel te lang. En muziek is ook leuk. We gaan het eerste nummer van je draaien. Ik heb ze op volgorde gezet, dus jij mag het zelf aankondigen.
1: Dat alles draait om het leven, hè? Ja, waarom draait alles om het leven? Je moet genieten van alle kleine dingetjes die je tegenkomt, dag in dag uit. Pluk de dag, alles draait om het leven.

Ja, dat waren de Wannabies. En dan ga ik u natuurlijk weer vertellen waar u eventueel naartoe kunt. En 7 juni dan is er in Prikkenwater de Benidorm Reunie met de Benidorm Toppers. Ik doe daar ook een optreden en dat is altijd ieder jaar heel erg leuk. Allemaal Benidormgangers. Dan is er 11 juli Sharing the City op het podium bij Prikkenwater. Dat maak ik allemaal nog bekend. 22 augustus terug in de tijd op het zomerterras. En dan muzikaal onthaal begint weer op 20 september en 18 oktober. Dan is er een speciale muzikaal onthaal in Prikkenwater. 15 jaar muzikaal onthaal. En natuurlijk gaan we daar speciale artiesten voor uitnodigen. En daarom is het ook al uitverkocht. Dus u kan daar niet heen meer. Als u geen kaartje heeft. Verder is het vakantietijd. Wilt u meer info over Perry Zuidam? Dan gaat u naar perry@perryzuidam.nl. En als u meer over mij wil weten, dan gaat u gewoon naar jan@ritajong.nl. Dat is het allemaal. En dan gaan we nu luisteren. Voor de Wannabies hoorde u trouwens Anita en Ed. En over Toe Opa ga eens rappen. Nou, hartstikke leuk. Dario die heeft inmiddels iemand gevonden waar hij een solo mee opgenomen heeft. Een duo, Son en Sol.

0: Ja, luisteraars. En dan gaan we nu weer verder praten met Wil de Brouwer. En die heeft heel veel te vertellen.
1: Ja.
0: En ja, vooral als je al zo lang bezig hebt, heb je altijd veel te vertellen. En dat mag ook. Dat kan hier, hè?
1: En als je radiopresentatie, zeg maar radioprogramma presenteert, dan moet je veel kunnen vertellen ook. Dat is natuurlijk altijd zo. Maar
0: ook gebakken lucht kunnen verkopen.
1: Ja, bijna wel.
0: Als de
1: bol
0: in het 100 loopt, dan moet je van alles doen.
1: Ja, bijna wel.
0: Ja, zo is het. Zeg Wil, jij treedt op als zanger.
1: Ja.
0: En je bent ook presentator. Je combineert het ook vaak, hè? Dat je presenteert en tussendoor ook zingt.
1: Ja, ik doe
0: ik het altijd.
1: Muziek draaien, artiesten aankondigen op podium en daarbij zelf ook zingen.
0: Ja.
1: We doen zo karaokeavonden en karaoke-middagen waar mensen ook kunnen zingen. Daar komt af en toe wel eens, Ramon Prins komt wel eens voorbij en die zingt dan een liedje mee. En dat zijn allemaal leuke dingen natuurlijk.
0: Ja.
1: Dat doe je heel graag. Ja. En zelf is het wel zo dat ik vaak, wat heel veel mensen niet weten, en zeggen, ja, hij kan niet vanavond. Nee, maar ik doe heel veel avondvullende of middagvullende programma's van 4 uur.
0: Ja, daar kan je niet tussendoor weglopen.
1: Nee, en ik doe samen met mijn Marga, die nu bij de kapper zit, en die wel beloofd heeft dat ze de telefoon aan zou zetten, dat ze bij de kapper allemaal meeluisteren.
0: Oké, hallo dus, Marga.
1: Maar Marga die doet altijd het geluid, maar die bouwt ook samen met mij op en die bouwt ook samen met mij af. Alles wat we aan apparatuur bij hebben, tot 700 mensen, wordt opgebouwd. En gaat gewoon.
0: Wij doen dat ook samen. Alleen als het echt heel groot is, dan hebben we natuurlijk een andere geluidsman. Ja. Zeg Wil, jij moet vanavond optreden.
1: Ja, ik sta vanavond in Bodegraven.
0: Kunnen de mensen daarheen?
1: Ze kunnen er allemaal naartoe. Het is gratis toegang. En er komen 16 artiesten, toppers van Oranje. En die komen er allemaal zingen. De J.J. Bauer komt er met zijn nieuwe single.
0: Die is volgende week hier.
1: Ja, Dennis van Dam komt er. Dave van der Dam komt er. En eigenlijk een heleboel artiesten. Ja, mooi om op te. En ik sta er ook ergens in het middenin dus.
0: Ja, nee, hartstikke leuk.
1: Ja.
0: En jij zingt natuurlijk van alles.
1: Ja.
0: Maar wil dat ik maak het altijd gewoon zo in één categorie. Het is herkenbare muziek.
1: Ja, maar het verschil bij mij is, ze zeggen altijd, joh, waarom doe je nou dit en waarom doe je dat? Omdat ik gezegd heb in het begin, ik heb me niet geconcentreerd op, ik wil alleen maar feestnummers.
0: Ja.
1: Ik heb op een gegeven moment gezegd, ik wil eigenlijk alles wel eens een beetje proberen. In line dance, een stukje rock en roll, alles erop eraan erbij, een feest.
0: Ja.
1: Nu, met mijn nieuwe single, dan weten we dat, het is een vrolijk nummer. Terug naar de back to the base. Dus dat hebben we gedaan. En er zit alweer een nieuwe in de gedachten te liggen. Dus wat dat betreft.
0: En waar neem jij alles op?
1: Bij Oerlemans Muziekproducties. Ik ben terug aan Back to the Basic. Daar ben ik begonnen. Ik wil met jou de hele wereld rond in 2012. Hebben wij die in 2011 al opgenomen, Ger en ik. En dat was gewoon eigenlijk een daverend succes.
0: En maakt Ruud de video's nog?
1: Ja, die doet de video's ook nog, Ger. En we hebben daar met Gerjo Giele heb ik tussen de tussenliggende periode een aantal singles opgenomen. En bij Gerjo ook, gewoon een supergoeie studio in Boekel, in Brabant. En daar werd de videoclip op een gegeven moment door Joey geschoten. Die ook John de Bever en zo de clips allemaal maakt. Die heeft het bij ons ook gemaakt. En dat was gewoon natuurlijk super top.
0: We gaan nu naar een nummer van jou luisteren waar Samantha in de danst of meewerkt.
1: Ja, Samantha.
0: Ja, Samantha is mijn assistent.
1: En een hele oude Mercedes.
0: Komen ze hierbij staan, hebben ze je gezien.
1: Een hele oude Mercedes. En Samantha met de vriendin, die was erbij. En nou zien ze je nog niet, Samantha. Je moet in het midden komen. Nou, heel leuk. Zij.
0: Even zakken.
1: Hè?
0: Dat hoeft niet zo vaak.
1: Met een vriendin samen in de clip meegedaan. En dat was gewoon geweldig, hè?
2: Ja.
1: Nou, weet je wat het leuke aan dit nummer is? In Nederland hoor je hem heel weinig. Wordt hij ook. Ja, hij wordt wel gedraaid in Nederland.
0: Ja.
1: Maar niet zoveel als in Frankrijk.
0: Oh, dat is gek. En hoe zit het met de clip? Doet hij het goed? Want dan wel eens naar die meiden kijken natuurlijk.
1: Die kunnen ze sowieso ook kijken. Op mijn YouTube-kanaal staat hij sowieso op.
0: Okay.
1: En dat is Rock and Roll is Leven. En ik zeg al, hij wordt in Frankrijk heel goed gedraaid. En ik kan dat terugzien op de Buma. Want je krijgt natuurlijk ook betaald voor als je gestreamd wordt.
0: Ja,
1: en daar kun je ze terugvinden waar ze gedraaid worden. En dan komt bij Rock and Roll is Leven Frankrijk als meester naar boven. En dat vind ik toch wel heel frappant. Dat is ook bijzonder.
0: Nou willen de mensen natuurlijk graag dat nummer horen. Ja. Dus ga jij het even aankondigen.
1: Sowieso, het is mede geproduceerd door Kees Plat van de Tribe to the Cats Band.
0: Ja.
1: En die heeft ook meegezongen, dat hoor je ook. En het nummer heet Rock and Roll is Leven.
0: Ja.

0: Ja, luisteraars, dat was Wilde Brouwer aan het rock'n'rollen. En we zitten nu gewoon alleen maar te luisteren. Dat is natuurlijk ook zo. En ik heb iemand aan de telefoon. En ja, die zweert bij Bella Italia. En daar gaan we natuurlijk over praten. Sophie, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen, Rita.
0: Daar ben je weer.
1: En lieve luisteraars, goedemorgen met dit mooie weer.
0: Ja, je hebt weer een nieuw nummer opgenomen.
1: Ja, natuurlijk, Rita. Ja. We gaan door.
0: Jij dacht bij jezelf, ik ga een nieuw nummer opnemen, want dan krijgt Rita weer aan de telefoon.
1: Ja, nou, we moeten elkaar binnenkort een keer zien. Het is al zo'n tijd geleden, dus...
0: Ja, nou, je bent altijd welkom. Dat kan je dan doorgeven aan Cor, geloof ik, hè? Ja. Kan je doorgeven en dan regelt hij dat.
1: Komt goed, Rita.
0: Ja, gaan we een keer doen. Maar Bella Italia, is dat bekende van Imca Marina of is het een hele andere versie?
1: Nou, het is een beetje aangepast, maar het is natuurlijk Imca. En die is het jaar 85, hè? Dat heb je waarschijnlijk wel gehoord. En ik heb het altijd een heel mooi nummer gevonden. Ja. En ik ben veel in Italië geweest, in Venetië. Dus ja, die taal spreekt me ook heel erg aan. En het is een vrolijk nummer, wat ook bij het repertoire van Sophie past natuurlijk.
0: Ja, zo is het. Jij maakt er een feestje van, hè?
1: Ik maak er een feestje van, ja, natuurlijk. Ja.
0: En er zit natuurlijk altijd een hele leuke clip bij.
1: Nou, die is nog in wording.
0: Die is in wording.
1: Want ik had het echt zo druk met allerlei nieuwe dingen in mijn leven. En noem maar op. Dat die eventjes nog een hold is. Maar binnen een paar weken is hij er, hoor, Rita.
0: Ja, oké. Okay. Nou ja, dan gaan we. Dan geef je maar een seintje. Dan ga ik natuurlijk kijken. Dan ga ik naar kijken.
1: Lief. Ja, nou, we lijken elkaar altijd.
0: Hè. Ja, zo is het. Altijd leuk om te zien.
1: Ja,
0: nou, je hebt het zelf natuurlijk helemaal. En waar heb je het opgenomen, Sophie?
1: Bij Kees Stel, hè. Ik zit al jaren bij Kees Stel. Altijd lekker vertrouwd in de studio. Ja. En dat is helemaal gezellig. En dat, dat gaat dan goed. Dus iets wat goed gaat, moet je niet veranderen. Iets wat slecht gaat, moet je aanpassen.
0: Ja, dat is het. Zo gaat het in het hele leven, hè. Daar hoeven we verder niet over uit te wijden. Ja. Zo is het. Ja, we gaan er in ieder geval naar luisteren. Als ze jou willen boeken als Sophie, wat
1: Mag
0: moeten
1: ik
0: ze doen?
1: Vermelden? Ja, dat ga ik even doen, Ria. Nou, ik heb een website. Dat is www.sofiesfeest.nl. En Sophie is dan met PH. En daar kunnen ze alles op vinden. Daar zie je de link naar YouTube, naar Spotify, naar Instagram, Facebook en TikTok.
0: Okay, nou,
1: en we kunnen ook een mailtje sturen, Rita.
0: Ja, zo is dat. Nou, dat is allemaal duidelijk. We gaan er natuurlijk naar luisteren. En jij mag het aankondigen.
1: Nou, dankjewel, Rita. Nou, lieve luisteraar, ik vond het heel erg leuk om in de uitzending van Rita te zijn natuurlijk. En hier is Bella Italia.

0: twee, ja.
1: Ja, dat was Gerry Holland. En ja, ik ga nog één keer met Wilde Brouwer praten. En dat is vooral om het allemaal af te ronden. En natuurlijk gaat het over je nieuwe single, als ik jou zie. Dat ging over mij, hè?
0: Ja, als ik jou zie.
1: Ja, dat dacht ik al.
0: Ja, ik denk zo lang niet meer gezien. En dan denk ik, joh, als Rita je ziet, dan gaat mijn hart op hol.
1: Ja,
0: alles stijgt naar mijn bol. He, zo lang geleden, leuk om elkaar weer te zien. Het is een single die gaat eigenlijk over, zeg maar, als je een keer een partner verloren bent of wat dan ook, van voor mij hoeft liefde niet meer, weet je wel.
1: Ja.
0: En dan zie je toch uiteindelijk diegene die je hart op hol brengt.
1: En dan voel je het gewoon.
0: Ja, dan voel je het gewoon. En dan gaat het eigenlijk over een vrolijk liedje met een heel hoog meezinggehalte.
1: Ja.
0: En die hebben samen met Ger hebben die bedacht en uitgebracht, opgenomen. Ja. En het ging eigenlijk allemaal heel snel.
1: En de studio zit ook in Alkmaar.
0: Ja, de studio zit ook in Alkmaar.
1: Ja. Al jaren.
0: Ja, al jaren.
1: Ja,
0: En sowieso gezellig. En we zijn ook al met een overleg met een nieuw liedje bezig. En nu gaan we wel op de feesttour door. Omdat we zelf gewoon vinden van, het is hartstikke leuk.
1: Ja, weet je. En we zien ellende zien we al zoveel. Ja. Dus laten we het maar vrolijk houden.
0: Ja, wij hebben natuurlijk alles al gedaan. Alle stijlen al een beetje geprobeerd. Disco geprobeerd. We hebben een ballad uitgebracht, Eenzaam. En gewoon hele goede nummers. Leuke nummers ook. En als je overal een keer aan geproefd hebt, dan mag je op een gegeven moment een keuze gaan maken. Hè. We zijn eigenlijk door, is het opnemen van singles gekomen door een heleboel fans van mij. Maar dat zijn fans in de leeftijd tussen de 18 en de 30.
1: Ja.
0: Een hele grote groep in Brabant die steeds maar roepen, wij willen Wil.
1: Ja.
0: En ik wil met jou de hele wereld.
1: En Wil wel.
0: En die moest in een nieuw jasje vonden hun. Dus zijn we accordeon ondergezet, helemaal opnieuw uitgebracht. Ik wil met jou de hele wereld rond. En toen ging het bloed kriebelen, we gaan een vervolg doen.
1: Ja.
0: We hebben gekozen voor een mix van Jannes en René Schuurmans.
1: Ja.
0: In die stijl. En wij vinden dat er aardig gelukt is. En de single knalde eruit en is bij heel veel radiostations al tipschijf van de week geweest. En topper van de week en al dat soort dingen. Dus het ging heel snel.
1: Ja, heel leuk. Ja. En wij gaan er nu naar luisteren. Als ze Wilde Brouwer willen boeken, hoe gaan ze dat doen?
0: Kunnen ze gewoon Wilde Brouwer googlen met dubbel L. En ze kunnen op mijn Facebookpagina kijken. En dan kunnen ze me ook gewoon een mailtje sturen. Want ze kunnen daar eigenlijk alles vinden van me.
1: Oké, dat is allemaal duidelijk.
0: Ja.
1: Bedankt dat je in de studio was. Ja. Ik vond het echt weer geweldig. Het was weer een beetje thuiskomen.
0: Ja. Graag gedaan sowieso. En ik vond het leuk hier te zijn. En nogmaals, dank je wel voor 700 uitzendingen. promotie voor de Nederlandse lied en artiesten. En daar kun je trots op zijn. Ik ben er in ieder geval trots op dat je dit al gehaald hebt. Ja. En ik hoop, dan ga ik wat zeggen, dat je het nog 700 uitzendingen vol mag houden.
1: Zo? Ja, nou ja, ik ga mijn best doen. Je weet het niet, hè?
0: Nee, je weet het niet. Maar in ieder geval sowieso leuk, Rita. Dank je wel voor de uitnodiging.
1: Heel
0: ook
1: graag gedaan.
0: Dank je wel voor de promotie. Jan, bedankt natuurlijk voor de techniek en de seintjes geven. Want wij zitten zo te beppen dat Jan op een gegeven moment...
1: Dat regelt u goed,
0: helemaal geweldig, Rita. En dank je wel. En wie weet zien we elkaar heel snel weer een keer terug.
1: Ja, als je het nieuwe single uit is, dan ben je natuurlijk weer welkom.
0: Sowieso, dan gaan we sowieso.
1: Je weet nu de weg.
0: Ja, heerlijk toch?
1: Oké, we gaan er naar luisteren.
0: Ja.
1: En jij mag het aankondigen.
0: Alle luisteraars natuurlijk van Dit is 2. Ja, hier komt de nieuwe single van Wilde Brouwer, Als ik jou zie.

0: De Stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. In Den Haag is het verhoor van viroloog Marion Koopmans begonnen. Ze is de eerste hoofdrolspeler die wordt gehoord door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Doel van de enquête is om de besluitvorming rond het coronabeleid te onderzoeken. Daarbij wil de Tweede Kamer kijken naar de rol van het kabinet, het parlement en andere betrokken instanties. Ook oud-premier Mark Rutte, toenmalig minister Fred Grapperhaus en oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel worden de komende weken gehoord. Nederland heeft geen reden om de Amerikaanse rapper Kanye West niet toe te laten. Dat zegt minister Van der Brink van Asiel en Migratie. Volgens hem is er op het gebied van de openbare orde en nationale veiligheid geen aanleiding de artiest te weren. West, die nu door het leven gaat als J, heeft in het verleden antisemitische uitspraken gedaan en bracht onder meer t-shirts met hakenkruizen op de markt. Gisteren werd bekend dat de gemeente Arnhem een vergunning heeft verleend aan het Gelderdoom voor 2 concerten. De Verenigde Staten hebben 2 Braziliaanse criminele bendes bestempeld als terroristische organisaties. Daarmee wil de VS meer bevoegdheden krijgen om in te kunnen grijpen. Besluit komt volgens persbureau Reuters na oproepen van de Braziliaanse oppositie. Senator Flavio Bolsonaro, zoon van oud-president Jair Bolsonaro, aast op het presidentschap en hoopt bij Trump goede sier te maken. De 2 criminele bendes zijn grote spelers in de drugshandel in Brazilië. Het aantal inwoners van Japan is in 5 jaar tijd met 2,5% afgenomen. Dat is de sterkste daling in ruim 100 jaar. Vorig jaar woonden er in Japan 123 miljoen mensen. Dat zijn er ruim 3 miljoen minder dan 5 jaar eerder. De bevolking van Japan krimpt al jaren en de regering vindt dat zorgelijk. Het weer, zon en wolken met later vanmiddag een toenemende kans op zware onweersbuien. Het wordt broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Muzikaal onthaal.
2: Rita Jong.

0: Ja, luisteraars, u bent bij het tweede gedeelte van Muziek aan het Onthouden met Rita Jong op 2, de 700ste uitzending. En wat een feest. En dan hebben we nu juist Tina Rosita gehoord. Die was vorige week de gast met haar nummer Als ik jou zie. Inmiddels heb ik iemand aan de telefoon en die zegt wat een dag, wat een sfeer. Nou, dat vind ik eigenlijk ook wel. En dat is Boy van der Heijden. Goedemorgen. Hallo, Boy.
1: Ja, hallo.
0: Hallo, ja, je bent er toch. Ja.
1: Ja,
0: ik zat je net aan te kondigen met Wat een dag, wat een sfeer. En hoe kom jij aan dit liedje?
1: Het liedje is eigenlijk al heel oud. Dus eigenlijk al 16 jaar geleden hebben we dit liedje bedacht.
0: Ja.
1: Samen met Kees Tel.
0: Ja, Kees Tel, ja. Ik hoor een hapering. Sta jij buiten of zo? Of? Nee?
1: Ja, ik ben gewoon aan het werk. Ja.
0: Ja? Dus die storing zit bij jou dan, denk ik?
1: Ja, dat weet ik niet. Ik sta in België op het moment.
0: Oké, nou. We gaan er in ieder geval iets van maken met elkaar. Bij Kees Tel heb je het ook opgenomen?
1: Ja, heb ik opgenomen. En toen heeft het jou. Zo lang geleden heeft het niet de slagkracht gekregen die het nu waarschijnlijk wel heeft. Dus we hebben een 2.0 versie opgenomen.
0: Ja.
1: En met nieuwe instrumenten, nieuwe invloeden en opnieuw ingezongen. Dus ik hoop dat het deze keer wel door gaat lukken, zeg maar.
0: Ja, nou, dat zou wel erg leuk zijn, hè? Want hoe lang zing je al?
1: Ik zing al 16 jaar.
0: Ja.
1: En ik heb een tussenpauze gehad van 9 jaar. Dus ik ben eigenlijk nu pas ongeveer...
0: Oké.
1: Okay.
0: En toen werd je wakker en toen dacht je van, en nu ga ik weer verder.
1: Ja, ik kon het toch niet laten. En ik had zoiets van, nou, we halen eruit hoe het erin zit.
0: Oké.
1: Ik ben pas 40, dus we moeten dat niet doen.
0: Ja, zo is het. Nou, ik ben ruim het dubbele, dus je kan heel lang doorgaan, hoor. Ja, we gaan naar je luisteren. En als mensen jou willen boeken, hoe moeten ze dat doen?
1: Boy van der Heijden op Instagram en Facebook en TikTok.
0: Oké.
1: Dan kunnen ze me gewoon vinden.
0: Allemaal duidelijk. Dan gaan we natuurlijk naar je nummer luisteren. En je mag het zelf nu even aankondigen.
1: Nou, kijk eens aan. Nou, lieve luisteraars, hier is mijn nieuwe single Wat een dag, wat een sfeer.

0: Ja, wat een dag, wat een sfeer. En 700ste uitzending. En dat hadden jullie anders gemist als je de vorige keer gewoon rechtstreeks hier terecht kon. En jij voor de luisteraars moet even uitleggen hoor. Want waar komen jullie vandaan?
1: Deze die komt uit Alkmaar en die heb ik opgehaald en ik kom vanuit Horen.
0: Oké, dus dat zit wel dicht bij elkaar.
1: Ja.
0: Oké. Nou ja, in ieder geval, daar waren jullie vandaan vol enthousiasme naar de studio. En dan ben je erbijna, dan krijg je de aanrijding.
1: Yep.
0: En dan laat je netjes weten van, we zijn er bijna. En toen dacht ik van, we zijn er bijna. Ik heb ze helemaal niet in de agenda staan. Dus mensen, iedereen maakt fouten. En het was echt mijn fout. En ik heb gezegd, ik maak het goed. Nou, wat kan ik nou nog meer bedenken dan bij de 700ste uitzending jullie uitnodigen? Ja. Dat vergeten we nooit meer, toch?
2: Precies dat.
0: Ja. En als je natuurlijk 700 uitzendingen hebt, dat wil zeggen 700 weken. Want ik doe het maar één keer per week. Dus dat is echt al een hele tijd. Ja. Maar jullie zijn een duo. En
1: klopt.
0: Ja. En sinds wanneer zijn jullie een duo, Dees?
2: Sinds eigenlijk augustus 2025.
0: Ja, en hoe is dat dan gekomen?
2: We hebben elkaar al eerder ontmoet, een jaar of 6 geleden ongeveer. Toen was ik aan het fotograferen en John was aan het zingen. Toen raakten we in gesprek en toen heb ik wel aangegeven van, joh, mijn passie is eigenlijk ook zingen. Nou ja, lang verhaal kort, dat is uiteindelijk niet van de grond gekomen door allerlei omstandigheden, waaronder corona.
0: Ja.
2: En mijn ouders gaven een feest en die wilden een zanger. Dus ik zei, nou, zullen we John vragen? Nou, goed idee. En zo kwam het. Dus John kwam zingen. Ja. En die avond hebben we ook samen 1 of 2 liedjes gedaan.
0: En toen was het gelukt.
2: En toen
0: dat was na corona?
2: Ja, dit was afgelopen augustus. Ja,
0: ja, oké.
2: En toen werd het duo geboren.
0: Ja, geweldig. En John, was jij altijd al op zoek naar iemand om een duet mee te doen?
1: Ja, ik heb meerdere duo-partners, maar dat waren altijd, hoe moet je dat zeggen, meer incidenteel. Dus
0: ja,
1: gelegenheidsduetten. Waarmee je ook een keer of 4, 5 hebben gedaan. En ook met alle tv-toestanden en radio-interviews, alles erop en eraan. Maar niet in de zin toen van, daar gaan we mee door of... Nee, iedereen ging weer zijn eigen weg gewoon.
0: En hoe lang ben jij al bezig?
1: Nou, ik ben als klein jochie begonnen als DJ. Plaatjes aan elkaar praten en draaien. Maar ik doe het zingen doe ik nu zo'n beetje vanaf 94, 95.
0: Ja, en heb je altijd... Ja, je kijkt vragen, dan weet ik veel.
1: Ja, zoiets. 4,95.
0: Ik wil het gerust bevestigen, maar ik was er niet bij. Maar jij hebt als klein kind altijd al gezongen. Het heeft er altijd in gezeten.
1: Ja,
0: maar
1: zeker.
0: Dan komt op een gegeven moment en nou ga ik live zingen.
1: Ja, dat ging van het DJ'en naar het geluid doen voor artiesten. Ja. Dus het PA-gewerk.
0: Ja.
1: En op een gegeven ogenblik stond ik in Noordwijkerhout bij een optreden geluid te doen. En er kwam een artiest niet opdagen. En toen zei de zangeres waar ik het geluid voor deed, laat hem maar zingen.
0: Oké, en die wist dat jij kon zingen?
1: Ja, want ik deed haar geluid en ik zong ook.
0: Ja.
1: Ik deed ook karaoke, zeg maar. En op een gegeven ogenblik, nou, toen hebben ze dat gedaan. Hebben ze mij laten zingen. En toevallig zat daar in de zaal Leidse Kees.
0: Ja.
1: En die knalde zo 16 optredens mijn agenda in.
0: Oké.
1: Dus klaar. Ja. En toen ben ik in het wereldje een beetje beland bij Leidse Kees en Wies Café.
0: Ja.
1: En veel in Leiden gezongen en opgetreden. Ja. En daar is het eigenlijk een beetje begonnen allemaal.
0: En Leidse Kees is dus een icoon in Leiden.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Ja.
1: Nou, net als eigenlijk een beetje het Wiescafé. Hè. Huisje bij de brug en dat soort dingen.
0: Ja. Nou, leuk.
1: Ja.
0: Ja, dus toen is het eigenlijk gekomen. Jij deed ook karaoke shows.
1: Ja, maar ook wedstrijden.
0: En dan zong je zelf ook om de mensen te helpen.
1: Ja.
0: Dat is natuurlijk de begeleiding. Ik heb ook karaoke shows gedaan. Mm-hmm. Er was iemand die had dat hele systeem. Dus die kwam ermee aan. En,
1: ja, absoluut.
0: Ik deed de presentatie. Maar het is natuurlijk ontzettend leuk. En daar haal je wel mensen uit. Zij heeft daar niet aan meegedaan.
1: Nee, ik ben daar ook een tijdje social media kwijt geweest. Om het zo maar te zeggen. En toen op een gegeven moment zag ik dus een filmpje van haar op haar social media staan. En daar zong zij dus Can't Help Falling In Love. Gewoon op een zolderkamertje met microfoon niks. Gewoon een telefoontje.
0: Ja.
1: En toen dacht ik van, oké, die stem, daar kan ik wat mee. Daar kunnen we wat mee. En toen op dat feest heb ik toen tegen haar gezegd, zullen we de studio induiken? En toen zat ze me zo aan te kijken van, ben je niet lekker of zo? Maar dat hebben we dus gedaan. En dit is het resultaat.
0: Ja, ik heb geluisterd. Het is meer tweestemmig natuurlijk. Dat is ook mooi. Ja. En wat was dat aanpassen? Als je altijd zelf de lead vocal doet?
1: Ja, ik, Deze denk ik wel, want die moest ook naar de tweestemmige. En
0: ja,
1: tweede
0: het
1: stemmen,
0: ligt nou net
1: dingen.
0: Aan hoe de orkestband is natuurlijk. Ja.
1: Maar ik heb wel besloten om te zeggen van... dat doe ik met anderen ook. Als ik op een gegeven moment een liedje sta te zingen... en diegene kan de tweede stem niet doen...
0: dan
1: zing,
0: doe jij
1: zing gewoon je eigen deelte. Ik fiets er wel overheen en erachter langs.
0: Ja, dat doe ik dus ook. Ja, oké. Okay. Nou, we gaan natuurlijk luisteren naar dat hele mooie nummer... waar je het net over had. Want er is een opname van.
1: Ja, dat was de eerste.
0: Dat was de eerste, ja. Dat heb ik ook begrepen. Daarom heb ik hem bovenaan gezet. En een van jullie mag hem aankondigen.
2: Oh.
0: Oké, deze. Jij mag
2: er wordt naar mij gewezen. Oké, lieve luisteraars, hier komt onze eerste single eigenlijk. Can't Help Falling in Love.

Ja, de drie vingers zijn weer in de lucht. En ik ga u natuurlijk even vertellen waar u binnenkort heen kunt. We hebben 7 juni is de Benidorm-reunie van de Benidorm Toppers in Prikkenwater. Aanvang is 2 uur en om 1 uur kunt u naar binnen. En ik sta onder de gasten en er treden natuurlijk heel veel meer op. 11 juli dan is Sharing the City bij Prikkenwater staat mijn podium met heel veel artiesten. En 22 augustus terug in de tijd op het zomerterras met natuurlijk ook weer fantastische artiesten. Daar kunt u allemaal heen. Muzikaal Onthaal heeft even pauze en op 20 september zijn wij dan weer terug. 18 oktober is de jubileumshow 15 jaar Muzikaal Onthaal met hele bekende artiesten. Daarom is die al uitverkocht. Dus als u geen kaartje heeft, dan kunt u daar niet meer voor boeken. Vakantietijd, dat wil zeggen dat u natuurlijk misschien toch dingen wil weten. Dan kunt u contact opnemen met perry@perryzuidam.nl of jan@ritajong.nl. Dat is het allemaal. U hoorde voor de Wannabies, hoorde u Rijn Mesja met Jij bent alles voor mij. Nou, leuk dat hij dat zegt. En we gaan nu luisteren naar Gerard Peets en Jaman met een mooie chica zoals jij.

0: en dan gaan we weer gezellig verder praten met John en Dees. En hoe het allemaal gekomen is, dat weten we inmiddels. En jij hebt in ieder geval... jij was fotografe.
1: Ja,
0: en
1: klopt.
0: Jij maakt nog steeds de fotootjes, of niet?
1: Veel te weinig, eigenlijk. Ja? Ja. Maar dat is wel iets wat ik graag wil blijven doen. Ja. Ja,
0: wat vond je van onze camera?
1: Ja, een mooie camera.
0: Ja, ja. Hij doet niet minder.
1: Goed,
0: hij doet niet minder. Nee, en weet je, dan ga ik over op zingen. En wat vind je nou het leukste?
1: Zingen.
0: Ja? Ja, toch wel.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dus als er straks iemand belt dat er mensen uitgevallen zijn, kunnen jullie vanavond optreden en jullie zijn vrij, dan stappen jullie in en gelijk.
1: Ja.
0: Zo zit
1: ja,
0: het.
1: Ja, tuurlijk. Ja?
0: Ja,
2: in principe
0: ja graag.
2: Dat, ja, in principe kan
0: ja,
2: dat
0: graag.
2: Gewoon.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja. Bij jullie optreden, wie doet het geluid?
2: Moi.
0: Jij.
2: Ja, en
0: jullie bouwen samen op, dat weet ik.
2: We bouwen samen
0: dat
2: op, breken samen. Ja, en daarna breken we de tent ook af met z'n tweeën.
0: Ja.
2: Maar
0: ja.
2: In principe doe ik het zelf. En we zijn nu wel bezig om de broer van deze wegwijs te gaan maken in het wereldje wat geluidstechnicus heet.
0: Want dat is wat handiger als je bezig bent. En dat je niet hoeft zelf hoeft te schakelen. Want het gebeurt natuurlijk ook dat je denkt van... oh, dit publiek vraagt hierom. En dan heb je een lijstje gemaakt wat je gaat doen. En dan moet je ineens gaan switchen.
2: Ja.
0: En dan is het fijn als iemand anders dat voor je kan doen.
2: Mensen raken vaak in de stress, want ik heb nooit een lijst.
0: Nee.
2: Ik ga staan en ik ga mijn ding doen. En ik merk aan het publiek wel wat ze leuk vinden.
0: Ja, oké. Okay. Ja, nou, bij ons gaat dat wel anders. Want hij wil niet voor het blok gezet worden. Mm-hmm. Ik maak keurig een schemaatje. Alleen ik hou me er niet aan.
2: Nee, ik hou niet.
0: Dus dat geeft wel eens problemen. En dan denk ik met een bepaalde hint dat hij het wel begrijpt.
2: Ja.
0: Maar dan was dan die hint toch niet duidelijk genoeg. Voor mij wel, maar niet voor hem.
2: Nou, ik heb zo'n mooi scherm voor mijn neus met zo'n tablet. En dan is het af en toe gewoon even van...
0: Ja,
2: gewoon
0: ja,
2: ergens drukken okay. En dan komt er wel wat.
0: Nou, hij heeft natuurlijk twee dingen. Hij heeft ook de autocue. Omdat ik natuurlijk ook dingen doe van andere artiesten. Mm-hmm. Die ik dan eigenlijk nooit zing, maar dan toch wil doen.
2: Ja.
0: En dan heeft hij natuurlijk de autocue. En dan kan ik het gewoon doen. Want die nummers ken ik wel, maar niet de complete tekst.
2: Wij hebben stiekem ook op tablet staan.
0: Ja?
2: Ja. Ja, moet je horen, als de toppers het mogen doen op een podium in de arena... dan vind ik dat ik het
0: natuurlijk
2: ergens
0: wel.
2: Op een tabletje ook wel neer mag zetten.
0: Ja, en doen jullie avondvullend of hebben jullie
2: een
0: bepaald schema?
2: Ja.
0: Ja?
2: Gewoon van half uurtje, drie kwartier tot echt 4 uur avondvullend. Met
0: ja, ja, ja, ja. Nou, bij mij is dan het wat ik nu nog doe, is 2 keer 3 kwartier. Dat kan ik. En, maar tegenwoordig komt dat niet meer zo vaak voor. En dan is het gewoon, we zien het wel. Toch? Ik doe niet meer boekingen op 1 avond. Dus als ik er dan toch ben, dan ben ik er. En dan kunnen
1: leuk.
0: We het altijd voor de vuist.
2: Als je avondvullen, staat het ook een beetje lastig. Maar ik 2 op een avond, maar dan moet het wel optreden zijn van een half uurtje, 3 kwartier.
0: Ja, en zo is het. Maar dat moet je
2: en
0: dan.
2: Ja.
0: Ja. Maar wij nemen dus niet meer op, ja, tenzij je toch wel kan qua tijd. Dan pakken we het er wel bij, maar over het algemeen niet.
2: Nee, wij ook niet.
0: Dus,
2: het is gewoon niet haalbaar als je 4 uur staat. Om
0: nou, ik vind het vervelend als je bezig bent. Je bent iets leuks aan het doen. Je bent iets aan het opbouwen. Je weet zelf ook wel dat als je op gaat treden... dan moet je de boel opwarmen. En dan komt het vanzelf wel. En dan is het net leuk. En dan kijk je op je klokje. Jeetje, ik moet weg. Nou, daar heb ik zo'n hekel aan. Dat wil ik dus niet.
2: Nee, en deze is een beetje een dieseltje. Dus die komt naarmate de eerste set komt ze altijd op gang. En dan wordt het warm en dan gaat bij haar beuk erin, zeg maar.
0: Ja.
2: Ja, als je dan op dat moment net weer weg moet, is ook zonde.
0: Ja, zo is het. En jij bent de motor van de hele avond. En deze die doet de duetjes met jou. Maar het is niet allemaal duetjes natuurlijk. Zing jij ook alleen?
1: Ja, zeker.
0: Ja?
1: Ja.
0: Oké. Okay,
1: ja,
0: dus,
1: en steeds meer ook. Ik ben daar in mijn repertoire ook wel echt aan het opbouwen.
2: Ja.
1: En voorheen was het eigenlijk alleen maar ballads. Omdat dat gewoon het fijnst is om te doen, vind ik.
0: Ja.
1: Maar er komen nu ook echt wel up-tempo nummers bij. Dus,
0: je merkt wel dat je die kant op moet weer het publiek alles geven. Hè? Je moet allround zijn.
1: En dat is ook goed. Ja. Alleen ik was daar zeg maar niet heel erg in thuis. En dat, dat gaat nu steeds beter. En ik vind het ook echt heel leuk. Dus dat is
0: en wie bepaalt wat jullie zingen?
2: Dat doen we samen. Dat is, want,
0: ja?
2: Ja, nee, want,
0: die samenwerking is prima.
2: Ja, ik draag wel heel veel dingen aan. Ja. Ik heb nu alweer een hele...
0: Vind je dit of dat?
2: Hoe vind je dit of vind je dat?
0: Over,
2: vind je
0: alles in overleg.
2: Ja, maar ik ben wel zoiets van niet ja zeggen omdat het moet. Maar ja zeggen omdat je het wil, dat je het leuk vindt. En dat je
0: en niet als je twijfelt, dan moet je het niet doen.
2: Nee, laatste nummer. Voorbeeld, Brown Girl in the Ring. Boney M.
0: Leuk, hè?
2: Ja, we eruit gegooid.
0: Brown Girl in the Ring.
2: Ja, eruit gegooid.
1: Dat voegde niet.
2: Ja, Rivers of Babylon ligt of beter.
0: Ja, die zing ik meestal met Glenda Peters, weet je. Die heeft ook in Boney M gezeten. Ja. Dus dat is wel leuk als je dan samen dit kan doen natuurlijk.
2: Maar het is niet zo van je moet dit en je moet dat en andersom. Nee. Want wij hebben ook heel serieuze nummers tussen zoals Creep en I Love You. Nou, maar goed.
0: Ja, wij gaan naar het volgende nummer van jullie luisteren.
2: Ja.
0: En wie gaat het aankondigen?
2: Nou, deze zagen we toevallig een keer voorbij komen op YouTube. En die denk, hey,
0: ja, maar je wilde er niet over praten. Dat moet je nou toch aangekondigen. Dus ja,
2: I don't want to talk about it. Ik wil het er even over hebben ook.
0: Komt-ie.

Ja, luisteraars. En dit was William Smulders met Baila Conmigo. En Michael Abhoff, ja, ik weet niet waar die zit. Het is echt menens dat we aan het bellen zijn, maar het lukt niet. Dus we gaan zijn singeltje draaien. Hier is die, Mike Abhoff met Menens. Jij

0: is 2.
1: Ja, dit is 2 en er zitten er ook 2, John en Dees. En het is gezelliger als de vorige keer toen je onderweg was, hè?
2: Ja, volgens mij wel, ja.
1: Ja, ja.
2: Ik ging helemaal totaal los van je.
1: Nou ja, je hebt er wel wat aan gedaan. Maar weet je, het gelukkige was het daarvoor gebeurd.
2: Ja.
1: Want anders dan zou ik natuurlijk de schuld kunnen krijgen.
2: Ja, maar het ergste, het was hier nog gewoon op de hoek.
1: Ja, echt waar.
2: Gewoon je had de klap kunnen horen, zowat.
1: Jeetje. Ja, weet je, het blijft gewoon een vervelend verhaal. En ik weet hoe ik ben als ik ergens voor niks naartoe moet rijden. Dan, je weet het dan niet en dan kom je daar en dan bijvoorbeeld van... ja, maar je moet helemaal niet optreden hier.
3: Jo.
1: Weet je, dat soort dingen. En het is me gelukkig nog nooit gebeurd wel dat het... ja, nou, dus... John, daar kan je dan ook nog wat over vertellen.
2: Ja, ik heb een keer op een adres gestaan en er was niemand.
1: Ja.
2: En toen dacht ik, hoe kan dit nou? Ik moet toch optreden vanavond? Dus ik bel die mensen op. En toen bleek ik dus op het factuuradres te staan. En niet op het adres waar het feest werd gegeven.
1: Okay.
2: Maar het was 2 uur rijden. Ja, doeg.
1: Nee, die hebben we
2: maar even geskipt. Sorry.
1: Ja, wij hebben het wel een keer gehad. Hè. Toen was de ingang aan de andere kant. Maar
2: ja,
1: dat was dan van het gebouw, weet je wel. Dus dat is niet zo erg. Maar we zagen nergens licht branden of zo. Een keer waren we een week te vroeg. Dat hebben we een keer meegemaakt in Dordrecht. Dat vergeet ik ook nooit meer. Ja, toen hebben we die man gebeld. Toen zegt hij, ja, maar het is pas volgende week.
2: Ja, mijn geluidsman een keer te vroeg. 1 dag te vroeg. Die stond dus 1 dag te vroeg. Ja. Op zaterdag stond hij dus in Kuik.
1: Oh.
2: En dan moest hij op zondag wezen vanuit Leeuwarden.
1: Oké. Okay.
2: Auw.
1: Nou, zo zie je maar, hè. Dus, ja, het leven van de artiest gaat niet altijd over rozen, hè. Zo zullen we maar denken. Ja, daar kan je ook een liedje over maken, hè.
2: Die is er al.
1: Is die er al?
2: Ja, en dat gaat erover dat als je een bos rozen in je handen hebt... dan gaat het over rozen, want je ziet ze en je duikt ze.
1: Oké, okay. Ja. Nou, in ieder geval, wij gaan natuurlijk jullie bezoek afsluiten. En ja, hoe leuk was het hier?
3: Ik vond het heel leuk.
1: Ja?
3: Ja.
1: Dus zeker een reden om terug te komen?
3: Ja, 100%.
1: Ja. En hebben jullie nu een vervangende auto?
2: Ik heb nu een vervangende auto. En als het goed is, krijg ik dadelijk een belletje over de definitieve auto... die besteld is en onderweg is. Dus,
1: Oké. Ja. En de verzekering dekt de schade?
2: Ja, het is een leaseauto, dus ik maak me niet zo heel erg druk.
1: Oké, gelukkig. Ja.
2: Maar,
1: Want als dat allemaal uit je eigen zak moet komen... dan moet de verzekering het ook nog uitzoeken...
2: Ja, en dan heb je met dagwaarde te maken met die je nog waard.
1: Nou,
2: en,
1: dat bedoel ik,
2: ja,
1: hè?
2: Ja,
1: als je zoveel jaren al met een heerlijk autootje rijdt... dat je denkt van, nou, die kan er wel even mee. En dan gebeurt er iets. En dan blijkt je achteraf verkeerde keuze gemaakt.
2: Ik ben nog blij dat we niet met die Van A gingen.
3: Juist.
2: Ik had net een nieuwe.
3: Dat wilde ik net zeggen, baby. Ja, dat zal wel echt heel vervelend zijn.
1: Heb jij een nieuwe?
3: Ja, ik heb een nieuwe.
1: Oké.
3: Hele mooie.
1: Ja, en gaan jullie wel eens met jouw auto?
3: Nee, eigenlijk.
2: Nog niet?
3: Nee, nog niet.
2: Maar meestal
1: niet
2: heb
1: doen.
2: Ik meestal
1: nee,
2: het avontuur nee. mee. Hè? Dus
1: ik vond die tank ook wel een goed idee.
2: Ja, dat is een goed idee, hè?
3: Ik laat me graag rijden.
2: Ik stuur een foto, kom met mijn nieuwe auto. Een Leopard tank gestuurd.
1: Ja. Wat heb ik geantwoord? Die kan tegen de stoot.
2: Ja, die kan tegen de stootje.
1: Ja, het was echt superleuk met jullie. We gaan het afsluiten. Zijn er nog dingen waarvan je zegt... mensen, kom daar naartoe, want daar staan wij op te treden. Kan je kennis maken? Want het kan ook andersom natuurlijk.
3: Ja. We staan komende zondag op de kermis in Schellinghout.
2: Klopt.
3: En dat is open. Dus als mensen inderdaad benieuwd zijn naar ons, dan
1: en waar
3: zijn
1: is
3: ze
1: dat?
3: Welkom.
2: Schellinghout, dat ligt tussen Horen en Medemblik in.
1: Oké.
2: En dat is een eigenlijk een
1: mensen
2: soort
1: uit de omgeving weten dat
2: ja,
1: wel.
2: Ja, ja,
1: als mensen een dagje uit willen of zo, dan kunnen ze daar naartoe. Van hoe laat tot hoe laat is dat?
2: Van 8 tot 10, 's avonds.
1: Oké.
2: Ja.
1: Nou, dat is allemaal duidelijk. En ik hoop jullie gewoon terug te zien.
2: Ja.
1: Ja, dat gaan we zeker doen. En ik ga kijken of er voor jullie ergens gaatje is.
3: Leuk, super.
1: Ja?
2: Heel fijn.
1: Ja. Oké, we gaan luisteren naar jullie nieuwe single.
3: Jee.
2: Jee. En die is voor jou?
3: Ja. Oh, die is voor mij.
2: Ja, zonder jou kan ik het niet.
3: Nee, dat is waar. Oké.
1: Ja.
3: Ga genieten.
1: Heb je er iets over te vertellen? Hoe is dat nummer tot stand gekomen?
3: We hebben gebrainstormd. Wat willen we? Ballad, nee, toch maar niet. Uptempo, Engels, koffer, Nederlands. Nou ja, dat een beetje. En toen kwam deze voorbij in het Engels. En toen dacht ik, maar wacht eens even. Dit zou echt tof zijn als we hem vertalen naar het Nederlands.
1: En onze heet eigen... het nummer Without You of zo?
2: Baby When You're Gone.
3: Dank je, ik was hem even kwijt.
2: Het origineel is van Bryan Adams en Mel C. van de Spice Girls.
3: Ja.
2: En wij gingen eigenlijk overstag toen we de uitvoering zagen. Douwe Bob. Mel Jonk.
1: Ja, oké.
2: Bij de beste zangers.
1: Ja, tuurlijk, ja.
3: Dus zo hebben wij het opgepakt bij Gertel Heuping neergelegd. Die vond het een goed idee. Die heeft hem vertaald. Wij hebben hem een beetje aangepast. En we hebben hem opgenomen. Ja. En wat ik zeg er altijd bij. Mijn kinderen vinden het een banger. Dus dan is het goed nieuws.
1: Ja.
2: Voor de wat oudere luisteraars een oorwurm.
1: En waar hebben jullie het opgenomen?
2: Bij Gertel Heuping in Enschede.
1: In Enschede. Ja. En dat is jullie vaste studio?
2: Daar ben ik al een paar keer geweest. En ik zeg al, in 2015 ben ik ook bij jullie in de studio geweest. En toen kwam ik met een nummer ook van Gertel Heuping.
1: Oké. Okay.
2: Dus eigenlijk was het
1: een beetje Gertel van... zegt mij wel iets.
2: Ja, Gertel is van Huisje op Wielen.
1: Ja,
2: en van Ga, van André Hazes. En met Henny Thijssen samen. Ja.
1: Het is wel fijn dat hij natuurlijk ook gewoon zelf muziek maakt.
2: Ja.
1: Ja. Dus absoluut. Daar kunnen jullie wat mee. Mm-hmm. En daar kunnen jullie mee door één deur.
3: Ja, zeker. Absoluut.
1: Ja, oké. Okay. Nou, kondig er maar aan. Ik tel tot 3 en dan doen jullie het samen. Ja?
2: Ja. Ben je klaar voor?
1: Nee, ja. Oké. Okay. 1, 2, 3.
2: Lieve mensen.
3: Hier komt...
2: Zonder jou.
3: Van John en Dees.
2: Juist.

Ja, luisteraars, het zit er weer op voor vandaag. We hadden een hele geweldige uitzending. En ja, volgende week 701. En dan ontvangen we natuurlijk weer leuke gasten. Sebastian Singer en JJ Bauer. Vandaag waren Ria Mudde en Samantha mijn assistenten. En Jan de Jong, die deed de techniek. Dat was het allemaal. Ik wens u allemaal een heel fijn weekend. En tot volgende week.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. In België is toch ingestemd met een aantal hervormingen, waaronder de pensioenwet. In het land waren verschillende grootschalige protesten tegen de plannen van de regering De Wever. In het akkoord is onder meer afgesproken dat wie vroeger stopt met werken minder pensioen zal krijgen, maar wie langer doorwerkt dan de pensioenleeftijd zal juist meer ontvangen. Ook worden pensioenleeftijden langzaam opgetrokken. De vakbonden vinden dat de regering met het akkoord geen respect toont voor werknemers. Het Openbaar Ministerie wil van oud-profvoetballer Quincy Promes 8 miljoen euro aan crimineel geld afpakken. Dat is vanmorgen gezegd in de rechtbank. Promes zou het geld hebben verdiend met drugsmokkel. Ook wil het OM 62.000 euro afpakken van de neef van Promes. Ze waren allebei niet bij de zitting aanwezig. Twee Braziliaanse criminele bendes zijn door de VS bestempeld als terroristische organisatie. President Lula is daar fel op tegen, omdat dit de weg vrij zou kunnen maken voor militaire acties van de VS in Brazilië. Flavio Bolsonaro, de belangrijkste opponent van Lula bij de verkiezingen komend najaar, zou dit bij de VS hebben ingestoken. In Kenia zijn 8 studenten opgepakt voor de brand in een kostschool gisteren. Daarbij kwamen 16 meisjes om het leven en bijna 80 anderen raakten gewond. Volgens lokale media zijn de verdachten 8 meisjes die op de school les kregen. De brand brak uit in de slaapzaal. Er woeden vaker brandjes in Keniaanse scholen. 2 jaar geleden waren het er meer dan 100. Volgens onderzoekers worden die aangestoken uit protest tegen de strenge discipline en de slechte omstandigheden. Het weer. Zon en wolken met later vanmiddag een toenemende kans op zware onweersbuien. Het wordt broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Het weekend verloopt grotendeels zonnig, mogelijk met wat sluierwolken en zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Goedemiddag, het is vrijdag 29 mei. Je luistert naar 2 op 95.8 en 107.8 FM. Dit is een nieuwe 2 Actueel. Mijn naam is Dennis en de komende 2 uur neem ik het laatste nieuws uit Vlaardingen en Schiedam met je door. We gaan het onder andere hebben over de wens om de walvis in Schiedam te laten staan. 9 automobilisten die voor de rechter stonden voor het niet betalen van de tol op de A24. En je hoort hoe er nog altijd wordt gewerkt op de burgemeester Knappertlaan in Schiedam. Come on.

0: De wens om de walvis in Schiedam te houden was er al. Dat hoorde je gisteren nog in deze uitzending. Maar nu is er ook een actie. Het stalen gevaarte van 13 meter moet na de zomer vertrekken. Maar initiatiefnemer Yvonne Koopman wil hier een stokje voor steken. Een website staat online en een zoektocht naar geld is begonnen. Je hoort er meer over in de reportage van onze verslaggever Siebe van der Ende.
1: Nou, ik heb een beetje het gevoel dat ik de moeder van de walvis ben. Ik vind hem wel heel erg leuk en hij staat prachtig in dat witte grind. En ik heb altijd de neiging om even adem te zitten.
2: Yvonne Koopman houdt van het beeld de walvis. Voor het feestjaar Schiedam Weert 57 haalden ze daarom het beeld naar Schiedam. Het zou een jaar blijven, maar inmiddels staat hij er al een jaartje langer.
1: Ik vind het zo leuk en het is ook zo'n aanwinst voor Schiedam.
3: Wat is dat nou? Wat is dat? Wat is dat nou? Hé?
2: Toch lijkt na de zomer echt het doek te gaan vallen voor de walvis. Koopman zou dat enorm zonde vinden, omdat ze vindt dat de walvis heel veel goeds brengt voor Schiedam.
1: Nu zijn er toevallig kindjes van de Comkids. Die voeren hem steentjes, hè? En dat is altijd daar. En ja, het trekt heel erg mensen aan. Het is een soort magneet. Mensen gaan binnenkijken. Nu is het nog het feestje van 57. Dat heeft Joep erin gemaakt. Joep Police zou te maken van het beeld. Maar het zou natuurlijk heel erg leuk zijn dat je ook anderen, dat het een soort grote kijkdoos wordt. Weet je? En dan kun je ook projecten doen met bewoners en met kinderen en met allemaal mensen die hier door het park lopen. Of ook juist mensen uit de andere deel van Schiedam.
4: Het stimuleert gewoon. Je ziet nou aan de kinderen, die spelen er. Mensen die voor het eerst hier zo. Er zijn ook mensen die komen speciaal voor die walvis hier naartoe. Maar mensen die hier voor het eerst langs fietsen, zie je ook even van. Staat daar nou, weet je wel. En dat is ook belangrijk, dat er gewoon wat meer speelsheid in de omgeving komt. En er staan nog meer mooie beelden. Ik zou het wel leuk vinden als ze zou mogen blijven en dan. Daar nog wat en daar nog wat.
2: Volgens de bewonersvereniging van de plantage wil 80% van de omwonenden de walvis in Schiedam houden. Maar dat kost geld. Dus is er een website gelanceerd waar sponsors zich kunnen melden om de walvis te behouden.
1: En we proberen toch middels crowdfunding en subsidie in ieder geval geld te genereren dat die een jaartje mag blijven. Want dat is dan nog wel te overzien. Maar we willen natuurlijk liefst aankopen dat hij altijd hier is.
2: Hoeveel is er nou nodig om die walvis hier voor altijd te houden? Zeg maar?
1: Nou, er hangt een prijskaartje aan van 280.000 euro. Schiedam heeft 80.000 inwoners. Dus als ze allemaal 350 geven, dan is het ook klaar, weet je wel.
4: Er komen steeds meer kinderen, jongeren die hem of zo of haar moeten herontdekken of opnieuw ontdekken. Er zijn mensen die komen hier speciaal voor wandelen. Ik denk dat je dat gewoon nodig hebt als stad.
2: Stel, hij moet toch weg.
1: Ja, dan moet hij weg.
2: Dan is dat natuurlijk heel jammer.
1: Ja.
2: Liever niet.
1: Liever niet.
2: Maar is het dan toch mooi hoeveel goeds ook die walvis heeft gebracht?
1: Ja, tuurlijk. Ja. En het is niet alleen dat hij hier mooi ligt, maar het is ook die interactie met de mensen die hier doorheen lopen. Of we spreken af bij de walvis, weet je wel zo. Het is ook een meeting point. Ik heb nog geen trouwerijen gezien, want vind ik ook wel leuk dat ze hier in de bruidsjurk zouden staan. Maar dat heb ik nog niet gespot.
2: Bij het festival Gluren bij de Buren, wat eind juni plaatsvindt in Schiedam, zullen bij de walvis verhalen worden voorgelezen.
4: Dit is de walvis. Op bladzijde 8 zie je hoe de walvis lacht. Op bladzijde 9 zie je bijna zijn vin bewegen. Kijk maar. Maar de walvis is heel lang, hè? Hij gaat hier nog verder. Op bladzijde 10 zie je zijn staart misschien? Nee, nog niet. Dat had je niet verwacht. Kijk zelf maar. Die komt pas op bladzijde 8. Nou, nee, helemaal niet. Die komt pas op bladzijde 11.
1: Ja, ik heb ook gegoogeld hoeveel miljonairs er zijn in Schiedam. En op de Google zeggen ze dat er 500 zijn. Dus ik denk van nou, dat is ook een kat in het bakkie dan. Hè? Maar ja, ik weet niet of zij hem ook mooi vinden.

0: Dit is 2.
1: 4.
2: Goedemiddag, het weekend komt steeds dichterbij en die voorspelde onweersbui ook. De temperatuur ligt nog wel hoog, 30 graden is het op het moment. De zon die komt dus af en toe tevoorschijn, maar moet dan plaats gaan maken voor die onweersbui. Vanavond daalt de temperatuur flink en blijft het droog.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: 2 actueel.
1: 9 automobilisten stonden donderdag voor de rechter vanwege de nieuwe A24 bij Vlaardingen. Niet omdat ze te hard reden of gevaarlijk rijgedrag vertoonden, maar omdat ze de tol voor de Blankenburgverbinding niet hebben betaald. Het zijn volgens de rechtbank de eerste rechtszaken over de nieuwe tolweg. Een van de bestuurders is de Vlaardingse Tonno. Hij reed op 15 april vorig jaar door de tunnel en kreeg later een boete van ruim 36 euro, terwijl de oorspronkelijke tolbedrag slechts 1,51 euro was. Volgens hem ging het mis doordat hij nooit een betalingsherinnering heeft ontvangen. Zo zegt hij dat hij de rit alsnog op 20 april heeft betaald, maar volgens het ministerie kwam die betaling pas op 29 april binnen, mogelijk door vertraging bij de bank vanwege Tweede Paasdag. Dag. Volgens hem blijft het daardoor onduidelijk welke rit er nu precies is betaald en lijkt er telkens één rit open te blijven staan. Ook andere bestuurders zeggen nooit een betalingsherinnering te hebben gekregen. Zo reed een taxiondernemer op 1 dag 3 keer over de A24. Normaal betaalt hij direct zodra een herinnering binnenkomt, maar deze keer zegt hij niets te hebben ontvangen. Volgens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zijn de herinneringen wel degelijk verstuurd, maar door privacyregels kan niet meer worden gecontroleerd naar welk adres. Een andere bestuurder verkocht haar auto kort voordat ze, of nadat ze door de tunnel reed. Ook zij kreeg later direct een boete op de mat. Volgens haar verscheen er ook geen betalingsherinnering in de PostNL-app. De rechter vroeg tijdens de zitting nog of automobilisten automatisch een boete krijgen als ze niet betalen. Het ministerie benadrukte dat eerst altijd een betalingsherinnering wordt gestuurd. De rechter concludeerde daarop dat het dus geen boetetoltunnel is. Goed, de rechtbank doet op 9 juli uitspraak in alle 9 zaken.

0: Tijdens het WK voetbal mogen horecazaken in Schiedam langer open blijven om wedstrijden volledig uit te zenden. De gemeenteraad heeft een plan aangenomen waarmee cafés en andere horecagelegenheden wedstrijden die voor 1 uur 's nachts beginnen helemaal mogen afkijken. Ook als dat buiten de normale sluitingstijden valt. Hoe het precies zit hoor je in de reportage van onze verslaggever Anne Stokhoff.
1: Het WK speelt zich af in Amerika. Dat betekent dat de wedstrijden laat in de avond zich afspelen. Gelet op ook op de horecatijden dat ze dan moeten sluiten. Kwam die geluid echt naar voren van ja, we willen toch een wedstrijd kunnen afkijken. Daarnaast zijn er al verschillende regelingen in de buurtgemeentes. En Schiedam mag natuurlijk niet achterblijven.
2: Schiedamse partijen hebben hiervoor een plan ingediend om tijdens het WK de sluitingstijden van de horeca te versoepelen. Dat betekent dat wedstrijden die voor 1 uur 's nachts beginnen volledig uitgekeken mogen worden in cafés en horecazaken. Het plan is inmiddels aangenomen.
1: Deze motie zorgt ervoor dat je juist je wedstrijden kan afkijken met die spanning tot de laatste fluitsignaal.
3: Ja, ik denk dat de motie die is ingediend om toch ervoor te zorgen dat horecagelegenheden en dan denk ik dat ik met name praat over buiten het centrum. Hè, want in het centrum zijn we open, mogen we open tot 4 uur. Maar dat horecagelegenheden de mogelijkheid krijgen om wedstrijden die wat later beginnen en denken aan wedstrijden die een uitloop hebben tot 2 uur, 2:30, 3 uur. Dat die toch afgekeken kunnen worden.
4: Ja, dus dat is wel echt goed nieuws eigenlijk.
3: Ik denk dat dat wel goed nieuws is. En ik weet wel dat er komen nog wel wat voorwaarden. Wat die voorwaarden zullen zijn, dat weet ik zelf nu ook nog niet. Maar ik kan me zomaar iets voorstellen dat het gaat over veiligheid en wellicht iets over overlast.
4: En deze motie is voor alle voetbalwedstrijden, niet alleen voor de Nederlandse. Waarom vind je dat belangrijk?
1: Ik vind dat belangrijk. Schiedam is een diverse stad. En dit WK is het ook uniek dat Curaçao en Cape Verde ook meedoen. En dat zijn ook gemeenschappen die in Schiedam thuis horen. Los van Marokko en Turkije zijn gewoon alle wedstrijden belangrijk. Want het is leuk dat alle Schiedammers hun favoriete team kan supporten in het café.
3: We hebben het natuurlijk ook over Curaçao, Marokko. Ik weet even niet uit mijn hoofd of Turkije meedoet. Maar weet je, we hebben natuurlijk een mengelmoes aan culturen in de stad en in heel Nederland. Ja, en die willen ook gewoon voetbal kijken. En die zullen dat misschien doen op eigen plekken of horecagelegenheden. Maar ik vind ook dat die de mogelijkheid moeten hebben om die wedstrijd gewoon kunnen zien. We hadden het net over, volgens mij, Brazilië en Marokko. Als ik het, ik heb het weten schema ook niet uit mijn hoofd. Ja, ik kan me zomaar voorstellen, als je dan laat begint, om 1 uur begint, dat weet ik niet. Maar stel je voor dat dat zo is, ja, dan zou het natuurlijk jammer zijn als je dat niet met z'n allen zou kunnen kijken.
4: De burgemeester gaat ook nog onderzoeken of wedstrijden die om 1 uur starten afgekeken mogen worden. Ja. Waarom denkt u dat dit mogelijk is?
1: Ja, ik denk dat dit wel mogelijk is. Kijk, in principe heb je in de binnenstad horecatijden die om 4 uur sluiten. Dus in principe zou dat gewoon binnen de reguliere tijden kunnen worden afgespeeld. Buitenstad niet. En daar had je ook een verlaatje voor in kunnen zetten. Dus ik denk wel dat die mogelijkheid erin zit. Ja. Ook binnen de reguliere tijden, maar juist ook met deze regeling dat het, of met deze motie dat het kan.

Tot zover dit uur van Twee Actueel. Straks zijn we bij terug met meer nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Na het landelijke nieuws gaan we het onder andere nog hebben over de financiële situatie van de gemeente Vlaardingen. En je hoort hoe er nog altijd gewerkt wordt op de burgemeester Knappertlaan in Schiedam.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar misstanden bij fertiliteitsklinieken en donorconceptie. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt een verzoek daartoe van GroenLinks PvdA, blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Ook het kabinet staat er welwillend tegenover. Het afgelopen jaar werd al meermaals aangedrongen op onderzoek naar misstanden bij vruchtbaarheidsklinieken, zoals de inzet van massadonoren en het gebruik van zaad van te oude donoren. In België is toch ingestemd met een aantal hervormingen, waaronder de pensioenwet. In het land waren verschillende grootschalige protesten tegen de plannen van de regering De Wever. In het akkoord is onder meer afgesproken dat wie vroeger stopt met werken minder pensioen zal krijgen, maar wie langer doorwerkt dan de pensioenleeftijd zal juist meer ontvangen. Ook worden pensioenleeftijden langzaam opgetrokken. De vakbonden vinden dat de regering met het akkoord geen respect toont voor werknemers. Het Openbaar Ministerie wil van oud-profvoetballer Quincy Promes 8 miljoen euro aan crimineel geld afpakken. Dat is vanmorgen gezegd in de rechtbank. Promes zou het geld hebben verdiend met drugssmokkel. Ook wil het OM 62.000 euro afpakken van de neef van Promes. Ze waren allebei niet bij de zitting aanwezig. De oud-prof kreeg begin 2024 6 jaar cel voor betrokkenheid bij cocaïnesmokkel. Na 11 jaar heeft Feyenoord niet meer de beste grasmat van Nederland. Dat hebben aanvoerders van alle clubs bepaald in een verkiezing van spelersvakbond VVCS. De beste grasmat van Nederland ligt nu in het Philipsstadion in Eindhoven. Die van Feyenoord in de Kuip eindigt als tweede. Het gras van Telstar werd het slechtst beoordeeld en ook AZ deed het niet goed. Het weer, het is broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Op veel plekken bewolkt met soms wat lichte regen. Maar ook de zon breekt nog door. In het zuiden kunnen ook wat onweersbuien ontstaan. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A20 Gouda Hoek van Holland, 4 kilometer file bij Nieuwekerk aan de IJssel. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Twee actueel.
3: Dennis Korenvaar.
4: Dit is 2.
5: Come on, Harry.

Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: is 2.
1: Het zal je niet ontgaan zijn, maar het afgelopen jaar wordt er al gewerkt aan de burgemeester Knappertlaan in Schiedam. De werkzaamheden zijn nog niet klaar. Er moet nog wel het een en ander gebeuren. Hoe dat precies zit en hoe lang het dan nog duurt, hoor je in de reportage van onze verslaggever Meer te Verhagen.
2: Omleidingen, afsluitingen en werkzaamheden. Al ruim 1 jaar wordt er gewerkt aan de burgemeester Knappertlaan in Schiedam. Inmiddels zijn de werkzaamheden aangekomen in werkgebied 9 van de 12. Waar een deel van de laan al een complete metamorfose heeft ondergaan, wordt er tot oktober nog volop gewerkt. En volgens de gemeente zijn de werkzaamheden hard nodig. Zo wordt er onder meer gewerkt aan de verbreding van het fietspad.
3: Maar we zijn ook bezig met het vervangen van water, van gas, van elektriciteit, verstevigen van het elektriciteitsnet en gelijk een nieuwe inrichting. De BK-laan wordt dan anders ingericht, zodat het ook een 30 kilometer weg wordt. Wat de weg een stuk veiliger gemaakt. En als, zou bijna zeggen, slagroom op de taart, gaan we ook de biodiversiteit hier veranderen. Veel groener wordt het, gevarieerde biodiversiteit, gevarieerde plantengroei. Het wordt echt een hele mooie laan. Maar je ziet echt het verschil van de inrichting zo. Je ziet het echt duidelijk een stuk breder. Mooie middenberm, heel goed, met groen. Er komen nog meer beplantingen bij.
2: Ja, je kan makkelijk naast elkaar fietsen.
3: Je kan heel makkelijk naast elkaar fietsen. En je moet ook altijd tegenwoordig rekening houden met de verschillende snelheden van fietsen. Met de reguliere fiets en de elektrische fiets. Nou, op deze manier geef je dat allebei ook ruimte. Wel altijd blijven opletten natuurlijk. Dat blijft altijd belangrijk. Maar eind oktober dan moet het hier het hele project klaar zijn. Ja. Dus we zijn goed op schema. Werken goed door. En ja, het wordt fantastisch dat we deze, wat voorheen als racebaan werd gezien, nu gewoon 30 kilometer toebrengen. Ik hoop ook dat alle Schiedammers zich daaraan gaan houden.
2: Ja. En waarom dan een 30 weg?
3: Waarom? We hebben in onze mobiliteitsvisie staan dat we alle wegen zoveel mogelijk naar 30 kilometer gaan brengen. Omdat dat schoner is voor de lucht, veel minder luchtverontreiniging en een heel stuk veiliger.
2: Ja.
3: Wegen waar 30 kilometer gereden wordt, zijn gewoon per definitie aantoonbaar veiliger dan wegen waar 50 gereden wordt. Smiley is al ingesteld op 30, zag ik. Iemand reed te hard. Niet veel, maar toch.
2: Helaas 1 keer een incident geweest, december 2024, waarbij een overstekende man is overleden, eigenlijk door een aanrijding.
3: Ja.
2: Is mede dat incident ook een reden om de veiligheid?
3: Die incidenten zijn natuurlijk ontzettend naar. En echt, dat wil je niet dat gebeurt. Dat wil je ook niet als stadsbestuurder, maar zeker niet als familie van iemand. Dus dat is heel naar. Maar het is niet de aanleiding hier. De aanleiding is ver daarvoor al genomen, al bekeken van hoe kunnen we dit veiliger maken in de breedte? Hoe kunnen we het schoner maken? Hoe kunnen we het weer toekomstbestendig maken?
2: Ja. Oké, en aan de hand van het incident hebben we ook met bewoners gesproken. Het werd ook aangegeven dat deze straat heel erg werd gezien als een soort racestraat. Het was makkelijk om hard te rijden.
3: Ja.
2: Is daar ook naar gekeken?
3: Natuurlijk. Ja, als je 30 kilometer weg gaat inrijden, moet je ook verkeersbelemmerende maatregelen aanleggen. Dus er komen vluchtheuvels hierin.
2: Okay.
3: Ja.
2: En zag het ook de verlichting wat aangepakt?
3: Daar waar het nodig is, daar hebben we ook naar gekeken. Daar waar het nodig is, passen we ook de verlichting aan om ervoor te zorgen dat het ook in de 's avonds alles goed zichtbaar is. Ja.
2: Wordt het dan meer lampen of andere soort verlichting?
3: Daar zijn de lichtexperts mee bezig. Ik durf dat niet met zekerheid te zeggen, maar het wordt in ieder geval beter licht.
2: En herkent u het nog terug? Voelt het ook helemaal anders?
3: Ik herken het terug natuurlijk. Ik ken deze straat vrij goed, maar het ziet er echt wel anders uit. Het fietst ook echt anders. Het voelt anders op de fiets op zo'n mooi breed fietspad. En asfalt natuurlijk, want het waren tegels.
2: Dus, ja. En het zorgt natuurlijk wel voor veel oponthoud. Ja. Maar denkt u dat het uiteindelijk allemaal waard is?
3: Dat vind ik wel, ja. Als ik het eindresultaat straks zie, en ik heb het natuurlijk op papier gezien, maar straks in het echt, dan denk ik, ja, dit is echt nodig geweest. Dat geeft even overlast. Waar gewerkt wordt is overlast. Maar zonder overlast kan het niet. Dus dan moeten we even met z'n allen doorheen. Maar hebben we straks een hele mooie toekomstbestendige BK-laan.

0: Dit is 2.
1: 4.
2: Goedemiddag, het weekend komt steeds dichterbij en die voorspelde onweersbui ook. De temperatuur ligt nog wel hoog, 30 graden is het op het moment. De zon die komt dus af en toe tevoorschijn, maar moet dan plaats gaan maken voor die onweersbui. Vanavond daalt de temperatuur flink en blijft het droog.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: 2 actueel.
1: 2. De gemeente Vlaardingen staat er financieel nu nog redelijk goed voor, maar een nieuw college wacht een flinke uitdaging. Dat blijkt uit jaarstukken over 2025. De gemeente sloot vorig jaar af met een overschot van ruim 5 miljoen euro en ook de financiële buffers zijn op orde. Toch waarschuwt het college voor zware jaren die eraan komen. Vanaf 2027 lopen de tekorten snel op. In 2028 verwacht Vlaardingen al een gat van bijna 14 miljoen euro en een jaar later zelfs ruim 19 miljoen. Vooral de jeugdzorg zorgt voor financiële hoofdpijn. De kosten blijven stijgen en de gemeente moet vanaf 2028 bijna 2,5 miljoen euro besparen. Dat moet gebeuren door kortere zorgtrajecten, strengere beoordeling van hulpvragen en meer inzet op preventie in wijken en op scholen. Ook onzekerheid over geld vanuit Den Haag speelt mee. Het eerder gevreesde ravijnjaar voor gemeenten is volgens Vlaardingen verschoven van 2026 naar 2028, maar de zorgen blijven groot. Daar komt bij dat het huidige college forse investeringen heeft gepland. Nieuwe scholen, sportvoorzieningen, een nieuw zwembad en de vernieuwing van de binnenstad kosten veel geld. Volgens het college zijn niet alle plannen tegelijkertijd uitvoerbaar. De coalitieonderhandelingen in Vlaardingen liepen vorige week nog stuk. Maar duidelijk is wel, een nieuw gemeentebestuur zal snel scherpe keuzes moeten maken. Bezuinigingen lijken onvermijdelijk om de begroting sluitend te houden.

Tot zover deze twee actueel. Heb je iets gemist gedurende de dag waar deze uitzending herhaalt? En maandagavond vanaf 6 uur zijn we er weer met de nieuwe twee actueel. In de tussentijd vind je het laatste nieuws uit Vlaardingen en Schiedam op ditis2.nl. Voor nu nog een fijne dag en heel graag tot de volgende keer.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. Rond deze tijd begint het verhoor van voormalig minister Bruins door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Bruins was in het begin van de coronacrisis minister voor medische zorg. Tijdens het eerste verhoor werd viroloog Marianne Koopmans ondervraagd. Zij zei dat er tijdens de corona-uitbraak in 2020 niet genoeg urgentie was. Zo wilde ze aan het begin van de uitbraak onderzoek doen naar het virus, maar was dat niet meteen mogelijk. Het doel van de enquête, die weken gaat duren, is om de besluitvorming rond het coronabeleid te onderzoeken. Ondanks veel verzet vanuit de bevolking heeft het Belgische parlement ingestemd met een aantal hervormingen, waaronder de pensioenwet. In het akkoord staat onder meer dat de pensioenleeftijd langzaam wordt opgetrokken. Ook is afgesproken dat wie vroeger stopt met werken minder pensioen zal krijgen. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar misstanden bij fertiliteitsklinieken en donorconceptie. Meerderheid van de Tweede Kamer steunt een verzoek daartoe van GroenLinks PvdA. Dat blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Ook het kabinet staat er welwillend tegenover. Het afgelopen jaar werd al meermaals aangedrongen op onderzoek naar misstanden bij vruchtbaarheidsklinieken, zoals de inzet van massadonoren en het gebruik van zaad van te oude donoren. Deze lente komt in de top 5 van warmste lentes sinds het begin van de metingen. Er was in Nederland een daggemiddelde van 11 graden. Dat is ruim een graad meer dan het gemiddelde dat jarenlang gold. Ook in andere Europese landen was het dit voorjaar ongewoon warm. Vooral in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk schoot de temperatuur omhoog. Volgens klimaatwetenschappers warmt het hele noordelijke halfrond op. En bovendien zijn er in de lente vaker hoge drukgebieden. Het weer, het is broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Veel plekken bewolkt, soms ook wat lichte regen, maar ook de zon breekt nog door. In het zuiden en zuidoosten kunnen ook onweersbuien ontstaan. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Hofvliet 7 kilometer langzaam rijdend verkeer. Op de A44 Amsterdam-Den Haag tussen Oegstgeest en Wassenaar 4 kilometer file en 20 minuten vertraagd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: dit is 2.
1: 4.
2: Goedemiddag, het weekend komt steeds dichterbij en die voorspelde onweersbui ook. De temperatuur ligt nog wel hoog, 30 graden is het op het moment. De zon die komt dus af en toe tevoorschijn, maar moet dan plaats gaan maken voor die onweersbui. Vanavond daalt de temperatuur flink en blijft het droog.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en

0: De Stadsgehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. Roemenië neemt diplomatieke maatregelen tegen Rusland vanwege de Russische drone die is neergekomen in het land. Zo wordt het Russische consulaat gesloten in de stad Constanța. De consul is niet meer welkom. Hij wordt aangemerkt als persona non grata. Bij de droneinslag raakten 2 mensen licht gewond. De Roemeense minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een serieuze schending van het internationaal recht. Deze lente komt in de top 5 van warmste lente sinds het begin van de metingen. Er was in Nederland een daggemiddelde van 11 graden. Dat is ruim een graad meer dan het gemiddelde dat jarenlang gold. Ook in een aantal andere Europese landen was het dit voorjaar ongewoon warm. Volgens klimaatwetenschappers warmt het hele noordelijk halfrond op. Koningin Maxima is klaar met haar reservistenopleiding bij Defensie. Ze krijgt rond deze tijd haar baret uitgereikt. Gebeurt op de kazerne in Breda. Maxima begon aan de opleiding in februari. Ze was toen 54 en daarmee nog net oud genoeg om zich aan te melden. Officieel kan Maxima als reservist worden opgeroepen voor militaire dienst. Ook doen reservisten mee aan oefeningen en er zijn theoriedagen. De politie in Vochtelo in Friesland heeft een opmerkelijke fout gemaakt. In een weiland stonden 20 blauwe jerrycans. En agenten dachten dat daar drugsafval in zat. Maar het bleek water voor schapen te zijn. Toen de schapenhouder terugkwam van een tocht met zijn 250 dieren over de heide, ontdekte hij dat de vaten weg waren. De hulpdiensten hadden ze opgeruimd. Ook al was al duidelijk dat er geen gevaarlijke stof in zat. De herder begrijpt er niets van en krijgt van de politie in Vochtelo ook zijn vaten niet terug. Het weer, het is broeierig warm. De temperatuur ligt rond de 28 graden. Daarbij kunnen in het zuiden en oosten onweersbuien voorkomen. Met kans op hagel en zware windstoten daarbij. Vannacht klaart het op de meeste plaatsen op en koelt het af tot een graad of 15. Komend weekend zonnig en warm bij 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio bij elkaar zo'n 70 kilometer file. Op de A4 vanuit Rotterdam naar Den Haag zijn 2 rijstroken dicht bij Rijswijk, Plaspoel, Polder na een ongeluk. Staat 5 kilometer file met een kwartier oponthoud. Kwartier vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Roelof Arendsveen. Na een ongeluk is de rechter rijstrook van de A12 dicht vanuit Utrecht naar Den Haag bij Knopend Gouwen. Kwartier vertraging daar. Op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag tussen Oegstgeest en Wassenaar. 4 kilometer file en een half uur vertraging. Komt door een ongeluk bij de Corbulo-tunnel op de N434. Dan de N206, Heemstede-Zoetermeer, bij de Vlietweg. 2 kilometer file, 20 minuten vertraging. En de N434 Zoeterwoude-Wassenaar, die is dicht in beide richtingen na een ongeluk bij de Corbulo-tunnel. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. En Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rapper.

0: Op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet al

0: Dit is 2.
1: 4.
2: Goedemiddag, het weekend komt steeds dichterbij en die voorspelde onweersbui ook. De temperatuur ligt nog wel hoog, 30 graden is het op het moment. De zon die komt dus af en toe tevoorschijn, maar moet dan plaats gaan maken voor die onweersbui. Vanavond daalt de temperatuur flink en blijft het droog.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Stadsgehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. Hongarije krijgt weer toegang tot bevroren EU-subsidies. Daarover is een akkoord gesloten met de Europese Commissie. Het gaat om 16,4 miljard euro. Daarvan komt 10 miljard uit het corona-herstelfonds. Het geld werd ingehouden vanwege zorgen over de Hongaarse rechtsstaat onder premier Orbán. Zijn opvolger Magyar had van het binnenhalen van de subsidies een belangrijke verkiezingsbelofte gemaakt. Hongarije moet nog wel aan voorwaarden voldoen om het geld te krijgen. Zo moeten er maatregelen genomen worden tegen corruptie en moet de rechtsstaat worden versterkt. In het centrum van Zandvoort geldt tot en met zondag een noodverordening. De gemeente zegt dat te hebben besloten voor de veiligheid van inwoners. Aanleiding zijn de ongeregeldheden van afgelopen weekend, toen groepen jongeren voor overlast zorgden op het strand en de boulevard. De noodverordening geeft politie de mogelijkheid om groepen weg te sturen, samenscholingen te beëindigen of mensen een gebiedsverbod op te leggen. Het gebied werd donderdag al aangemerkt als veiligheidsrisicogebied, maar dat vindt de gemeente Zandvoort voor het weekend niet voldoende. Het kabinet neemt de helft van de adviezen over die gedaan zijn door het Nationaal Burgerberaad. Het gaat vooral om plannen die er al lagen, als een subsidie voor het inruilen van een benzine- of dieselauto voor een elektrische tweedehands auto. Ook komt er een wet die bepaalt dat spullen te repareren moeten zijn. In het Burgerberaad zaten 175 Nederlanders die het kabinet adviseren over klimaat. Sommige plannen gaan niet door omdat ze volgens het kabinet niet haalbaar zijn. En koningin Maxima is klaar met haar reservistenopleiding bij Defensie. Op de kazerne in Breda kreeg ze haar baret uitgereikt. Maxima begon aan de opleiding in februari. Ze was toen 54. Het weer, het is broeierig warm. De temperatuur ligt rond de 28 graden. Daarbij kunnen in het zuiden en oosten onweersbuien voorkomen met kans op hagel en zware windstoten. Vannacht klaart het op de meeste plaatsen op en koelt het af tot een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er kunnen vanmiddag flinke onweersbuien vallen. Ook in onze regio kan het behoorlijk gaan spoken. Op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam bij knooppunt Hoofdvliet momenteel 12 kilometer file en een kwartier vertraging. Kwartiertje extra heb je nodig op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Roelof Arendsveen. Ook een kwartier vertraging op de A4 vanuit Amsterdam door naar Rotterdam bij knooppunt Ketelplein, 12 kilometer. Na een ongeluk is de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag weer vrijgegeven bij Woerden. Maar vanaf Driebergen staat er nog wel 21 kilometer file met een half uur vertraging. Kwartier vertraging op de A20, hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht. En een half uur tijdsverlies altijd nog op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Draait langzaam door bergingswerkzaamheden over 4 kilometer tussen Oegstgeest en Wassenaar Centrum. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.
3: Twee.
2: De tafel van twee.
3: Van Marseille, Nel Versteeg en Fokko van der Waal.
4: Dit is twee.
5: Welkom bij de tafel van 2 van vrijdag 29 mei. Ook vanmiddag weer een bomvolle uitzending met daarin nieuws van de bibliotheek. Een terugblik op de raadsvergadering in Vlaardingen van gisteravond. Zondag 7 juni is de Broekpolderdag. En we blikken terug op de eindexamens met enkele leerlingen. Natuurlijk de vaste rubrieken Wat viel ons op en het woord van de week. En tussendoor heerlijke muziek uitgekozen door Nel Versteeg.

0: precies wat relaxed worden. Maar als het even wat langer en heet wordt, vind ik dat mensen helemaal niet. Die worden vervelend. Die gaan herrie maken en die gaan met auto's extra deuren open, boksen hard.
1: Storen zich aan een heleboel dingen.
0: Nee, die gaan juist denken van wij zijn de baas op straat. En ik vind eigenlijk best wel irritant hoe mensen worden als het warm wordt. Mensen worden eigenlijk een soort alsof ze de baas van de straat zijn. Ik vind dat eigenlijk best wel irritant. En ik hou al niet zo heel erg van het warme weer. Dus,
1: nee.
0: Ik ben blij, er komt een berg regen aan nu. Zag ik net op buienalarm.
1: Ja.
0: Boven staan mijn ramen nog open. Dus ik moet misschien nog even zo bij de buurvrouw bellen. Anders heb ik een natte vloer op mijn zoldertje. Dus,
1: de buurvrouw van El moet even in actie komen.
0: Ja, ik hoop dat ze luistert.
1: Jij wat vind je eigenlijk van die temperatuur op dit moment?
2: Ik vind het heerlijk. Voor mij kan het niet warm genoeg zijn. Ja. En zo lang mogelijk warm.
1: Ja.
2: Maar het wordt nu een beetje benauwd en ik zie ook aan onze gasten dat ze zich niet helemaal gekleed hebben op de regen van zometeen. En er zijn wel mij twee dingen opgevallen.
1: Ja, heel goed.
2: Gisteren heel verrassend, vond ik. Goed nieuws voor de binnenstad van Vlaardingen. Er was weer een forse bijdrage van het Rijk gekomen, 7,6 miljoen. En nou komt het. Voor de bouw van circa 800 woningen, waarvan de helft betaalbaar.
0: Ja, gaan we weer.
2: De helft betaalbaar. Ja. Dus een stukje van de gemeente, hè?
1: Ja, is dat zo? Staat dat terecht?
2: Ja, echt waar. Wat is die andere helft dan? Die andere, is dat onbetaalbaar?
1: Die is onbetaalbaar, denk ik. Ja.
2: Maar ik vind het wel heel verrassend dat dan... Het is een collegevorming en de meningen waren nogal verdeeld over het aantal woningen. Dat gisteren dat opeens dat bericht komt.
1: Ja.
2: Vond het wel apart. Want ook, ik kwam vanmiddag, ik zat op het terras. En ik kwam Jasmin Bouchriet tegen. Mm-hmm. En ik zei, joh, ga je op vakantie? En ze zegt, nee, we hebben heidag met de gemeenteraad. Ik zei, nou, dat kan gezellig worden. Ja. Na gisteravond.
0: Ze zei al tegen mij gisteren van, nou Nel, je gaat zeker met je verrekijkertje naar Oostvoorne. Ik ga mijn hele leven al met een verrekijker naar Oostvoorne. Maar niet voor jullie. Maar wel gewoon om mooie vogeltjes te observeren daar.
2: Ja. Nou ja, misschien...
0: Zeiden ze, je weet niet waar we zitten. Ik zei, ik denk het Wapen van Marion. Denk ik zo, maar dat is namelijk de enige locatie in Oostvoorne.
1: Je hebt daar nog meer horeca gelegenheden.
0: Nee, maar waar je met een grote groep gaat zitten. En ze doen een nachtje slapen ook. Hè?
2: Ja, zeker.
0: Ze blijven een nachtje slapen.
1: Ja.
0: In het Wapen van Marion. In Oostvoorne.
1: Zullen wij de kamerindeling even maken hier? dat lijkt me leuk. Ja, dat lijkt me leuk.
2: Wat heb jij?
1: Nou, ik zal je vertellen, gistermorgen bij het ontbijt, ik schrok me helemaal te pletter.
0: Oh?
1: Ik hoorde op de radio, er was een commissie ingesteld, die had zich bezig gehouden met hoe leerlingen zich moeten voelen in het onderwijs ten opzichte van docenten, toetsen en weet ik veel wat allemaal. En weet je wat daar uitkwam? Ze hadden een conclusie getrokken. De leerling moet centraal staan. Nou, dan denk ik bij mezelf, kijk, eindelijk is het wiel uitgevonden. De leerling moet centraal staan.
0: Kan merken dat je nog een onderwijsachtergrond hebt.
1: Ja, maar dit is toch te gek voor woorden. Wordt een commissie ingesteld, die gaat dingen onderzoeken. En dan komt de conclusie, de leerling moet centraal staan. Ja, wat wil je anders?
0: En niet het proces of de stenen van het gebouw. Of,
1: natuurlijk zijn toetsen belangrijk. Natuurlijk zijn cijfers belangrijk. Natuurlijk zijn, weet ik veel. Maar de leerling centraal.
0: Nou, we krijgen straks twee leerlingen op bezoek. Ja. Die, net een eindexamen gedaan hebben. Ja. Zullen vragen of zij zich het gevoel hebben gehad dat ze niet centraal staan hebben.
1: Ja. Nou is het zo, naarmate je voordit in je middelbare schoolopleiding, vind je dat steeds minder belangrijk worden, hoor.
0: Ja, natuurlijk. Ik ben ook jong geweest.
1: Ja?
0: Hoewel heel braaf.
1: Hoe lang geleden is dat?
0: Dat is al even geleden. Ja, maar ik was heel braaf, hoor. Want ik ging gewoon netjes naar school. Ik deed mijn huiswerk. Ik was voor het eten klaar met mijn huiswerk.
1: Ja?
0: Ja.
1: Oh, is goed zeg.
0: Ja, maar dat wilde ik gewoon. Ik was georganiseerd al toen. Ik ben nog steeds georganiseerd. Daar hou ik van.
1: Georganiseerd en ook gestructureerd.
0: Dat moet.
1: Dat hebben wij wat minder, hè, Fokko?
2: Nou ja, ik had de zogenaamde hit-and-run-strategie vroeger. Van op de allerlaatste heel veel doen.
1: Ja.
2: En dan 6 uur 's morgens de wekker zetten en dan nog even mijn huiswerk maken.
1: Ja, ik zet
2: ook. Ik zat eigenlijk het hele weekend tegenaan te hikken, hè. En dan,
0: ja, dat is ook niet fijn dan, toch? Dan zit het wel in je systeem.
2: Zondagavond om 10 uur. Dan wordt morgenochtend wekker gezet.

0: Ja, ja, precies wel. Ja. Alles op het laatste moment. Ja.
1: Maar
0: ja,
1: we zijn, ja, zijn toch goed terechtgekomen.
0: Ja, nu, ja, redelijk, redelijk. Goed. Jongens, dit was het. De kop is eraf.
2: Van is het nou al klaar? Is nou al wat ons opviel klaar?
0: Ja, de tijd bewaak ik namelijk.
2: Nou, ik was nog wel wat me opviel, maar dat is meer...
1: Nee.
2: Ik zat te zoeken. Ik heb zitten zoeken. Want ik kon me herinneren dat ik er zelf ook wel eens een vraag over gesteld heb in... Dat moet dus 2019 geweest zijn.
0: Zo.
2: Toen kwam er een, daar zat ik in de raad. En toen kwam er een nota, actieplan mobiliteit of zoiets dergelijks. Ging over het verkeer. En daar zat ook het, dat, met Ron Boers, want die zat daar ook bovenop. Die heeft ook letterlijk nog vragen ook gesteld. Letterlijk artikel 34 vragen, zoals dat heet. Politieke vragen.
0: Mm-hmm.
2: En ik had volgens mij ergens in de commissie ook aan de orde gesteld. Het ging over volg de pilot. Waar we toen dachten dat ze in Rotterdam mee gingen beginnen met... Geluidsflitspalen. Om inderdaad, die waar ik net heb in mijn wat viel me op, hè, dat alle auto's steeds meer herrie gaan maken, maar dan ook die knalpijpen en zo. Dat die dan een soort geflitst werden dan ook, maar op basis van het geluid. Alleen dat was niet waterdicht, want dan, ja, wie zegt dat het die auto of die motor is, hè? Dus ze moesten iets gaan verzinnen met ook beelden uitlezen. Nou zijn we, we zijn dus nu 7 jaar verder. En pas nu gaat Rotterdam beginnen met die pilot.
1: Aha. Maar dat zijn decibelmeters dan?
2: Ja, dat zijn decibelmeters. Ja, okay. Maar wij dachten dus 7 jaar geleden al dat dat zover was. Want er was ook sprake van. Ik herinner me dat Rotterdam daar wel mee bezig was om aan te haken op een Parijs-onderzoek. En hier in Vlaardingen hebben wij daar dus ook toen vragen over gesteld. Ron Boers en ik, want wat dat betreft trokken we samen op toen. In de herrieoverlast bestrijden. Maar nu pas gaat Rotterdam ermee starten. Moet je ik zat dus eens van, hè? Dat is dus inderdaad 7 jaar geleden dat we al dachten, het is er. Je moet dus een lange adem hebben in de politiek, jongens.
0: Ja.
2: Dat zal ik jullie ook vast vertellen.
1: Maar je hebt hoop last van herrie de laatste tijd.
2: Ja, ik heb, maar dat komt ook... Ja. Mensen maken ook,
1: ramen dicht houden.
2: Mensen maken ook meer herrie. Het is niet alleen, ik haal natuurlijk ook buiten naar binnen door mijn eigen ramen en deuren te openen. Natuurlijk haal ik buiten naar binnen. Maar als er dan een merel keihard voor mijn raam zit te zingen, dan zeg ik, oh lekker, je kan nog harder. Want die zingt dan echt alsof hij bij me op de bank zit. Maar ik zit niet te wachten op geluiden die niet nodig zijn. Dus mensen laten meegenieten van andermans muziek. Nee, dat vind ik niet nodig.
0: Je bent een beetje selectief over lawaai. Hè?
2: Ja, precies. Ja, ja. Een merel vind ik geen lawaai. Dat vind ik prachtig mooi.
0: Dat vind je prachtig.
2: Ja.
0: Okay.
2: En een zanglijst en dan gaan ze maar door.
0: En dat was het? Voor interessant.
2: Je merkt toch nog wel dat ik gestopt ben met roken. Het is al week 4 alweer. Hè? Goed,

0: Zoe Levi en Snelle met Ik Zing. Dat is het nummer waar we naar geluisterd hebben. We heten van harte welkom Suzanne en Jenny, allebei van de Bibliotheek Schiedam. Welkom.
1: Dankjewel.
0: Het is weer de laatste vrijdag, dus het is weer tijd voor het nieuws van de bibliotheek, zoals
2: zeker
0: wij dat
2: weten,
0: altijd aankondigen.
2: Weten.
0: En Suzanne, het viel me op van de week toen je zei van nou, trek er maar even tijd voor uit, want we hebben een enorme lijst.
2: We hebben inderdaad een enorme lijst voor juni. Ja, daar gaan we heel veel leuke dingen doen, absoluut. Ja.
0: Nou, toen vroeg ik mij af, hè. Je maakt ongetwijfeld in een bepaalde periode een soort planning.
2: Ja, klopt.
0: Is het dan zo dat er bewust in zo'n maand juni wat meer activiteiten zijn, of is het een soort toeval?
2: In dit geval is het een beetje een samenloop van omstandigheden, omdat we ook bepaalde dingen, zoals bijvoorbeeld Katie Cotty, aangrijpen om een programma voor te gaan maken.
0: En iets met het WK gaan doen.
2: En we gaan iets met het WK doen. Ja. En dit is een beetje toeval dat het heel veel is. En we starten natuurlijk de maand met het boekstartdag. Mm. En daarom is Jenny meegekomen, want die kan daar heel veel moois over vertellen.
0: Ja, ja. Jenny is voor ons een nieuw gezicht. Van harte welkom.
1: Dank je.
0: Erg leuk dat je er bent. Vertel eventjes in het kort wat je allemaal doet bij bibliotheek. Of ben je al een half uur bezig?
1: Nou, nee hoor, dat valt niet mee. Ik ben dus in dienst als educatiespecialist.
0: Ja.
1: Dus ik kom op scholen. Ik heb 4 scholen onder mij. En daarvoor doe ik eigenlijk nieuwe collectie aanschaffen, dus nieuwe boeken. Ik saneer, ik kom ook in de klas en dan geef ik eigenlijk les op het gebied van leesbevordering.
0: Ja, ja.
1: Dus ik probeer de kinderen te enthousiasmeren, plezier laten beleven. Wat je allemaal nog meer met boeken kan doen, naast alleen maar lezen. En ook boekpromoties.
0: Ja, kom je in alle groepen van de basisscholen?
1: Ik probeer wel in alle groepen te komen. Het lukt niet altijd, maar dat is wel de bedoeling, ja.
0: Ja, ja.
1: Ja, zeker.
0: Ontdek je dan, dat is puur interesse vanuit mijn kant, dat er in de lagere of in de hogere groepen, dat daar een verschil in zit als je hebt over boeken lezen?
1: Nou, zeker. We merken in groep 6 neemt het eigenlijk het leesplezier een beetje af.
0: Mm-hmm.
1: Dus daar merken we dus wel op een gegeven moment dat de kinderen dus weinig of geen interesse hebben in het lezen van boeken. Dus daar willen we juist die kinderen stimuleren om meer te gaan lezen.
0: Ja. Ja. Ja, de jongere kinderen hebben natuurlijk ook het voordeel dat er wellicht veel meer voorgelezen wordt.
1: Zeker, er wordt zeker meer voorgelezen natuurlijk in de onderbouw en in de middenbouw. Ja, mm-hmm.
0: Ja, duidelijk.
2: Toch, Paul, is het ons gelukt om maar liefst 8 mensen te krijgen, 8 kinderen te krijgen die biebaas willen worden. Daar hadden we het de vorige keer nog over.
0: Ja, fantastisch.
2: Dus die worden binnenkort geïnstalleerd als biebaas.
0: En die komen allemaal van de verschillende basisscholen in Schiedam ook nog?
2: Ja.
0: Kijk, dat is mooi, hè?
3: Goed gelukt.
2: Leuke groep.
0: Ja,
2: fantastisch.
0: Ja. Goed gelukt. Yes. Prima. Nou, zullen we gewoon de hele maand juni maar afgaan? En dan beginnen we met 6 juni, de boekstartdag. Ja. En daar ga jij, Jenny, wat over vertellen.
1: Ja, nou, dus boekstartdag is dus een landelijke dag voor baby's, dreumissen, peuters en voor ouders en ook grootouders.
0: Mm-hmm.
1: Het is dus bedoeld om kinderen op een speelse manier in aanraking te komen met boeken, het lezen van verhalen, maar echt ook om het leesplezier en de taalontwikkeling te stimuleren eigenlijk.
0: Ja.
1: Ja,
0: en waar gaat dat precies plaatsvinden?
1: Bij ons in de bibliotheek, in de Korenbeurs gaat dat plaatsvinden.
0: Ja.
1: Daar hebben wij een programma bedacht voor de doelgroep. En we gaan dus in de ochtend om 10 uur gaan we beginnen. En is er dus een hele leuke speurtocht met Roodkapje. Roodkapje is dan zelf ook aanwezig in het atrium. Dus dat is heel leuk.
0: Om het extra aantrekkelijk te maken.
1: Zeker, ja. En dan kunnen de kinderen dus met hun ouders een speurtocht doen. Ze moeten dan 4 opdrachten voldoen. En dan op een gegeven moment, als ze alles goed hebben, krijgen ze natuurlijk een beloning van Roodkapje.
0: Ja. Moeten mensen zich daarvoor opgeven of kunnen ze gewoon spontaan binnenwandelen?
1: Voor de speurtocht hoeven ze niet op te geven. Mm-hmm. We hebben ook onze eigen Schiedamse Nancy Kers uitgenodigd. Zij is een kinderboekenschrijfster en ze heeft de Mama-serie geschreven. En zij komt boven in de bibliotheek, komt zij dus voorlezen. En ze geeft daarna, na het voorlezen, geeft zij dus ook een workshop Leparello maken. Dat zijn van die kleine mondharmonica boekjes. Misschien hebben we dat vroeger zelf ook gedaan.
0: Ja, nou, nee.
1: Oh, dat. Ja, dat die je zo
0: maar
1: doet, ook dicht.
0: Ik herken het wel.
1: Het zijn van die kleine mondharmonica boekjes die je dan moet vouwen. Mm-hmm. Dus daar geeft zij een workshop over.
0: Leuk.
1: Voor de ouders en voor de kinderen.
0: Ja, ja. Tof. Nou, dan gaan we naar zaterdag 10 juni. En daar zit ook een doorkoppeling naar de 8e juli.
2: Klopt, hè?
0: Juli, moeten we tegenwoordig zeggen. We hebben 10 juni en we hebben 8 juli. Nee,
2: klopt, inderdaad.
0: Suzanne.
2: Gaan we de Poetry Slam doen.
0: Juist.
2: Weer terug van weg geweest.
0: Ja.
2: Want vorig
0: jaar... Hoe komt dat trouwens?
2: Omdat we... vorig jaar konden we er uiteindelijk niet zeg maar, de mensen en de middelen voor vinden. Mm-hmm. En daar hebben we nu weer extra ons best voor gedaan. Dus dat is nu gelukt. Wel dus in een andere vorm. Voorheen was het zo dat er 2 voorrondes waren. En 1 grote finale.
0: Ja.
2: En nu doen we eigenlijk een soort van gezellige avond. Een open mic. En die is op woensdagavond 10 juni inderdaad. En dan vieren we gewoon de community van woordkunstenaars. Mensen die gedichten, mensen die raps maken. Mensen die spoken word doen. En dan is de grote slam is inderdaad op 8 juli.
0: Ja.
2: En op de website van de bibliotheek kun je je inschrijven als deelnemer. Maar je kunt ook je inschrijven als publiek. Als je daar graag bij wilt zijn. En alle performances graag wilt zien. Mm-hmm. Het is altijd een hele leuke avond.
0: Wordt het ook nog een beetje... Sorry dat ik je in de reden val, maar wordt dat ook nog een beetje interactief eigenlijk?
2: Ja. Voorheen was het zo dat je kon stemmen.
0: Ja.
2: Maar ik geloof dat dat niet meer gebeurt.
0: Okay. Ja.
2: Maar er kunnen een paar wildcards worden er nog uitgegeven voor de mensen die op de open mic meedoen. Die kunnen dan met de Grand Slam meedoen, zeg maar.
0: Ja.
2: Dus het wordt wel een hele gezellige bedoeling, moet ik zeggen. Ja.
0: Mooi. Dan gaan we naar donderdag 18 juni.
1: Ik kan nog even side note voor de Boekstartdag. Voor de workshop voor Nancy Kers moet je wel inschrijven via de website.
0: Kijk.
1: Ja.
0: Ik had hem gesteld, hè, die vraag.
1: Ja, maar dat ging aan de speurtocht had ik het over. Maar ik denk, ik ga hem toch even noemen.
0: Heel goed, heel goed. Prima.
1: Ja.
0: En het is nooit te laat om dingen aan te vullen. Donderdag 18 juni, Suzanne.
2: Ja, dat is ook wel een leuke avond gaat dat worden. Want dan gaan we inderdaad voetballen.
0: Ja, WK-avond in de bibliotheek.
3: 18 juno?
2: 18 juno.
3: Maar is er geen wedstrijd, toch? Want dat is mijn verjaardag, heb ik al gecheckt.
2: Nee, maar daar zorgen we nu dan natuurlijk voor. Want we willen geen wedstrijden missen. Dus vandaar dat...
3: Opwarmertje.
2: Wat leuk is dat we Wessel Penning hebben. AD-journalist. En die maakt met Willem van Hanegem altijd hele leuke podcasts.
0: Absoluut. Ja. Ja.
2: Hij heeft een hele leuke biografie geschreven over Willem van Hanegem. Willem 80, levenskunstenaar. Goeie titel, vind ik. Hij komt langs om het daarover te vertellen. En we hebben een quiz. Die wordt gepresenteerd door Leon van der Wilk. Pubquiz, ook ontzettend leuk. Je hoeft je niet per se als een team op te geven. Je kunt je ook gewoon als individu opgeven. En dan maken we op de avond zelf een groepje. En dat wordt een gezellige avond,
0: denk
2: ik.
0: Hoe laat gaat dat beginnen?
2: Dat gaat beginnen om 8 uur. Maar jullie kunnen om 7:30 of 7:30 al binnenlopen. Geen probleem. En ik denk dat dat een latertje gaat worden. Die
3: alleen maar vragen over WK's.
2: Alleen maar WK's.
3: Wereldkampioenschappen voetballen. Alleen maar WK's.
2: Ja.
3: Dan kan je alle EK's even vergeten. Dat is makkelijk.
0: Ja.
3: Hup, uit je hoofd.
0: Ja. Nou ja, je moet het niet vergeten. Maar als het over WK gaat, kun je de EK even vergeten.
3: Ja. Dat is zo bedoel ik.
2: Zeker weten.
0: Helemaal goed.
2: Ja.
0: Volgens mij gaan we dan naar de Katie Cotty.
2: Klopt.
4: Ja. Zeg mijn stukje.
2: Ja. Daar hebben we inderdaad heel veel dingen voor.
4: Ja, heel veel.
2: Maar... De Anansi voorleesfeest, daar gaat je
0: dus,
2: iets
0: over
2: vertellen.
0: Anansi de spin.
1: Ja, zeker. In het kader van Kitty Kotti natuurlijk... is er natuurlijk vol programma binnen Schiedam. En wij hebben als bibliotheek hebben wij ook iets georganiseerd. En dat is het Anansi voorleesfeest met Ivan Gudogan. Dat is de schrijver van Anansi.
0: Mm-hmm.
1: En die komt eigenlijk... en die neemt de kinderen mee. En de ouders mee in de wereld van Anansi de spin... Dus dat belooft heel wat leuks.
0: Jij hebt ongetwijfeld zelf ook daar wel dingen van gelezen, neem ik aan.
1: Ja, zeker, natuurlijk.
0: Wat vind je daar nou het mooiste aan?
1: Van Anansi?
0: Ja.
1: Ja, nou dat het dan kleine, ondeugende, slimme spin is eigenlijk.
0: En ja, die
1: eigenlijk...
0: ondeugend is het leukste.
1: Ja, ondeugend. Ja. Die met zijn slimheid eigenlijk problemen loopt op te lossen. En misschien anderen een beetje in de maling neemt. Ja, dat precies. Is wel leuk.
0: Ja, heel, heel grappig. Ja, vinden jullie ja, dat, ja. Nel en Fokko?
1: Nee.
0: Nee, hè? Zit er,
2: ik krijg een ondeugend spinnetje.
0: Literatuur, ja. Het is allemaal...
2: Ken je er gezegd dat een spin in de morgen geeft kommer en zorgen?
0: Is dat zo?
2: Dat is een dat hebben ze. Een spin in de morgen brengt kommer en zorgen.
0: Ja.
2: Een avondspin
0: maar ik vraag,
2: brengt zegen in. Nee, ik weet dus wel hoop over spinnen, maar... Nee.
1: Dat, dat... Nou, het is natuurlijk eigenlijk een figuurlijk volksverhaal natuurlijk. Hè? Dus
2: Nee, is me even allemaal voorbij gegaan, Paul.
0: Er zit er meer betekenis in het geheel. Maar het is wel een aanrader. Dat is absoluut een feit. En dan gaan we naar het Literair Café.
2: Ja, klopt. Daarvoor hebben we uitgenodigd Johan Frets, een jonge schrijver. Hij is ook columnist, hij schrijft voor het Parool, hij schrijft voor de Linda. En hij heeft het boek Onder de Paramariboom geschreven.
0: Juist.
2: Dat hebben wij vorig jaar gratis weggegeven bij Heel Nederland Leest.
0: Ja. Ik zie Jan hier nog binnenkomen. Ja.
2: We hebben een stapelboek.
0: Fokko dacht van, wat moet ik daarmee? Een boek.
2: Nee, ontzettend leuke schrijver die Onder de Paramariboom gaat, zeg maar, over identiteit. En over het je in twee landen wellicht thuis voelen, twee culturen. En hoe je daarmee omgaat. Ontzettend interessante schrijver. Dus die gaan we aan de tand voelen. Die komt langs, die komt een stuk voorlezen. En die wordt geïnterviewd. Dus dat is ook ontzettend interessant.
0: Zeker, ja. Zeker. Nou ja, en dan komt de knaller van de band.
1: Ja, dat is het.
0: Juni,
1: juni. Ja, dan hebben we dus een aantal activiteiten in de stad. En dan voornamelijk bij het Stedelijk Museum. Mm-hmm. Er zijn een aantal partners van de stad die dus iets georganiseerd hebben. Waaronder ook een aantal activiteiten. En wij als bibliotheek sluiten aan met... volgens mij een aantal voorleesmomenten. En dan ook echt gericht op het thema over Kitty Kotti.
0: Ja.
1: Ja.
0: En die voorleesmomenten gaan die zich dan richten op een bepaalde leeftijdscategorie? Of zeg je van nou, dan proberen we het wat ruimer te maken?
1: Nou, in die zin zijn alle kinderen welkom, dus het maakt niet uit.
0: Denk
1: vorig jaar werd er bijvoorbeeld voorgelezen uit een prentenboek, Boebelaars.
0: Ja. Ja.
1: Maar elk kind is gewoon welkom.
0: Mm-hmm.
1: Ja. En we hebben ook natuurlijk een vast programma. En waarbij we dus ook de jonge doelgroep natuurlijk aanspreken. En daar wordt ook eigenlijk dus ook het onderwerp Kitty Kotti behandeld. En wordt er ook gelezen uit prentenboeken die daarover gaan.
0: Heb je het idee dat, want jij zegt net van ik kom dan ook op basisscholen.
1: Ja.
0: En je noemt dat Kitty Kotti, dat wel een beetje leeft. Dat daar ideeën bij leerlingen over zijn? Of zeg je van, nou, daar moeten we eigenlijk wel meer info over geven?
1: Eigenlijk, ik kom dus nu al een aantal jaar op een paar basisscholen. En eigenlijk mis ik dat wel een beetje. Ik zie wel heel veel over de Tweede Wereldoorlog, altijd, elk jaar. Maar eigenlijk weinig tot niets over Kitty Kotti, over de tijd van de slavernij. En wat dus het aandeel is geweest van Nederland.
0: Ik heb het idee wel dat het de laatste tijden wat meer bekend wordt.
1: Ja, zeker. Want vorig jaar was het natuurlijk 50 jaar de afschaffing van de slavernij.
0: Ja.
1: In Suriname en voormalig Nederlands Antillen. Dus daar was natuurlijk heel veel om te doen. Natuurlijk heel veel activiteiten rondom. En heel veel informatie, denk ik. En ook heel veel, denk ik, aandacht daarvoor. Ja,
0: ja.
1: Wat misschien voorheen wat minder is geweest.
0: Duidelijk. Ja. Mooi en leuk, al die activiteiten weer in juni. Echt iets voor Suzanne om naar uit te kijken, toch?
2: Absoluut, ik heb er zin in. Dus iedereen weer welkom natuurlijk.
0: Ja. Juist. Ja. Goed, mochten mensen nou denken van... dit ging heel snel allemaal... dan valt het natuurlijk terug te lezen, neem ik aan.
2: Allemaal op de website www.debibliotheekschiedam.nl.
0: Precies.
2: Yes.
0: Dit radioseizoen hebben we volgens mij nog één...
2: De uitsmijter.
0: De uitsmijter van, voordat we de zomervakantie gaan. De laatste vrijdag van juni.
2: Ja.
0: En heb je al enig idee wie we dan mogen...
2: Dat hou ik nog even geheim.
1: Ah, we willen Jan ook weer.
2: Jan, ik mis Jan.
0: Ja, dan. Goed, iedereen is welkom. Dat begrijpen jullie wel.
3: Tuurlijk, maar ik mis Jan.
0: Jenny en Suzanne, vriendelijk bedankt voor jullie komst. Ga lekker buiten proberen
2: af te
0: de regen ja, af te koelen.
1: Af te koelen, lekker.
0: Of juist in de regen een beetje te
3: dansen.
0: Oké, dankjewel. Fijn weekend.
1: Dank je wel. Doei.

0: M.T. Jones met I Don't Understand. En we begrepen net dat dat bewust is uitgekozen door onze Nel.
1: Ja, ik zit even met de buurvrouw te appen. Voor.
0: Met de buurvrouw. Om die ramen dicht te doen. Als het gaat regenen zo meteen. Ja, nee, heel goed.
1: Maar er zijn belangrijkere dingen dan een beetje een plas water op je, op je zonnige
2: vloer. Maakt dat uit, joh. Maakt dat uit.
1: Siebe van de Ende, fijn dat je er bent.
2: Ja, daar ben ik weer.
1: Gisteren hebben we een hele fijne avond gehad, hè?
2: Bijzondere avond.
1: Een bijzondere avond.
3: Hoe lang duurde die eigenlijk?
1: Wat?
3: Hoe lang duurde die eigenlijk?
0: Vijf uur, half twaalf.
1: Ja, van half negen tot...
2: Het begon om half... Dus drie uur lang hebben we naar de gemeenteraad zitten kijken.
1: Ja, het was toch gewoon lekker drie uur. Het was toch een gezellig avondvullend programma weer.
2: Zeker.
1: Ja. Nou, had jij een verwachting?
2: Moeten we nog even waar het eigenlijk om gaat.
1: Het ging inderdaad heel goed. Het ging over, eigenlijk zou het een duiding zijn. Werd gevraagd door GroenLinks Partij van de Arbeid. Had een vergadering aangevraagd, deze avond gevraagd. Van kom eens met informatie over die formatie. Hij is
2: Want
1: nu stuk gelopen.
2: Die formatie is mislukt in verhouding.
1: Ja, en de raadsleden en wij ook als bewoners van de stad hebben een persbericht gezien van twee regeltjes. En zelfs over die twee regeltjes was nog aardig wat ruzie. Want daar was de Betere voor Vlaardingen zou dan de boel verlaten hebben. De onderhandelingstafel verlaten hebben. Maar Betere voor Vlaardingen, die hebben we vorige week hebben Ben Troost nog aan de telefoon gehad. Die zei van nee, dat ligt veel genuanceerder. Wij zijn niet weggelopen. Wij hadden een voorstel van kiezen of delen. VVD of Betere voor Vlaardingen. Nou, dat ligt dus wel mijlen uit elkaar. En we hadden natuurlijk ergens een beetje de hoop en de verwachting misschien dat een beetje boven water ging komen van hoe zit het nou? En waarom is het nou stuk gegaan? En waarom heb je de boel niet bij elkaar kunnen houden voor het stadsbelang?
2: Mm-hmm. Ja.
1: Nou, is dat gelukt?
2: laten we zeggen van niet. Nou, het is eigenlijk voor jullie misschien een soort mijlpaal. Want jullie radio-uitzending is meerdere keren aangehaald in de raad. Dat is ook voor het eerst. Want veel mensen hebben gequote wat Ben Troosten bij jullie vorige week heeft gezegd. Ja, ik heb nou niet het gevoel dat ze gisteravond dichter bij elkaar zijn gekomen. Laat ik het zo zeggen.
1: Nee, het was, vooral dat niet, nee.
2: Ja, het ging dus vooral eerst... het was de hele tijd een beetje bekvechten. Het was vooral... Aan het begin ging formateur Ingrid Koerali dus vertellen van nou, hoe zit dat nou? Die kreeg vragen, die ging dat beantwoorden. En toen ging het ook eigenlijk over een discussie. Wie spreekt nou de waarheid? Wat klopt nou? Want volgens Koerali is Beter voor Vlaardingen uit de formatie gestapt. Volgens Beter voor Vlaardingen is dat niet zo. En hebben ze gewoon gezegd, joh, we willen het hierover hebben. En het is ons, wij moeten door of de VVD moet door.
1: Ja, dus laat even weten hoe jullie daarover denken.
2: Dat willen we weer op tafel gaan gooien. Ja. Dus die discussie, dat werd een beetje lelijk. Dat vond ik ook dat Koerali, die stond daar niet nou echt als een soort procesbemaker die boven de partijen stond. En jongens, ik ga jullie leiden tot een nieuw stadsbestuur. Die ging mee in dat bekvechten. En dat vond ik wel heel opvallend. En ja, later ging het bekvechten eigenlijk nog harder door. Maar toen tussen Ben Troosten en de drie partijen waarmee die aan tafel zat. Dus Ons Vlaardingen, VV 2000 Leefbaar en de VVD.
1: Hebben wij nou eerder... Ik vraag het ook aan Paul, want we kijken al een tijdje over de schouders mee van politici. We hebben formaties meegemaakt. Jij ook, Siebe. Is het nou echt voor het eerst dat zo'n formateur bijna toch wel een soort kant koos? Het leek wel alsof ze niet
2: maar
1: helemaal...
2: Dat is natuurlijk... Want zij werd daar fel over, omdat het gaat natuurlijk om wat is de waarheid of niet. En haar woorden werden betwist.
1: Ja, wat zij zei
2: in telefoontje. Dan snap ik op zich dat je als formateur dan wel even op je strepen gaat staan. En dan zegt, joh, dit is het verhaal en niet mijn woorden in twijfel trekken. Maar daar sloeg ze voor mijn gevoel wel echt in door.
1: En ja, want het was meer dan alleen impliciet daarmee aangeven van, joh, die woorden van jouw kant kloppen niet, want dit is mijn verhaal. Het was meer expliciet.
2: Het was meer je liegt.
1: Ja, hallo, explicieter. Het was veel explicieter.
2: Ja. Mm. Maar,
1: het was geen lekker sfeertje gelijk, hè, Vinnie? Het was niet echt een lekker sfeertje.
2: En ik vond het ook heel bijzonder wat er toen daarna gebeurde. De aanvaringen, vooral tussen Ben Troosten en Thijs Pinsen van der A. Van Ons Vlaardingen. Dat was niet fraai. Nee. Dat waren ze denk ik zelf ook wel over eens, maar... Iedereen wilde even de gelijk halen. Nou, ik denk misschien het positieve van afgelopen avond is dat Men heeft even stoom kunnen afblazen. Misschien is dat,
1: ja,
2: misschien was dat even nodig na het klappen van die formatie.
0: Ja, maar is daar een vergadering voor nodig? Nee, toch?
2: Moet dat auto niet open?
0: Ja, precies.
2: Vraag hem af. Ga lekker op het terras zitten. Ja, en ga dan
0: zoek elkaar op.
1: Dat doen ze nu, hè. Ze zitten nu... nou, het puistje is doorgedrukt.
2: Ja, dat vind ik grappig. Ze gaan, die formatie ligt dus op zijn gat. Dus ze gaan, maandag is die day. Dat kunnen we eigenlijk ook mee stellen. Want, dan,
1: wat gaat er maandag gebeuren?
2: Maandag, tegen het begin van de avond, mag iedereen langskomen. Iedereen die wil, mag een kop koffie komen drinken om te kijken.
1: Al die overige partijen.
2: Ja, iedereen mag kijken. Joh, kunnen wij nog iets betekenen in die formatie? Dat, ja. En dat is wel echt het moment. Als er dan niks uitkomt, nou dan...
1: Dan moet ze de opdracht teruggeven, denk
2: dan,
1: ik.
2: Dan loopt het vrij. Dat loopt de weg wel dood, zou ik zeggen. Maar
3: dan mogen ze langskomen bij Ingrid Koeradi.
2: En de drie partijen die nog over zijn.
1: Het
2: dus
1: motorblok.
2: Ons Leefbaar en VVD. Maar deze dagen, dus vandaag zijn ze daarheen vertrokken. En morgen, ze overnachten daar en morgen ook. Ze zitten in Voorne aan Zee. In Oost-Voorne zitten ze met z'n allen.
1: Alle raadsleden en steunraadsleden misschien ook wel. Ja, die mogen zeker, vaak mee ook.
2: Zeker, zeker. Dus die zitten met z'n allen zijn ze op een soort op een soort familieweekend eigenlijk.
1: En 30 graden, dus, je gaat fit, gesprekken.
2: Dus misschien dat daar onder het genot van enige versnapering en misschien lekker in de zon, dat daar misschien die formatie een beetje meer op het rechte pad wordt gezet. Maar
1: nou, vooral de nazi, je weet wel, dat weet je zelf ook, je bent zelf ook vast wel eens met collega groepen ergens geweest, hè? Jullie ook denk ik, de nazit aan de bar, die kan heel veel dingen opengooien. Want nu, gisteravond gingen een heleboel mensen weg. Want er is ook een nazit, hè? Je mag eraan nog wat drinken en een beetje blijven hangen en babbelen. Mm-hmm. Dat zijn hele waardevolle momenten, kunnen dat zijn. Nou, nu is dat een beetje verplicht, want ze gaan gewoon aan die bar zitten straks in Oost-Voorne.
2: Worden vastgebonden aan de krukken.
1: Ik denk dat ze nu het snackje, hè, 5 uur snacktijd.
2: De amuse wordt bijna geserveerd, denk ik. Ja, geen idee. Ja.
1: Goed, ik hoop inderdaad ook oprecht dat ze een beetje leuk gaan doen met elkaar.
2: Ja, maar
1: niet
2: dat,
1: te leuk.
2: Niet te leuk. Zo mogen ze het niet leuk hebben. Nou. Ja, maar het zag er gisteren niet naar uit alsof het nou vandaag dan weer koekenij is.
0: Nee, de burgemeester probeerde het ook nog even tussendoor door te zeggen: jongens, hard op de inhoud, zacht op de persoon.
2: Ja. Ja.
0: Maar dat werd gewoon van geen kanten.
2: Nee, en het voornaamste voorbeeld waar het echt op. Ja, ontplofte kan je bijna zeggen, is toen Thijs Pins van A het ging hebben over... ook wat Bent Rooster dus bij jullie in de radio-uitzending heeft gezegd... over de soort grap die hij maakte rond Frans Hoogendijk. Zijn operatie, dat ze ballen daarbij af waren gehaald. Daar werd Pinsen van der A heel fel en heel boos was hij daarover.
1: En echt geëmotioneerd, oprecht geëmotioneerd.
2: En dat was op een manier ook zeker begrijpelijk. Want dat is ook natuurlijk niet fraai om zo'n levensingrijpende operatie...
1: Om daarmee te dollen.
2: Maar,
1: had Ben verkeerd ingeschat, want hij zei van... Frans, die kan wel een tik hebben. Had hij in ons radioprogramma gezegd.
2: Maar dat viel toch tegen. En
1: Thijs kon
2: daarna,
1: in ieder geval niet appreciëren.
2: Nee, maar wat ik daarna opvallend vond... en dat pakte die denk ik ook wel zijn rol... was Niel Voorburg van GroenLinks PvdA. Want die stapte toen naar de microfoon en die zei... Ja, kijk eens even wat hier gebeurt. Hoe ook, want daarvoor was ons Vlaardingen ook heel veel aan het zeggen over hoe beter voor Vlaardingen was weggelopen, geen verantwoordelijkheid kon nemen. Ja. En dan moeten ze een keertje de verantwoordelijkheid nemen en dan stappen ze op het laatste moment eruit.
1: Ja, ja. Grote verwijten.
2: Toen zei Voorburg van denkt u nou dat dit heel uitnodigend is om nou nog aan tafel te komen met ons Vlaardingen? Want blijkbaar, als het dus niet lukt, dan krijg ik een emmer stront over me heen in het openbaar. Want dat gebeurde eerst al bij ons in de reportages.
1: Ja.
2: Daarna nog in de raadzaal zelf werd het nog even dunnetjes of dik overgedaan.
1: Ja.
2: Dus dat vond ik ook wel opvallend. Hoe,
1: er is wel karaktermoord wordt er gepleegd.
2: Ja, en ik vond wel opvallend hoe dus... Dat vond ik ook dat hij dat goed deed. Hoe Niel Voorburg daar gelijk een soort... die rol van de oppositie pakte. En ook vooral de rol van... jongens, leuk en aardig, scheld elkaar maar verrot, maar we moeten die stad nog besturen, jongens.
1: Maar ook, hij ging daardoor ook twijfelen. Want hij was eigenlijk van idee van... nou, wij gaan maandag ook die koffie drinken met Ingrid Koeradi en de nog formerende partijen. Maar eigenlijk door die avond zei hij... ik begin een beetje te twijfelen vanwege wat je nu net vertelt. Als je dus je nek uitsteekt... en dan gaat eraf, dan heb je ook te maken met karaktermoord.
3: Ja,
1: je
3: wilt ook niet in een wespennest komen.
2: Nee, dat zei hij ook inderdaad. Ja. Ik twijfel heel erg of ik in dit wespennest wil stappen. Of in dit circus heeft hij het ook nog genoemd. Ja, dus dat maakt het ook niet. Niet
1: wat makkelijk. Wel gek blijft, Siebe, is. Dat, want op een bepaald moment wist Koen wel verdomd veel. Koen, Koen Kegel, fractievoorzitter van D66.
2: Heel goed.
1: Dankjewel. Die overigens ontzettend goed weer in zijn rol als raadslid. Fractievoorzitter. Ik vond hem echt.
2: Die had goed geslapen de dag ervoor.
1: Ongelooflijk scherp, vond ik hem. Maar hij had ook verdorie veel informatie. Want hij wist te vertellen.
2: Ja, dat, zullen we dat even doornemen?
1: Nou, het CDA wisten wij ook. Die was al aan tafel kijken, geweest.
2: Even de tijdlijn. Want die formatie was er dus. Even de vier partijen. Ons Vlaardingen, VV2000 Leefbaar, VVD en Beter voor Vlaardingen. Ja. Die zaten met z'n vieren aan tafel. Goed voor 18 zetels. Ja. Beter voor Vlaardingen valt dus van de kar af. Zijn ze er uitgestapt? Zijn ze eruit gegooid? Dat vergeten we even.
1: Ze zijn inderdaad van de kar af.
2: Ze zijn weg. Ze zijn weg. Ja. Dus is er dus van dat was woensdag werd dat bekend. Woensdagavond. Ja. Vorige week woensdagavond. En gisteren was natuurlijk die raadsvergadering. Er zat 8 dagen tussen. In die 8 dagen hebben ze ongelooflijk veel noodgrepen, lijnpogingen, noem het wat je wil. Pogingen gedaan om alles nog een beetje op een koers te krijgen.
1: Maar
2: want
1: ook
2: ze
1: lijnpogingen, dus ook met het Beter voor Vlaardingen hebben ze weer volop gebeld.
2: Een poging gedaan om Beter voor Vlaardingen weer aan tafel te krijgen.
1: Na al die gedoe, na al die ellendige rotgrapjes.
2: Zeker, dus die poging is gedaan, dat is niet gelukt. CDA is geprobeerd aan tafel te krijgen. Dat is niet gelukt, want die willen de spreidingswet uitvoeren. En die willen 100 asielzoekers opvangen. Ja. Denk is aan tafel gekomen. Die heeft zelfs het concept hoofdlijnenakkoord, het coalitieakkoord,
1: gekregen.
2: Die hebben zij ingezien en daaruit geconcludeerd, dit hier passen wij niet in. Ja. Ook de SP, die heeft maar 1 zetel, dus had niet genoeg geweest. Maar die is ook aan tafel gevraagd. En dat allemaal als een soort, een beetje paniekvoetbal. Of zo voelt het een beetje. Allemaal even heel snel, jongens, oh god. Donderdag hebben we die raadsvergadering. Hopelijk hebben we dan misschien goed nieuws. Nou, dat wist Koen Kegel te vertellen. Dat dus gebeurd was. En dat er dus inderdaad geen goed nieuws was.
1: Ja, die Koen had zijn huiswerk goed gedaan.
2: Ja, die moet misschien bij ons gaan werken. Die heeft goede bronnen. Dat kunnen we wel zeggen.
1: Ik zou hem vragen voor een gesprek.
2: Ja, maar het is natuurlijk. En als je dan dus die lijstnamen hoort. Dat zijn al 4 partijen. D66, die is al uitgesloten. Want D66 wil 100 asielzoekers opvangen. En Ons Vlaardingen wil daar niet aan beginnen. GroenLinks PvdA, die lijkt op een manier wel een soort best in gesprek te willen. Los van dus die directe persoonlijke aanvallen die er steeds zijn. Maar die lijkt wel in gesprek te willen. Maar dat wordt ook lastig rondom asiel. Mm. Nou, dan hebben we de ChristenUnie, SGP en 50PLUS nog allebei met 1 zeteltje. Nou, dat is ook niet zo heel veel.
4: Nee.
2: Eigenlijk hebben we dan dus 1 optie over.
1: Heel de stad.
2: Is heel de stad, de Partij voor Ron Boers. Alleen dat ligt persoonlijk totaal niet lekker met VVD, met ons. Ik denk dat Leefbaar eigenlijk ook niet zo heel erg fan is van de mannen van heel de stad. Maar dat is dan voor nu de enige optie die eigenlijk overblijft, die in het inhoudelijk in het malletje past. Alleen is de vraag of dat ook persoonlijk en qua vertrouwen in elkaar in het malletje past. En ik denk dat vraag ik me af, laat ik dat zeggen.
1: Ja.
3: Wat verwacht je?
2: Tja, wist ik maar. Nee, ik verwacht dat ze nu dus wel serieus aan tafel gaan met heel de stad. Omdat dat dus inhoudelijk het minste vergt, zeg maar. Dan hoeven ze inhoudelijk het minst op te geven. Maar dan moeten ze wel dus echt even elkaar heel goed in de ogen kijken. Om te kijken van, joh, kunnen wij samen die stad besturen? Kunnen we jullie vertrouwen om een wethouder te leveren? Om daar niet bij de eerste beste problemen heel die coalitie op te blazen? Kunnen we jullie daarin vertrouwen? En anders moeten er echt zaken opgegeven gaan worden. En moet, in mijns inziens, is het dan de enige optie die Ons Vlaardingen nog heeft om überhaupt nog een coalitie te vormen, is als asiel wat losser wordt gemaakt. Als we kijken naar Schiedam heeft inmiddels een coalitie. Daar is het allemaal gelukt.
1: Ja.
2: Daar hebben ze asiel een vrije kwestie gehouden.
1: Nou, dat is één ding.
2: Je kan je natuurlijk afvragen hoe verstandig dat is. Als dat dan weer op tafel komt, gaat dat niet.
3: Wat is een vrije kwestie?
2: Vrije kwestie is dat je heel goed, Fokker, dat je niet in de coalitie afspreekt van, oké, dit is ons asielstandpunt. Want die standpunten liggen te ver uit elkaar. Iedereen mag stemmen hoe die wil. En dan kijken we gewoon hoe de raad beslist. Dat is eigenlijk hoe Schiedam daarnaar kijkt. Als Vlaardingen dat doet, dan liggen er wel weer heel veel meer opties open. Maar het lijkt er niet op alsof Ons Vlaardingen daar nou echt heel veel zin in heeft.
1: Het is ook nog hoe je het interpreteert. Want Koen Kegel bleef heel lang doordrammen van, zeg nou hoe je erin zit tegen Thijs Pins van A. En die zei uiteindelijk, nee, we willen gewoon een nieuw bod doen van nul. Dan houden we ons nog steeds aan de spreidingswet. Dus het is ook vaak een beetje zo'n semantische discussie. Oftewel een woordspel, een woordspel. Maar het is ook tevens ruimte. Want ons punt Vlaardingen zegt dus letterlijk, we houden ons aan de spreidingswet. Alleen we willen een nieuw bod doen. Maar een bod van nul. En hij is ervan overtuigd dat dat ook gaat lukken. Natuurlijk, anders dan ga je ook voor de politiek in. Maar stel nou dat je zegt, nou, daar zie ik ook ruimte. Van, ze houden zich inderdaad aan de spreidingswet. Ze willen alleen een nieuw bod doen. Dan kan je toch ook weer gaan meepraten.
2: Ja, maar
1: dan laat je dat passeren en dan kijk je wel hoe het uitpakt.
2: Net in die opsomming van die partij probeerde ik dat ook heel erg op te letten. Dat ik niet zei, spreidingswet uitvoeren, maar 100 asielzoekers opvangen.
1: Ja,
2: want daar ligt dat verschil. Want inderdaad, volgens de wet mag je een bod doen van nul. En als dat geaccepteerd wordt, hoef je inderdaad geen asielzoekers op te vangen. Ja, dan volg je de wet. Dan kan natuurlijk iedereen zich afvragen, joh, gaat dat lukken? Ja, dat weten we niet. Want of tenminste, bel de minister, dan weet je het. Maar
1: het
2: gaat erom dat heel veel van die partijen, die dus vaak zeggen, jullie willen de wet niet uitvoeren, dat partijen zijn die willen 100 asielzoekers opvangen.
1: Nee, precies.
2: En dat is denk ik dan niet een discussie van, voeren de wet uit of niet, of hoe proberen we te zorgen dat we geen asielzoekers hoeven op te vangen of niet, maar die willen asielzoekers opvangen.
1: Nee, ja, maar oké, maar dan nog, want dan zit je ook heel erg vast te houden aan je eigen ding. Want we willen inderdaad 100 mensen opvangen. We willen namelijk graag 100 mensen opvangen, klaar. Dat is wat we willen. Ja. Maar als er toch ook een meerderheid ligt in Vlaardingen, en die is wel uit de stembus ik word er ook niet warm of blij van, maar het is wel zo, er ligt een meerderheid die eigenlijk het bod nul zouden willen vertegenwoordigen.
2: Zeker.
1: Ja, dan heb je daar wel mee te dealen.
2: En daarom kan je bijvoorbeeld ook,
1: en waarom ga je die stap dan niet zetten? Van nou, we gaan dat bod dan maar doen en we kijken wel wat het ministerie zegt. In het ergste geval zeggen dan de linkerpartijen, wordt het nul. En staan vooral de lokale partijen blij te zijn. Want we doen al zoveel in onze stad, is dan hun verhaal.
2: Ja.
1: Nou, dan heb je allemaal een mooie start om verder te gaan.
2: Kijk, het opvallende is dat mijns inziens kunnen bijvoorbeeld D66 en bijvoorbeeld vooral, denk ik, GroenLinks-PvdA veel zaken gedaan krijgen in een college met ons Vlaardingen.
1: Dat denk ik ook.
2: Dat zij qua standpunten helemaal niet zo heel ver uit elkaar.
1: Ja, daarom. Het hangt alleen maar op één onderdeel.
2: En het ding is, ik vraag mij af of dat een optie is. Maar eigenlijk zou je bijvoorbeeld moeten kunnen zeggen, joh, oké, ons Vlaardingen, dan gaan we proberen een bod van nul te doen. Maar als dat niet lukt, dan gaan we wel. Maar
1: ja, precies.
2: Wat denk ik het geval is dat GroenLinks-PvdA niet eens wil praten om dat bod naar nul te krijgen.
1: Ja, dat weet ik ook wel.
2: En dat ons Vlaardingen ook niet dan we opschrijven, oké, dan gaan we asielzoekers opvangen. Dus daar, het is gewoon asiel.
1: Ja, maar daar heb je een breekijzer voor nodig, voor deze kwestie.
2: Ja, en ik vraag me af of dat ijzer te breken is. Of nou, dat niet van diamant gemaakt is.
1: Ja, nou ja, maar dan vind ik het ook, dan vind ik het ook stug eigenlijk van partijen die, kijk, er zijn dingen die liggen er, maar alles is terug te draaien. Hebben we ook wel eens gehoord van iemand die 100 jaar in de politiek heeft gezeten, een Vera Kalf.
2: Mm-hmm.
1: Alles is terug te draaien.
2: Alles is veranderlijk behalve de dood.
1: Nou, dus dat hele gedoe met die 100, dat gaat nog een jaar duren sowieso. Dat er ergens op de Zuidbuurt, het Zuidbuurtse weggetje dan, dat daar opvang gerealiseerd gaat worden. Dus het is sowieso een soort te ver van je bedshow. Dus kijk daar dan ook een beetje wat losser naar. Hou je dan ook niet vast. Kijk, er komt straks weer een nieuw bod. Je moet echt volgend jaar weer een nieuw bod doen.
2: De nieuwe cyclus begint volgend
1: jaar.
2: Daarom,
1: dus het is een terugkerend ritueel. En als je dan nu vastzit op die oude bod. Je kan het ook loslaten even en zeggen, oké, we gaan voor nul.
2: Ik heb doorgeleerd als bestuurskundige. En dus ik ben daarin geïnteresseerd hoe steden, hoe landen gebestuurd worden. Maar ik zie gewoon dat asiel is zo'n onderwerp waar men zo aan vasthoudt. Al zijn het mensen die geen asielzoekers willen opvangen, maar ook zeker mensen die wel asielzoekers willen opvangen. Daar wordt zo stug aan vastgehouden dat daardoor bijvoorbeeld Vlaardingen bijna onbestuurbaar wordt. Als we kijken naar de vorige keer dat ons Vlaardingen de grootste werd, zaten ze, dat college heeft niet heel lang gezeten, maar die zaten in een college
1: met het raadsprogramma, bedoel je toen?
2: Ja, met GroenLinks.
1: Ja.
2: En met de VVD.
1: Ja.
2: En dat
1: en de SP.
2: En de SP. En dat ging allemaal hartstikke goed. Want qua standpunten, behalve asiel, liggen ze helemaal niet zo ver aan elkaar.
1: Tot het op het persoonlijk vlak van alles misging.
2: Ja, maar daarom vind ik, dat wringt een beetje bij mij. Dat
1: nou ja, maar we zijn het eens eigenlijk in principe.
2: Nou kijk, in de politiek kan je in principe over alles praten. Dat is het hele idee van politiek. De ene heeft een mening over dit, de andere heeft een mening over dat. En in een onderhandeling, joh, daar krijg jij wat meer ruimte, hier krijg ik wat meer ruimte. Ja. Dat is hoe dat werkt.
1: Elkaar iets gunnen.
2: Alleen asiel, zit daar als een soort muur tussenin. Ja. Ja. Wat, oké, je bent het met me eens of niet. En als je het niet eens bent, dan hoef je niet eens meer aan tafel te komen. En dat vind ik zo opvallend.
3: Kun jij niet gaan verkennen, Siebe?
2: Ja, nou, ik vraag me dus af of de partijen hier überhaupt in mee zouden willen.
1: Maar als we dit
2: gaan.
1: Nou vanavond voor het slapen gaan. Maar Fokko, als we dit nou voor het slapen gaan, even terugluisteren vanavond. Ja.
2: Ze zitten nu met z'n allen te luisteren. Straks gaan ze aan de drank.
3: Ik wil nog wat weten. Ga jij nog informeren of iedereen is meegegaan?
2: Mee naar nu is voor iedereen nu in Oostvoort.
3: En of iedereen blijft slapen.
2: Ik neem aan dat iedereen wel daarheen is. Ja, ja. Want dat is wel, dat
1: vroeger
2: is
1: ging de SP uit principiële overwegingen nooit mee. Want zij vonden het zonde van het gemeenschapsgeld. En dan deden ze daar zeker in overnachting. Maar dan gingen ze thuis gewoon eten en dan gingen ze hooguit op en neer reizen.
2: Ja.
1: Maar je hebt nu alleen nog Willem de Man en ik denk dat hij wel meegaat. Want die is ook belangrijk om gewoon die dynamiek mee te maken. Dat is echt wel belangrijk
2: zeker,
1: om daarbij te zijn.
2: Want iedereen heeft andere meningen, maar het is toch vooral gewoon ook... ik vind jou aardig, dus we gaan proberen eruit te komen.
1: Dus je moet bij zo'n dynamiek aanwezig zijn. Dat is echt stikbelangrijk. Dus ik denk wel dat hij dat overboord heeft gezet, dat hij er gewoon lekker bij zit. Hoop ik ook.
2: En daarom, ik vind ook wel... Ik zie toch ergens wel nog een heel klein beetje hoop. Maar dat is niet heel veel. Maar bijvoorbeeld bij GroenLinks PvdA, bij Niel Voorburg... Die heeft natuurlijk wel een mening. We moeten die asielzoekers opvangen. Huh? Maar daar hoor ik wel van... joh, ik kom best een kopje koffie drinken.
1: Ja.
2: Er is tenminste een wil om te praten. En dat vind ik altijd wel prettig... als mensen wel met elkaar willen praten. Dan kan het natuurlijk zijn dat je na 5 minuten buiten staat... en dat je... oké, we gaan er echt niet uitkomen, maar... Huh. Ja, het gaat...
1: We gaan in ieder geval naar binnen weer. Want het is toch een beetje een nieuwe start...
2: Ruben
1: van der Zanden had ook een heel ander verhaal
2: zeker,
1: dan een week dan vrijdag.
2: Ook ineens weer met de linkse partijen praten. Ja.
1: En die had alle deuren opengegooid.
2: Maar
1: open.
2: Laten we. Ik wil gewoon heel graag dat we misschien asiel. Dat misschien niet leidend is. Want
1: precies, want de stad is iets groter dan...
2: We hebben gewoon een stad van bijna 80.000 mensen. Die vinden we allemaal schitterend. Laten we nou gewoon even daar wat voor proberen te doen, toch?
1: Precies. Dus inderdaad, over je schaduw heen stappen werd een paar keer genoemd gisteren ook. Het is een beetje een dooddoener.
2: Ja, maar komt voor de duidelijkheid, het is ook van mijn kant niet per se een kritiek op de... partijen die nu aan het formeren zijn, het geldt echt voor iedereen.
1: Absoluut. Want
2: iedereen
1: je hoort mij nou toch zelfs
2: over een schaduw heen stappen.
1: Je hoort mij nou toch ook zelfs inderdaad, dat is bijna baanbrekend wat ik doe, dat ik zeg dat de linkse partijen ook kunnen zeggen van nou, we gaan met het bod van nul mee. En dan kijken we wel wat het ministerie doet.
2: Om
1: de boel los te gooien, godsnaam.
2: En want anders worden... Want er zijn meningen zijn verdeeld hoe goed het nou gaat met Vlaardingen. Nou, ik weet wel, als dit nog heel veel langer doorgaat...
1: Dan gaat het steeds slechter. Ja.
2: Steeds slechter inderdaad met Vlaardingen. Ja. Dat is niet goed voor de stad.
4: Nee. Liggen we voor de deur maandag?
2: Nou, ik ga maandagavond wel even kijken. Ja. Even, weet ik veel, door het raampje. Weet ik veel, ik weet niet waar ze zitten, maar...
4: Ik ook niet.
1: Nou, maar jij zou de voordeur doen. Toen zeg ik, ja, misschien dan ook via de Waalstraat kunnen ze naar binnen. Dan zou ik bij de Waalstraat moeten gaan liggen.
2: Dat vind ik een goede afspraak. Nee, ik ga toch wel even kijken wie nou koffie gaat drinken. Want het is toch wel een belangrijk moment gaat dat worden in ieder geval.
4: Een heel
2: maandag.
4: Belangrijk moment.
1: Ja, nee, dat is
4: ik
1: het
4: ben
1: zeker.
4: Daar niet optimistisch over. Nou, in ieder geval gisteravond hoor. Maar goed.
1: Je bent niet optimistisch.
4: Nee, ik ben niet optimistisch.
1: Ah, ja.
4: Nee. Maar ik lever graag dat in.
1: Nou ja, ik zit er tegenwoordig constant naast natuurlijk met alles wat ik voorspel.
4: Nogal,
1: dus,
4: hè?
2: Dus zeg maar dat je geen vertrouwen hebt. Misschien komt dat dan goed.
1: Goed. Ik heb net verteld dat ik openingen zie, maar er moet er wel heel wat gebeuren. Ja, dus ja. Okay. Ja, het is lastig, jongens.
2: Ja.
1: Siebe, bedankt dat je...
2: Graag gedaan.
1: Je hebt twee mooie artikelen gisteravond er al eentje op het internet
2: zeker.
1: Geplaatst.
2: En kijk ook nog even met z'n allen naar Schiedam, want daar is het wel gelukt.
1: Ja,
2: en daar
1: wel
2: gaan
1: gelukt.
2: Ze met z'n allen wel lekker de stappen sturen.
1: Ja, jaloers op Schiedam, wederom. Bedankt in ieder geval voor je aanwezigheid, Siebe.
2: Graag gedaan,
1: en je
2: fijne
1: uitleg.
2: Uitzending.
4: En we gaan afronden. Eerste uur voorbij gevlogen.
1: Ja, zeker weten.
4: Ja, in tweede uur. We gaan aandacht besteden aan de Broekpolderdag. En we gaan met enkele leerlingen terugblikken op de examens. Ik zou zeggen, blijf bij ons. Op naar het landelijk nieuws en de verkeersinformatie. Tot straks. Dag.
5: Luister naar 2.

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het kabinet heeft niet overwogen om maatregelen te nemen met carnaval in 2020, net voor corona uitbrak. Dat zei oud-minister Bruins vanmiddag tegen de enquêtecommissie. Volgens hem waren op het moment dat er carnaval werd gevierd nog geen bevestigde gevallen in Nederland. Achteraf bleek dat veel mensen besmet waren geraakt tijdens het feest. Eerder vandaag sprak de enquêtecommissie met viroloog Marion Koopmans. Volgende week zijn onder andere oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel en toenmalig Tweede Kamervoorzitter Khadija Ariep aan de beurt. Het hele weekend geldt in delen van Zandvoort een noodverordening. Dan kan de politie snel optreden tegen overlast. In het drukke Pinksterweekend waren er ongeregeldheden op het strand en op de boulevard. Gisteren golden ook speciale veiligheidsmaatregelen in Zandvoort en toen bleef het vrij rustig. De Europese Commissie en Hongarije zijn het eens geworden over bevroren EU-subsidies. Het gaat om 16,4 miljard euro. Het geld was bevroren omdat er zorgen waren over de Hongaarse rechtsstaat onder de vorige premier Orbán. Zijn opvolger moet maatregelen nemen om de tegoeden ook echt te krijgen. Een verkeersongeluk bij een zorginstelling in Enschede heeft een vrouw van 84 het leven gekost. Een taxibusje botste door nog onbekende oorzaak tegen de gevel van het gebouw. De vrouw die daar liep raakte zwaar gewond en ze overleed in het ziekenhuis. De chauffeur van het busje is door de politie in Enschede meegenomen, maar niet aangehouden. En het weer, het is broeierig warm en er zijn onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Komend weekend zonnig en zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 180 kilometer file bij elkaar in onze regio. En vanmiddag en vanavond ook nog eens kans op zware buien met wat onweer daarbij. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam een kwartier vertraging voor knooppunt Prins Klausplein. A4 Amsterdam-Den Haag. Bij Zoeterwoude Rijndijk de kop van 22 kilometer file. Vanaf Schiphol heb je een half uur vertraging. 40 minuten vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag. Door 27 kilometer langzaam rijden verkeer tussen Houten Oost en Bodegraven. Dan naar de A16 Rotterdam-Breda. Een ongeluk bij het Dordrecht Centrum houdt twee rijstroken dicht. Vanaf Rotterdam-Feyenoord nu 9 kilometer file en een half uur vertraging. Kwartier vertraging op de N207 Hillegom Alphen aan de Rijn bij afrit Nieuwveen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.
3: Twee.
2: De tafel van twee.
3: Van Marsaaien, Nel Versteeg en Fokko van der Waal.
4: Dit is twee.
5: Welkom terug bij het tweede uur van de Tafel van Twee van deze vrijdag 29 mei. In dit tweede uur aandacht voor de Broekpolderdag. Die is volgende week zondag 7 juni. En een terugblik op de eindexamens met enkele leerlingen van het Lentes Groen van Prinsler Lyceum. Verder natuurlijk in dit uur het woord van de week. En we wisselen alles af met heerlijke muziek uitgekozen door Nel Versteeg. Thank you.

Karma Chameleon. En we zouden eigenlijk nu over de Broekpolderdag gaan praten, zondag 7 juni. Maar we draaien het.

0: gekke
1: Nee, dat snap ik helemaal.
2: Wat zegt hij? Ja, wat zegt hij?
1: Dat hij dat mist. Nou, hij mist creativiteit.
2: Door de warmte misschien.
0: Ik heb het gisteren meegemaakt trouwens. Maar het is het gevoel dat je iets bent vergeten. Maar je weet niet wat precies.
2: Oh,
0: dus komt iedereen wel eens het vergeten wat je bent vergeten.
2: Ik had
0: het gisteren. Ik was in Amsterdam met mijn dochter. En we zaten in de trein. Ik zeg, joh, ik wilde wat aan je vertellen, maar ik weet het niet meer.
2: Mm-hmm.
0: Serieus waar, hè? En nou ja, uiteindelijk, dat is zo, als je een woord niet weet of je kan niet op een naam komen, dan een half uur later schiet het opeens er binnen. Nou, toen wist ik opeens wat ik wilde vertellen. En dat ging over een klasgenootje van haar op de lagere school, dat ik die achter de kassa had gezien bij de Lidl of bij de Albert Heijn. Maar goed,
2: ook niet echt een heel belangrijk iets.
0: Nee, maar het was wel een oud klasgenootje waar ze vroeger mee had gespeeld. En dat wilde ik haar nog steeds vertellen.
2: Ah, ja.
0: En toen kwam het volgende vergeetjeukje. Maar dat was een klein vergeetjeukje. We konden allebei niet op zijn naam komen.
2: Ja, maar dat is dan weer iets anders, denk ik.
0: Ja.
2: Dat is dan gewoon vergeetachtigheid.
0: Ja.
2: Maar het is dus je hebt inderdaad wel eens. Is dat dan ook hetzelfde voor Konings? Dan ik loop wel eens naar de keuken en dan ben ik toch echt vergeten wat ik daar ging doen.
0: Ja, nou ja.
2: Ik wist wel dat ik daar
1: ik
2: ging
1: nog
2: doen.
1: Leeftijd.
2: Ja, maar is dat dan ook een vergeetjeuk?
1: Ja, misschien
0: wel. Nou, eigenlijk wel, want dat heb ik ook wel eens. Dat zal Paul ook wel hebben. Maar dan zit je hoofd. Kijk, onze hoofden zitten gewoon vol.
2: Of dat je je telefoon pakt, die zijn pas erg, want die telefoon, dan denk je, ik moet even iets opzoeken. En terwijl die telefoonboek word je toch afgeleid, want er staat nog een melding op die ik niet gezien had. Of ik ga per ongeluk toch even kijken of het al regent.
0: Ja.
2: En dan ben ik dus echt vergeten, waar ging ik nou ook weer voor kijken? En dat was op dat moment dus blijkbaar heel belangrijk. Maar dan ben je toch weer vergeten. En dan kan soms komt het weer terug. En dan is het ook niet per se heel belangrijk dat je ineens denkt of iemand je tikkie al betaald heeft of zo, weet je wel.
1: Ik merk nu wel dat ik bij die woorden die jij af en toe verzint, dat ik het allemaal een beetje te letterlijk probeer zeg maar te vertalen.
2: Ja, ja.
1: Want vergeet jeuk, dan denk je nou jeuk vergeet je sowieso niet.
0: Ja, vergeten.
1: En vergeten, ja, dat doen we allemaal wel eens.
2: Ja, het is de jeuk van het vergeten inderdaad. We moeten meer de boel gaan omdraaien. Als Fokker zo'n soort woordje heeft. De jeuk van het vergeten, ja.
1: Nee, precies.
0: Willen jullie ook nog weten welk woord het niet heeft gehaald?
1: Ja, dat vind ik ook wel leuk. Ja.
0: En dan ga ik weer een beroep doen op de creativiteit. Ja. Vergeet zweet. Vergeet zweet.
2: Vergeet zweet. Het
1: enige wat ik me daarbij zou kunnen voorstellen, dat je enorm hebt ingespannen om iets te bewerkstelligen en dat het uiteindelijk toch niet gelukt is, maar dat je zoiets hebt van, nou, ik accepteer het. Zoiets.
0: Nou,
1: niet.
2: Het enige wat ik aan denk is, maar dat is dan ook weer heel letterlijk, dat mensen vergeten zijn dat ze de dag ervoor gezweten hadden en dan toch hetzelfde shirtje weer aantrekken. En dat je dan het oude zweet ruikt.
1: Oh,
2: dat is bij leven vol ergernis, hè?
0: Nee, ik heb een heel mooi voorbeeld uit de praktijk. Op een gegeven moment, jaren terug, kon ik best wel goed golven. En toen had ik eens een keer een toernooi gewonnen. En de prijs werd uitgereikt door een bestuurslid waar ik elke week 2 of 3 keer mee golfde. Jaar in, jaar uit. Ze moet die prijs uitreiken en ze weet mijn naam niet meer. En het zweet brak eruit. Ik weet het gewoon niet meer.
1: Ja, ja.
0: Nou, en wij zouden het wel eens kunnen hebben. Want, nou ja, zometeen dan komt ze aan, Jolanda Robinson.
1: Ja.
0: Dat ik gewoon haar naam niet meer weet. Nou, dan heb ik dus vergeet zweet.
2: Dan heb je trucjes voor.
0: Ja, ja, ja, ja,
2: heb ik dat trucje wel eens verteld?
0: Nou, ik schrijf het gewoon op.
2: Nee, maar dan zeg je, hoe heet je ook alweer? Dan zegt ze bijvoorbeeld Jolanda. Ja. En zegt, ja, nee, dat weet ik wel. Maar je achternaam was ik vergeten.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja,
2: dan heb je toch even stiekem boven tafel.
3: Leuk.
0: Leuke woorden weer, hè?
2: Ja, dus, maar leuke woorden weer. Ja, dus,
0: En Jolanda Robinson is aangeschoven, maar we gaan denk ik eerst even een muziekje draaien.
2: Zeker weten.
0: Ja.
1: There's a new sensation.

0: Roxy Music, Do the Strands. We gaan aandacht besteden aan de Broekpolderdag, Fokko.
1: Ja, en die is op zondag 7 juni. En dat is inmiddels al de vierde editie in Vlaardingen. Het wordt echt een traditie. En we hebben in de studio Jolande Robinson van de Broekvolder Federatie. Welkom.
2: Hallo, dank je.
1: En wat is er allemaal te doen? Het is de leukste buitendoedag, zie ik hier, in de natuur.
2: Ja.
1: En hoeveel activiteiten zijn er zo al?
2: Ja, het groeit elk jaar. Dat is de vierde editie, dus het wordt steeds groter. Er doen steeds meer organisaties aan mee, dus dat is echt hartstikke leuk. Heel leuke manier ook dat de organisatie met elkaar gaan samenwerken. En ze doen ook elk jaar weer een stapje erbij, zeg maar. Dus we hebben nu 15 organisaties en meer dan 20 activiteiten. Allemaal gratis.
1: En hoeveel organisaties zijn er in de Broekpolder?
2: Ja, er zijn er nog veel meer. Want je hebt natuurlijk ook alle sportorganisaties.
1: Ja, de hockeyvoetbal.
2: Ja. En ja, het voetbalseizoen is afgelopen.
1: Ja. En de golfclub.
2: Ja.
1: Dus er is eigenlijk ongelooflijk veel te doen in die Broekpolder.
2: Ja, echt heel veel. Ja.
1: Ik ben, noem eens wat dingen.
2: Je kunt varen. Ja, dus rondom de Broekpolder ligt natuurlijk heel veel water.
1: Ja.
2: Dus je kunt vanaf de waterpoort kun je met andanten mee. Die is wel al helaas vol. Maar goed, misschien is er altijd nog een plekje over. Mensen die niet opkomen dagen. Dus je kan altijd even aan de kade daar om 10 uur en om 1 uur... kijken of er nog een plekje is. Maar je kunt daar ook suppen als je wat sportiever bent. En je mag met een elektrisch sloepje zelf varen.
1: Ja. En die zijn nog niet vol?
2: Nee, daar kun je gewoon nog voor. Kun je reserveren.
1: Oké. Er zijn ongeveer 15 activiteiten.
2: Hè? Nee, 15 organisaties.
1: 15 organisaties, ja, met meerdere activiteiten. Dan kun je bootje varen of suppen. Je corrigeert me heel goed. Ja. En ook veel op het water. En is het ook voor alle leeftijden?
2: Ja, het is absoluut voor alle leeftijden. Zowel voor kleine kinderen. Die kunnen bijvoorbeeld lekker klimmen ook in het parcours van Adventure. Daar zijn ook instructeurs die helemaal opgeleid zijn om juist jonge kinderen te helpen. Maar er is ook paintball voor kids. En die hebben een nieuwe minigolfbaan aangelegd. Daar bij de basis 010. Dat ligt heel verscholen achter de polderpoort. Daar moet je even langs de padelbaan en dan kom je bij een vliegtuig uit daar.
1: Ja, dat is de paintballen.
2: Ja, die hebben ook een minigolfbaan aangelegd. De dierenambulance, daar kan je natuurlijk naartoe. Die hebben weer beestjes. Dus het is eigenlijk voor het hele gezin.
1: Ja, oké. Okay. En is er ook rekening gehouden, dat vroeg me ook even af, met minder valide?
2: De Broekpolder is natuurlijk een beetje een rui gebied.
1: Ja.
2: Maar over de watersportweg is er wel heel veel toegankelijk.
1: Ja, nou ja, met die andanten kan je ook met... als je nou... er zijn heel veel activiteiten, maar bij 15 organisaties. Hoeveel denk je dat je dan morgen kan doen, ongeveer?
2: Ja, je kan er... Ik denk... Het is natuurlijk groot, hè, de Broekpolder. Dus je denkt... we kunnen zeker... Ik denk als er zo direct 2000 mensen rondlopen, dan merk je het verschil niet eens, zeg maar, tussen een normale drukke dag en. Want het is natuurlijk heel groot. Dus ik zou zeker op de fiets komen. Want dan kun je een beetje fietsen van bijvoorbeeld de Bommeer, waar je lekker met een bootje kunt varen naar de paintball aan het begin van de watersportweg. Dus ik zou dat wel.
1: Want ik vroeg me dat al even af, of jullie discrimineren een beetje. We zetten de deuren open voor alle Vlaardingers.
2: Ja, alle Vlaardingers. Ja, de Schiedammers zijn ook heel erg welkom.
1: Ja. Het is niet alleen maar Vlaardingen voor de Vlaardingers.
2: Nee.
1: Sommige politieke partijen die zouden dat graag willen, denk ik.
2: Ja. Voor iedereen is welkom.
1: Ja.
2: Jong en oud ook.
1: Je zegt 2000, verwacht je 2000 bezoekers?
2: Ja, ik verwacht er wel. Vorig jaar hadden we ook al best wel veel bezoekers. Het is moeilijk te tellen natuurlijk, omdat er zoveel locaties zijn en het is zo'n groot gebied.
1: Ja.
2: Maar we verwachten wel heel veel mensen, ja.
1: En wat je al net zegt, van je hoopt dat heel veel mensen op de fiets komen. Maar stel nou voor dat mensen uit Schiedam komen of om een sluis.
2: Maar
1: waar kan je die parkeren?
2: Ook bij de Polderpoort, een hele grote parkeerplaats.
1: Ja. Ja, want die dagrecreatie, dat ligt natuurlijk nog steeds helemaal vol met aarde. Daar kan je nog niet parkeren. Maar bij de polder. Nee, als je dus vanaf de snelweg de polder in gaat, richting de Polderpoort.
2: Ja.
1: Daar was een heel groot gebied. Wat je ook kon gebruiken als parkeerterrein. Bij grote evenementen bij het golftoernooi.
2: Ja.
1: Maar goed, daar maak je je geen zorgen om.
2: Nee.
3: Je moet inderdaad kijken. Ik denk dat het ook heel dom zou zijn als je met de auto komt. Want het is natuurlijk nogal uitgestrekt, de Broekpolder. Ja. En als je dan zegt, van nou, ik kijk op mijn kaartje en denk, oh, wat leuk, ik wil naar 1, ik wil naar 3 en ik wil dat bij 10 en 11. Dan ben je ook bij elkaar bijna 10 kilometer aan het wandelen. Dat is leuk, want wandelen is ook leuk. Maar dat kan je elke dag doen in de Broekpolder. Dus het is wel handig om wat mobieler te zijn en met de fiets te komen natuurlijk.
1: Ja. Nou, daar ik kan het alleen maar benadrukken. Opschreven. Misschien zijn er wel pendelbusjes.
3: Oh, ja.
1: Dat is een goede vervolg. Ja,
2: goede
1: misschien.
2: Vervolg, ja. Professioneel. Jij
3: zegt ah, je moet allemaal niet zo verwennen.
1: Maar dit is wel, want
2: ik... Ja, je kunt het vriendenpad, is ook 10 kilometer.
3: Ja, hoor. Hoor je dat, Volko?
1: Ja, zeker.
2: Hey, als je nou geen kaartje hebt voor het Haring en Bier wandeltocht, die is natuurlijk al lang uitverkocht. Ja. Dan kun je met ons gewoon het vriendenpad wandelen.
1: Ja, maar het is met 10 kilometer. Hè? En de minimale afstand bij de Haring en Bier wandeltocht is 15 kilometer.
2: Ja, nou goed.
1: Nee, want ik had... Ja, zeker. Ja, dat is ook een mars. Een mars.
2: Ja, het is een mars. Een broekpoldermars.
1: Ja, dus het is gewoon in 2,5 uur moet je gewoon 10 kilometer lopen. Dat is best behoorlijk. Ja,
3: dat is best behoorlijk hoor. Ja. Dat doet niet iedereen.
2: Dat gaat ook niet zo snel.
1: Ja, en moet je dat in een groep doen? Of, want een mars denk ik altijd al een hele grote groep.
2: Nou, we starten wel gewoon om 9:30. Ja. Dan heb je er een gids bij. Die gids je ook even door dat vriendenpad. En die vertelt het een en ander. Maar je mag hem altijd zelf ook wandelen.
1: Ja. Want de enige activiteit in de ruigte, hè, want dat is een onderdeel natuurlijk van de Broekpolder, hè, waar de runderen staan, dat is die mars. Want voor de rest is er niks in de ruigte.
2: Nee,
1: is dat bewust gedaan?
2: Nou, we hebben wel onze runderschouwer, onze hoofdrunderschouwer, Wim Riel, die weet heel veel over de runderen. Maar als die in het ruigte gaat staan, dan staat hij daar. Dus die hebben we uitgenodigd om bij de ingang bij Adventure te komen staan. Daar komen heel veel mensen die de Klauterwoud ingaan. En die kan van alles vertellen over die mooie runderen en waarom ze in de Broekpolder staan.
1: Ja. Ik vraag me ook even af, er zijn een aantal clubs waar die verenigingen hebben. Adventure, de Jeu de Boel Club, de NATSEC, de Kanovereniging en de Modelvliegtuigvereniging en de Watersportvereniging Bommeer. Hebben die leden erbij gekregen door die Broekpolderdagen? Weet je dat?
2: Jazeker, ja. Dat is een van de manieren natuurlijk om te laten zien wat je allemaal kunt doen in de Broekpolder, wat je allemaal hebt, in huis hebt. En ze leggen ook uit hoe je lid kunt worden of hoe je bijvoorbeeld een kano-training kunt doen. Dan kun je natuurlijk leren hoe je moet kanoën, maar je kunt ook leren, je kunt ook je vliegbrevet halen, moeilijk woord. Vliegbrevet halen met die modelvliegvereniging.
1: Ja, maar van een afstandje dan zo'n...
3: Ja, daar heb je ook een brevet voor nodig. Ja, dat mag niet zomaar, zeker.
2: Ook halen bij die vereniging. Ah, niet op de dag zelf natuurlijk, maar... Nee. Dus er komen zeker meer leden bij deze organisaties.
1: Hey, is alles gratis?
2: Ja, helemaal.
1: Okay.
2: Krijg je ook subsidie voor?
1: Ja.
2: Van het fonds, Schiedam-Vlaardingen.
1: Ja,
2: ja, die helpt er ook. En de federatie draagt een steentje bij. En daarmee kunnen we eigenlijk al die activiteiten die normaal ook geld kosten, kunnen we helemaal gratis aanbieden.
1: Hey, ik zie ook Veerpont Kwakel.
2: Ja, helemaal in het noordelijke puntje.
1: Ja, dus achter de golfclub, zeg maar.
2: Ja, en dan naar links.
1: Ja.
2: Ja.
1: En wat ga je dan doen?
2: Vaar je naar de overkant, naar Maasluis, naar het land.
1: Ja.
2: Naar het land. En je kunt onderweg nog even stoppen bij het EKV het Jachthuis.
1: Bij het Jachthuis, ja.
2: Lekker bitterballetje bijvoorbeeld. Of je kunt gewoon weer terug.
1: Ja, maar zoveel kost dat niet, dat pontje normaal.
2: Nee, dat is, ik dacht 1,50 of 1 euro.
1: Ja. Hey, wat ga je zelf doen?
2: Ik moet natuurlijk overal een beetje kijken. Maar de mountainbikers doen voor het eerst mee. Dat is een vrijwillige stichting. En die geven clinics. Ja, dat lijkt me wel heel leuk om een keer te doen.
1: Ja. Ze hebben nu wel een beperkter gebied nu, hè? Er is een gedeelte al afgesloten.
2: Ja, maar er is ook een gedeelte bijgekomen bij de tribune.
1: Ja.
2: Het is natuurlijk nieuw, dus daarmee is er weer een parcours bijgekomen. En andere delen worden nu weer opnieuw gemaakt.
1: Je zegt de tribune, wat langs het water, bij de Bodenvliet? Die trap?
2: Wat de tribune heet. Ja. Dat is niet langs het water, dat is de trap. Maar er zijn twee van die kunstwerken. En er is er ook eentje op het, bij het mountainbike parcours.
1: Ja.
2: En daar is een nieuw...
1: Het lijkt me geweldig. En als je wat wil drinken of wat wil eten, dan kan je naar Adventure.
2: Adventure of Bommeer
1: en de Sushi Jaar 20. Ja. De Polderpoort, die doet niet mee, zag ik. Of?
2: Nee.
1: Oké, dat misschien volgend jaar.
2: Die doen wel een beetje mee, want die horen ook bij de Waterpoort. En die doen mee met het bootje varen en het suppen. En er is ook een informatiepunt.
1: Ja.
2: Ja. Ja, van de Vlaardingen Partners. Die hebben een informatiepunt geopend.
1: Ja.
2: Bij de waterpoorten in die lodge. Dat was eerst die mooie boot. Die is verplaatst. Dat is een waterlodge geworden. En daar kun je eigenlijk alle informatie vinden over wat er te doen is in de Broekpolder. En het is geopend op 7 juni.
1: Kijk. Ja. En dat zou eigenlijk een startpunt kunnen zijn. Maar goed, daar gaan we het volgende week ook nog over hebben. Want dan komt Menno de Mol, die komt ook hier. Om dat ook toe te lichten. En ik denk dat het ook een heel goed initiatief is. Dat het startpunt is. En dat je eventueel nog fiets kan huren.
2: Ja, klopt.
1: Als je geen fiets hebt, kan je ook nog fietsen.
3: Ah, ik val ineens in een verhaal. Heel goed.
1: Zijn we wat vergeten? Van hoe laat is het eigenlijk?
2: De hondenspeeltuin bestaat 10 jaar.
1: De?
2: Hondenspeeltuin bestaat 10 jaar. Dat is ook leuk.
3: Het is over 10 jaar, ja. Zo.
2: Ja, je moet vooral even kijken. Er staat natuurlijk een heel mooi programma in de krant.
1: Ja.
2: En je kunt op de website kijken. www.broekpolder-vlaringen.nl. Daar staat ook het hele programma op. Het eerste programma is om 9:30. Dat is die wandeling.
1: Ja.
2: En dan is het tot 3 of 4 uur.
1: Oké. Nou, het lijkt me heel erg leuk. En ja, zoals ik elk jaar beloof...
2: Lekker mooi weer.
1: Kom ik langs. Want ik ben wel van ons drieën ben ik degene die het meest langs gaat bij onze gasten.
2: Kijk.
3: Ja, maar jij belooft het in 100% van de gevallen en wij niet.
1: Nee, wij maken
3: een betere score qua betrouwbaarheid. Paul?
1: Hey, ik zou zeggen, heel veel plezier en blijf zo doorgaan.
2: Dankjewel.
1: En tot de volgende keer. Nog even een slotvraagje, toch. Wanneer gaan jullie weer de stad in als federatie? Ja, want wij zijn toen bij Vulkaan geweest.
2: Ja, bij het Informatiecafé.
1: Ja.
2: Ik dacht 7 oktober.
1: Ja, dat is echt nuttig om te informeren.
2: Ja.
1: En daar had ik nog een vraag gesteld. En die wil ik toch nog even vragen, maar die heeft niks met die Broekpolderdag te maken. Ik heb nu een hond en die laat ik uit in de Broekpolder elke dag. Maar dat gebied wordt steeds kleiner, waar je dat losloopgebied.
2: Ja, het wordt niet steeds kleiner. Mag ik dat uitleggen? Ja? Je hebt zeg maar een noordelijk deel van het hondenlosloopgebied en een zuidelijk deel, zeg maar bij Massamoeda.
1: Ja.
2: Bij Massamoeda vinden nu de werkzaamheden plaats vanwege de sanering, helaas, verplicht. Dat is deel 1 wat nu uitgevoerd wordt. Dat wordt na de zomer, zijn daar de werkzaamheden al klaar. Na de zomer, september, oktober. Dan worden daar de paden aangelegd.
1: Ah, en dan is het weer toegankelijk.
2: En dan wordt dat weer, ik denk dat het iets later wordt, maar rond november wordt dat deel weer opengesteld.
1: Ja.
2: En dan is dat deel weer toegankelijk. En dan wordt het omgedraaid en is het... dat deel weer toegankelijk en dan wordt het noordelijke deel afgesloten.
1: Dat was misschien ook nog een leuke activiteit geweest. Om even uit te leggen hoe dat gebied gesaneerd wordt.
2: Ja, dat doet de federatie.
1: Ja.
2: Tegenover Adventure hebben ze een klein steentje en die leggen alles uit over de sanering.
1: Oké, nou dat was even extra informatie. Hey, heel fijn weekend. En ik hoop dat je op de terugweg niet in de file staat.
2: Nee, dat hoop ik ook.
1: Ja, okay.
2: Dankjewel. Oh.

0: Kingdom of Fear, Cameron Whitecamp.
1: Ja, dus gitaar ging nog even door van
0: ja,
1: de
0: Cameron. Dat mag. Hey, we gaan het hebben over eindexamen snel.
1: Ja, we hebben, dat heeft Tom Romein, dat is wel een bekende van de show ook. Die hebben we al een paar keer gehad. Die vroeg ik van de week, joh, weet jij nog een onderwerp? Hij zegt, ja, we vragen een paar leerlingen van het Groen van Prinsterer. Want die hebben net het examen gedaan. Ik zei, nou, zij dat voor me wel regelen. En hier zitten ze, welkom. Ivana Marinkovic en Wessel onder de Linden.
2: Zeker, leuk dus, om hier te zijn.
1: Ja, en wat leuk dat jullie hier willen zijn inderdaad. Dat vinden wij hartstikke leuk. Want zo vaak hebben we geen echte jeugd in ons programma. En jullie hebben natuurlijk... Je mag een beetje meer... Kan ik je zien ook?
3: Oh, ja, kijk, even anders hier.
1: Moet ik helemaal over mijn computer heen. Ik kan niet verder namelijk. Ik zit vast aan het ding. Jullie hebben deze week nog examen gehad, volgens mij, dinsdag?
2: Vorige week was mijn laatste.
3: Vorige week was het dinsdag of donderdag? Donderdag. Nee, donderdag, donderdag.
1: Hebben jullie na Pinksteren, hoefden jullie niet meer, gezien het vak, vakkenpakket?
2: Nee, na Pinksteren moesten we volgens mij nog, wat was het nou? We hebben donderdag in ieder geval het laatste gemaakt. Vorige week donderdag.
3: Klopt. Oké. Okay, aandrijfskunde, dat was onze allerlaatste toets.
1: Ah, oké. Ja, want er waren nog wel vakken, maar als je dat dan niet in je pakket hebt... Dan,
2: nee, je hebt heel veel vakken. Vooral zijn dat volgens mij de talen die nog deze
1: Frans, dat zijn Frans.
2: Frans, Spaans en zo.
1: Ja, en jullie... Ja, ik moet, als ik jou wil bekijken, jullie moeten echt een beetje indikken. Want anders, ik vind het zo veel... Ik wil je graag zien.
2: Kijk eens.
1: Ja, dit is veel prettiger, ja. Dan kan ik je ook zien. Nee, Frans is een vak wat je dan niet had, dus in je pakket.
2: Gelukkig niet, nee.
1: Nee, dat snap ik ook.
2: Al is mevrouw Oversluizig al een hele lieve schat. En is haar, als ze dit luistert.
1: En jullie hebben een hele verschillende pakket. Ivana, wat is jouw pakket? Nee, jullie zitten op de HAVO, hè?
3: Ja, HAVO 5. En we hebben eigenlijk allebei precies hetzelfde pakket.
1: Echt waar?
3: Ja, economie en maatschappij met aardrijkskunde en maatschappijwetenschappen.
1: Zitten jullie ook met alle lessen bij elkaar in de klas?
2: Bijna wel.
3: Ja, eigenlijk meer dan de helft hebben we wel samen, inderdaad.
1: Oké. Okay. Nou, en het zit er nu dus op, die eindexamens. Het is voor mij heel lang geleden. Hoe voelt dat nu? Heb je het gevoel dat je het goed gemaakt hebt, Ivana? Heb je er een goed gevoel bij?
3: Ik heb het hier toevallig vanmiddag nog met Wessel over gehad. En ik heb er een beetje een dubbel gevoel bij. Omdat het toch wel... Ja, je weet niet altijd wat je kan verwachten. Want heel veel toetsen... wordt dan tegen ons gezegd, ja, maak oud eindexamens van vorig jaar. En dan kreeg ik dit jaar een toets voor me die dan niet op die van vorig jaar leek. En dan is het toch wel jammer dat je een verwachting hebt, wat dan uiteindelijk niet zo bleek te zijn. Dus ja, maar voor de rest, ja, die endterm, dat kan verschillen. De correctiemodellen kunnen ook altijd nog veranderen. Dus ik...
1: Want dat zijn open vragen bij een hoop vakken, hoor ik je zo. Dus dan kan je niet echt één op één toetsen met een antwoordformulier.
3: Nee, ja, bijvoorbeeld Engels was dan wel vaak ABC-vragen, maar... Mm-hmm. Bijvoorbeeld aardrijkskunde, geschiedenis. Ja, daar kunnen vaak nog bij het nakijken van de toetsen... nieuwe voorschriftmodellen bij komen. Dus dan kunnen de antwoorden nog veranderen... als heel veel leerlingen bepaalde antwoorden hebben gegeven.
1: En jij, Wessel, want je had natuurlijk ook... de helft van het cijfer is natuurlijk opgebouwd uit tentamens. Klopt. Is dat nog steeds zo?
2: Ja, je hebt,
1: stond je er goed voor?
2: Ik stond er prima voor, alles voldoende. En zeg maar zo dat je 50% van je cijfers... dat zijn de cijfers die je hebt opgebouwd over de afgelopen 2 jaar. En die andere 50%, dat is dus je examen. En dan is het ook zo dat je dus op je examen... alle vakken bij elkaar moeten gemiddeld een 5,5 zijn. Dat is voor ons misschien een beetje een klote regel, als ik dat hier mag zeggen.
1: Ja, omdat, dat mag je zeggen.
2: Want daar gaan heel veel mensen gaan daar natuurlijk op zakken uiteindelijk, denk ik. Maar voor mij is het best prima gegaan. Ik heb niet één vak gehad dat ik dacht van, dat is één groot drama. Dus ik ben heel erg tevreden erover.
1: Okay.
4: Je mag dan niet compenseren, bijvoorbeeld als je een 8 hebt?
2: Ja, dat mag wel. Je mag wel compensatiepunten hebben... alleen het is wel zo dat je zeg maar... dan moet je bijvoorbeeld een 8 staan voor geschiedenis of een ander vak. En dan kan je bijvoorbeeld een 4 compenseren voor een ander vak. Dus de compensatiepunten zijn er wel zeker. Maar die 5,5 regel die is alleen op je eindexamen. En niet op je cijfers die je hebt.
3: Dus daar kan je niet bij compenseren.
1: Maar je wil natuurlijk geen zesjescultuurtje, toch, Wessel?
2: Nou, maar maakt niet heel veel uit, hoor. Prima. Ik zei het helemaal, slagen voor mij.
4: Alles boven de 6 heb je te veel gewerkt.
1: Nou ja, in de toekomst, ze vragen nooit meer naar je cijferlijst. Nee, is mijn ervaring, hoor. Daar heeft nog nooit iemand naar gevraagd.
2: Dus. Nee, dat is echt zo.
1: Hey, en ik had het ook met Tom over. Op een moment moeten jullie wel al in een veel vroeger stadium... dan moet je nog volgens mij beginnen met je eindexamen... moet je al wel gaan kiezen van wat je gaat doen na het eindexamen. Terwijl je nog helemaal niet weet hoe het wordt en hoe het gaat en of je het haalt.
2: Ja, zeker.
3: Ja, dat klopt, ja.
1: Hebben jullie daar een keuze in gemaakt?
3: Ik ga geschiedenisdocent worden.
1: Oh.
3: Ja, dat spreekt me heel erg aan. Ik was eigenlijk 2 jaar stond ik eigenlijk een beetje... Ja, wist ik zeker dat ik recht wou gaan studeren... Daar stond ik heel lang. Dat was echt. Ja, dat is wat. Ik wist eigenlijk wat ik wou doen. Dat was rechten. Ja. Totdat ik eigenlijk een beetje in de 5e begonnen ze echt ons te vertellen van goed nadenken over wat je wil gaan studeren. Weet je wel, het is wel een grote stap wat je gaat nemen en denk er goed over na. En toen ben ik wel gaan nadenken over wat ik echt leuk vind en waar ik denk ik meer plezier uit ga halen. En ik denk dat het docentschap heel goed bij mij ligt. Mm. Omdat ik het vroeger, toen ik jonger was, vond ik ook altijd heel leuk. Gewoon om mijn juf of meester dan voor de klas te zien. En ja, nu is het gewoon weer een beetje opgebloeid eigenlijk, die passie, om het maar zo te zeggen.
1: Wat dus, fijn dat je dat weet al. Wat,
3: ja, klopt.
1: Wat prettig lijkt me dat.
3: Klopt. Ja, dat is zeker waar.
1: Ja. Ja. En ja, dan moet je nu, want dan heb je dus al ingeschreven voor een vervolgopleiding.
3: Ja, klopt.
1: Dat een hbo-opleiding.
3: Ja, hbo-opleiding. Inderdaad. Ja, dat is allemaal al geregeld. Mm. Maar nu alleen nog kijken of ik slaag. Dat ik hem niet hoef uit te schrijven voor die studie. Nee. Maar ik hoop dat ik het gewoon haal en dat ik meteen volgend jaar kan gaan studeren.
1: Wessel, heb jij ook zo'n lekker gevoel?
2: Ik heb niet zo'n duidelijk plaatje als Ivano, hoor. Maar het was voor mij iets meer zoeken. Maar ik ben uiteindelijk op de Hogeschool Rotterdam. Kralingse Zoom ga ik sportmarketing en management doen. Dus commerciële economieopleiding eigenlijk. Het is gewoon een hele brede opleiding. Dus ja, dat past op dit moment denk ik het beste bij me. Omdat ik nog niet echt een duidelijk beeld heb wat ik wil doen. Dus dan is een brede opleiding waar je alle kanten mee op kan, is top eigenlijk.
4: Hey, en hoe is jouw gevoel? Ga je het halen?
2: Ik hoop het wel. Ja, ik mag het ook wel hopen van mezelf. Ik heb me 3 weken lang opgesloten in mijn kamer. Dus kan bijna niet fout.
1: En, 3 weken maar.
2: Nou, dat is heel lang, hoor, kan ik je vertellen. Dat is
1: voor echt, jou?
2: Ja, nee. Ik vind het verschrikkelijk als je alleen maar in je kamer zit. En ik haal mijn energie best wel uit gewoon met de mensen zijn, vrienden, leuke dingen doen. En als je dan alleen maar op je kamer zit en alleen dat wiskundeboek ziet, ja, dan is het op een gegeven moment ben je er wel goed klaar mee.
1: Ja, maar dan denk ik, ik kan me ook zelf helemaal niet meer herinneren hoe lang ik heb zitten blokken voor het examen. Want een hoop dingen moet je al een soort weten, toch?
3: Dat zit al in je systeem. Het is eigenlijk alleen maar herhaling vanaf de examens. Want de laatste toetsweek bij ons, we hebben er dan 3 per jaar. En dan hebben we de laatste toetsweek hebben we eigenlijk alle stof behandeld. En onze laatste toetsweek leek eigenlijk al heel erg op een eindexamen. School heeft dat expres gedaan, zodat we een goed beeld kregen voor een beetje een voorbereiding. Inderdaad. Dus ook 3 uur lange toetsen en veel stof, echt meerdere hoofdstukken eigenlijk. Dus dat was ergens ook al fijn, een soort van. Dus bij de examens was je wist wat je kon verwachten eigenlijk een beetje.
1: Dat is wel goed voorbereid dus.
2: Zeker.
1: Hey, waar deden jullie het eigenlijk, het examen? Waar werd dat afgenomen?
2: Ja, het groen is in verbouwing. Dus ja, we deden het in het Alevitisch Centrum.
3: Ja, geloofscentrum, zoiets. In Schiedam is het hier in de buurt.
2: Bij Parkweg.
3: Ja, bij Parkweg.
1: Oh, bij Parkweg. Dat is hier vlakbij toch wel redelijk bij. Uh-huh. Oh, want was het normaal gesproken wel altijd gewoon in het groen zelf?
3: Ja, de gymzalen.
1: Ja, de gymzalen. Ja, de gymzalen.
2: Ja, groen heeft 3 gymzalen. Dus daar konden ze altijd wel alle afdelingen huisvesten daar. Helaas was het voor ons dan dit jaar daar. Maar op zich was het een prima zaal.
3: Nee, HAVO die zat inderdaad in het Alevitische Centrum dan. Mm. En daar, het was ook wel weer enigszins leuk, want je zat daar wel met iedereen. Ja. Dus als iedereen dan, ja, bijvoorbeeld Nederlands heeft iedereen, Engels heeft ook iedereen, dus dan kwam je wel iedereen tegen. En het was enigszins ook nog wel een soort leuk, bijna, dat je iedereen zag. Maar VWO heeft volgens mij op onze school die zit nu deels in gewoon het hoofdgebouw. En dan tegenover onze straat hebben we nog een buurthuis is het eigenlijk.
1: Ja, dan zitten jullie nu met lokalen ook.
3: Ja, en VWO had daar dan een toets gemaakt en MAVO had het wel in de gymzaal gedaan.
1: Oké. Okay.
3: Dus ja.
1: Dus nee, want ik zat te denken van je hebt natuurlijk ook dat laks waar je klachten in kan indienen. Ja, nou, als je met renovatie zit, dan zou je wel de ene klacht naar de andere.
3: Nee, school heeft daar wel goed rekening mee gehouden, inderdaad.
2: Ik heb er geen last van gehad. Op zich.
3: Nee, inderdaad, waar wij zaten was ook, werd niks gerenoveerd in de buurt. Dus het was wel fijn dat je daar. Ja, het was een rustig gebied.
1: Ze hebben geen klachten ingediend.
2: Nee, zeker
1: niemand
2: niet
1: uit jullie lichting?
2: Je kan vooral bij LAX volgens mij klachten indienen over de examens zelf. Zeg
1: de inhoud,
2: maar,
1: dat het een stomme vraag was. Ja.
2: Dat is wel veel gebeurd.
3: Bij Nederlands vooral. Eerste toets Nederlands. Volgens mij waren er bijna 30.000 klachten van alleen al HAVO-5 leerlingen. Maar
1: vanwege de vraagstelling, of hoe dat geformuleerd was?
3: Ja, vanwege het was veel te moeilijk eigenlijk.
1: Klagen dat het te moeilijk was, het jongens, eindexamen, hè?
2: Ja, maar het leek niet echt op het examen van
1: de vorige. Ik ga expres een beetje de boomer uithangen.
5: Ja. Hebben jullie na afloop van de examens met de docenten ook nog contact gehad en overleg
2: zeker.
5: Hoe zij daar tegenover stonden?
2: Ik denk sowieso dat bij het groen dat je wel de band tussen de leerlingen en de docenten is altijd heel goed. Dus nou, we zouden bij wijze van spreken nu met z'n allen in het café kunnen zitten en hartstikke gezellig hebben.
5: Oké, maar ik bedoel meer, je maakt een examen. En ik kan me nog herinneren van vroeger, niet alleen als leerling, maar ook nog zelf als docent. Dat ik met een clubje leerlingen ging zitten en dat we gewoon het examen doornamen. En dat er een soort van gevoel ontstond van nou, dat is wel redelijk gemaakt. Of,
2: nou ja, ik heb het niet echt meegemaakt.
3: Nee, bij ons, het is niet dat we met docenten na de examens echt nog zijn gaan zitten en het hebben besproken. Nee, maar als we docenten tegen zijn gekomen, hebben we het er wel over gehad, inderdaad. En ja, docenten die weten, die merken eigenlijk al vaak tijdens zo'n examen, als ze daar zitten, van dan maken ze zelf soms ook het examen en dan hebben ze zelf ook een beetje al een inschatting.
5: Ah,
3: en dan kijken ze ook naar de zaal en dan zien ze al die kinderen hersens kraken.
1: Ah,
3: en hebben ze al een beetje een beeld eigenlijk.
5: Maar hebben ze een oordeel gegeven bij bepaalde vakken over te moeilijk en
4: ja, dat
5: nou, die
4: ja,
5: was te doen? Of
3: bij sommige, nou, bij Nederlands waren er dan sommige Nederlandse docenten die zeiden dat het goed te doen was.
5: Ja.
3: Maar dan denk ik, ja, wij hebben geen Nederlands gestudeerd.
2: Nee.
3: Dus het is voor hun wel natuurlijk anders.
2: Ja. Het was in uw tijd denk ik ook, ja, wij kunnen nu natuurlijk dat hele examen online gelijk zien.
5: Ja.
2: En u had dat natuurlijk niet die mogelijkheid.
5: Nee, zeker niet.
2: Dus dan is het denk ik ook anders dat ze daarom nu niet bespreken met ons.
5: Ja, oké. Ja.
1: Oh ja, oh ja, oh ja. Paulus vervangen door het internet.
2: Ja, ja, denk het wel. Ah, ja. Ja, heel, heel treurig.
1: Heel treurig.
2: Het is
1: heel treurig. Ja. Geef hem even een knuffel. Ja.
4: Hey, maar die examens worden toch nog nagekeken door de docenten.
2: Ja,
1: ja.
2: Dat neem ik wel
1: aan.
4: Dat is de ene blik. En dan is er daar ook nog een andere blik, toch?
3: Klopt.
4: En wie is dat?
3: Dat weten we niet. Dat
1: weet de docent ook niet eens.
3: Nee, dat is de tweede corrector.
5: Ja.
3: En onze docent kijkt dan onze toetsen na en dan wordt het opgestuurd naar bijvoorbeeld onze geschiedenisdocent meneer Timmermans, onze Nederlands docent. Ja. Heeft zijn toets naar ergens in Utrecht gestuurd. Dus die heeft geen idee bij wie het is beland. Waar, dat weten ze gewoon niet eigenlijk.
4: Nee, dat is dan echt onafhankelijk.
1: Ja,
4: dat ik zou kunnen voorstellen.
1: Maar die hebben daarna wel contacten, want docenten gaan daarna wel bellen over jullie examen.
3: Maar ze hebben geen invloed op waar het belandt of bij wie.
1: Nee, precies. Ze kunnen dat niet. Dat kunnen.
2: Nou, dit gaat allemaal officieel ook met die examens altijd openmaken.
1: Ja,
3: met het ophalen.
1: Dat weet ik ook nog wel van vroeger.
3: Dat het allemaal geteld moet worden. Dat was wel.
1: Klopt. Was er nou ook een examen dat je daar, dus je zit daar op zo'n tafeltje, en je pennetje en je spulletjes en je watertje en de zenuwen en die lucht waarschijnlijk van zo'n zaal. En dan sla je hem open, want dan, dat weet ik nog wel. En dat je dan gelijk dacht van, gaan we die kant op?
2: Ja, ik had het al met MLG. Dat is maatschappijwetenschappen, dat ze heel veel schrijven. En dat is ook een beetje een zweverig vak. Daar word je al moe van als je dat ziet, zeg maar.
1: Wat was bijvoorbeeld een vraag, weet je dat nog?
2: Ja, dan moet je ingaan op hoe mensen denken en hoe ze handelen.
3: Ja. Je hebt heel veel begrippen bij dat vak. En die begrippen moet je gewoon woord voor woord uit je hoofd leren stampen. En dan moet je dat toe kunnen passen op een tekst. Dus dan kan je een tekst voor je krijgen. Nou, en dan is er een bepaald begrip, binding. En dan moet je binding, het concept binding, terugvinden in de tekst. Nou, en hoe
2: leg
3: dat
2: jij me eens even uit.
3: Dat ben ik al even vergeten.
1: Ja. Dus dan moet je een begrip wat je uit je hoofd geleerd hebt, moet je terugvinden in de tekst.
3: In de tekst,
4: ja,
3: dat is eigenlijk waar het op neerkomt, het vak.
1: Het klinkt meer als Nederlandse taalbeheersing dan.
2: Ja.
3: Nee, het vak is eigenlijk bedoeld, want het is best wel een nieuw vak. Het is best wel, het is niet echt een oud vak. Het is ook
1: in mijn tijd bestond het nog niet.
3: Nee, het is ook sinds pas een paar jaar bij ons op school wordt het gegeven door onze MAW-docent mevrouw Karadavoet. En zij heeft het vanaf
1: Hebben wij wel eens in de studio gehad.
3: Ja, en zij heeft het vanaf volgens mij Speringshoek naar het Groen gebracht. En het is eigenlijk gewoon eerder om een beetje mensenkennis op te bouwen. Dus inderdaad, dat je een beetje kan nadenken hoe mensen denken, waarom mensen worden zoals ze zijn en wat de redenen daarvoor zijn. Het is een heel maatschappelijk vak en dat vind ik persoonlijk wel heel interessant.
1: Maar is er dan ook, dat lijkt me nog moeilijk met hoe je dan opdrachten voor het eindexamen formuleert, wat er dan goed, dat er ook een goed en fout moet zijn.
3: Nee,
1: dat toch wordt punten wel, kunnen geven of niet.
3: Nee, met dat soort vakken, met dat soort theorie, of met dat soort
2: makkelijke antwoordenmodel wel. Doen ze wel makkelijk over.
3: Ja, maar het is wel vaak dat bijvoorbeeld net zoals met aardrijkskunde zijn gewoon bepaalde woorden die er echt in moeten komen als je punten wilt hebben. En wordt ook vaak bij ons uitgelegd. En we oefenen ook vaak met het formuleren. Omdat met het formuleren krijg je echt alle punten. En dat is echt het allerbelangrijkste eigenlijk.
4: Ik kan me inderdaad voorstellen dat je bijvoorbeeld voor een vraag, als je hem helemaal goed hebt, krijg je 5 punten. En dan krijg je steeds wat meer wat aftrek als je.
2: Ja, het is lichter ook aan hoe je hem opbouwt, zeg maar.
3: Ja, dus, klopt.
4: Wat was jullie eerste examenvak?
3: Nederlands.
4: Wordt dat bewust gedaan? Dat je een soort zelfvertrouwen krijgt.
2: Dat weet ik niet.
3: Nou, mijn zus die had 5 jaar geleden had zij examens gedaan. En zij begon met aardrijkskunde op de HAVO. Dus dat verandert echt onder zoveel jaar. Ik denk niet dat dat dat daar echt een reden achter zit waarom Nederlands nou eerst is. Maar
1: het is ook voor de docenten wel fijn, want ik heb mijn beste vriendinnetje, die geeft algemene teken, dus eigenlijk kunstgeschiedenis, want dat is dan een examenvak, tekenen zelf niet, maar kunstgeschiedenis wel. En zij was nu de eerste. Ja. Dus dan had ze ook al heel snel kon ze alles nakijken. Klaar. En lekker op tijd klaar. Klopt, lekker, dus die, had, die warme Pinkster had zij geen troep meer in huis.
4: Nee, ik kan me voorstellen, als een vakje goed ligt.
1: Ja, dat is wel lekker
2: fijn om mee te beginnen. Ja, zeker. Ja, anders dan begin je ook inderdaad met een slecht gevoel aan die hele periode.
1: Ja. Zat er trouwens, Wessel, voor jou een vak in dat je zegt van, nou, dit ging echt een fietsstik doorheen. Dat ging me zo makkelijk af, had ik zo goed voorbereid.
2: Ja, geschiedenis ben ik wel redelijk goed in. Meneer Romein toevallig, die geeft dat natuurlijk. Dus,
1: ja, goede
2: die
1: leraar.
2: Niet zeggen dat het daaraan ligt, hoor. Want anders, niet te veel ver in de reet steken, maar...
1: Mag hoor. Hij luistert toch nog. Ja, okay. Hij luistert naar niks van mij. Wij zijn goede vrienden.
2: Ik durf te wedden dat hij zit te luisteren.
1: Ja, nu misschien zit hij zelfs te kijken.
2: Ja, die zit in Café de Oude Stoep nu. Dus als meneer, als u dit hoort, lekker lachen daar.
1: Ik was er niet eens in beeld al die tijd.
2: Oh, kijk eens, nou, meneer, de groetjes.
1: Jullie wel, jullie waren wel in beeld constant.
2: Nee, hij is ook mijn coach, dus hij heeft me wel heel goed begeleid eigenlijk in alles rondom geschiedenis. Dus ik denk dat hij wel echt een goede docent is op zich ook in dat vak.
3: Ook de manier waarop hij de lessen geeft, dat is ook, dat doet hij ook wel heel goed. En natuurlijk, het is belangrijk dat kinderen met een goed beeld naar je lessen gaan natuurlijk. En het ook leuk vinden. Ik denk dat hij dat wel goed kan. Gewoon
2: nu moet
3: het kappen.
2: Nu wordt het een beetje de Tom Romein show.
1: Laten we het feitelijk houden. Je krijgt je eindexamen. Je doet hem open. En je vond het niet ingewikkeld. Je kon er lekker doorheen. Dus dan kan je bijna zeggen, dan heb je goede lessen gehad.
2: Ja, zeker
1: durf
2: weten.
1: Dan wel te zeggen.
4: Nee,
1: dat
4: nu, is zeker. Nu heeft Paul altijd een vraag. Van als je, waar ben je goed doorheen gefietst? Wat ging er nou echt niet goed?
2: Bij mij ging maatschappijwetenschappen, waar we het net over hadden.
1: Ja,
2: die ging niet echt helemaal drama, maar dat was wel mijn minste toets. Dat wel.
3: Ja, ik kwam wel een paar toetsen op. Het zijn gewoon... Ja, Nederlands ging bij mij echt slecht. Omdat ik had gewoon... dan had ik die avond daarvoor een Nederlands eindexamen gemaakt. Eindexamen van 25. Ja, had ik dan een 7,5 voor gehaald. En dan krijg ik deze toets voor me. Nou, dit was geen 7,5. Hmm. En ja... Ik denk gewoon dat het gewoon slecht ging, omdat sommige toetsen waren qua manier van formuleren en hoe de vragen werden gesteld, waren anders voor mijn gevoel dan de eindexamens die ik van het jaar daarvoor had gemaakt. Dus daarom, ja, ik kan er echt niet eigenlijk zo goed
5: in. Maar welk onderdeel van Nederlands ging dan wat minder goed voor je beleving?
3: De teksten, de manier waarop
5: CITO... tekstbegrip.
3: Ja, de manier waarop CITO's ook heeft ingedeeld. Het waren heel veel teksten. En dan had je al misschien iets van 4, 5 teksten gehad. En dan kwam er weer zo'n enorm lange tekst. En dan was je op de helft. En dan moest je nog 4 teksten. En dan had je ook tijdsnood. En dan al mijn concentratie was ook weg voor de toets.
1: Je moet ook gefocust blijven.
3: Klopt. En dat was het met zo'n leestoets. Je moet constant gewoon gefocust blijven, snappen wat je leest. En dat is op een gegeven moment na
2: die toetsen zijn natuurlijk 3 uur lang. Ja. Dus als je dan in zo'n zaal zit, op een gegeven moment denk je ook van... ik zou nu weer lekker op de bank willen.
1: Je wil weg, altijd wil je weg.
2: Ja.
1: Zeker. Hey, wanneer is de uitslag? Wanneer is dat belmoment? En hoe doen ze dat op het groen? Word je altijd sowieso gebeld?
2: 11 juni.
3: 11 juni. De,
1: 11 juni, oh, 11 juni.
2: Ja, dat gaat erop schieten, ja.
1: En is het dan, gaat het groen iedereen bellen? Of je nou wel of niet geslaagd bent? Of
3: nou, je wordt
1: hoe doen ze dat?
3: Door je coach gebeld. Dus je coach gaat dan alle leerlingen, als zijn of haar coachleerlingen af. Mm-hmm. En meestal worden de leerlingen die zijn gezakt als eerst gebeld.
5: Ja.
3: Dus dan kun je wel verwachten als je als eerst wordt gebeld dat het misschien niet altijd...
1: Ik zit
3: altijd
1: nou al te zuchten, hoor je het?
2: Ja.
3: Ja, maar het kan ook zo zijn dat iemand, dat een docent een coachleerling heeft die allemaal niet zijn gezakt en allemaal zijn geslaagd. En ja, dan is het maar net, dan denk je, je wordt als eerst gebeld en is het foute boel, maar dan kan je ook zijn geslaagd.
1: Ja, omdat
3: hij
1: een hele goede lichting toevallig voorbij heeft zien. En dan zijn er ook vaak leerlingen, dan hebben ze de pen neergelegd en het eindexamen is voorbij en die stappen gelijk in een bus, was lekker goedkoop, naar Spanje, Noord-Spanje. En dan gaan ze keihard 10 dagen op vakantie.
3: Ja, dat klopt.
1: Hebben jullie dat niet...
2: Ik heb wel een vakantie gepland met mijn maatjes naar Lorette Mar.
1: Ja, dat zocht ik naar. Lorette Mar.
2: Nee, we gaan lekker met z'n allen naar Lorette. Dus
1: na de uitslag?
2: Na de uitslag, ja. Ik denk wel dat we dat verdiend hebben. Na maanden zoegen, mag ik dat zeggen.
1: Ja,
2: dan gaan we daar even lekker van onszelf genieten. Dus dat wordt hartstikke leuke trip.
1: Je wacht dus echt het eerste uitslag af. Jij ook? Heb je ook een plannen?
3: Nou, ik ben donderdag was mijn laatste toets en vrijdagochtend zat ik in het vliegtuig naar Griekenland.
1: Jij bent dus wel even weg geweest.
3: Ja, maar ik ben wel met mijn ouders geweest.
1: Oké. Okay.
3: Dat was, mijn ouders hadden dat gewoon zo gepland. Mijn vader die wou graag naar Griekenland gaan. En dan kwam het net goed uit dat de dag na mijn examens was en dat ik mee kon. Maar het was wel even fijn om in een andere setting te zijn en even niks maar in je hoofd te hebben.
1: Ja, precies. Even iets heel
3: klopt,
1: anders.
3: Klopt,
1: ja.
2: Dat is ook leuk. Ik denk dat je dan voor het eerst gaat iedereen meestal nu op vakantie na de examens natuurlijk met je vrienden. Dus dat wordt, wordt een gouden reis.
1: Ja. Nou, dat is lekker. Dat lijkt me lekker. Nee, doe maar Fokker. Doe maar.
4: Nee, ik vroeg me even af. Dan heb je op 11 juni krijg je de uitslag.
2: Mm-hmm. Ja.
4: En twee vragen. Hoeveel vakken zou je over mogen doen? En is dat gelijk daar achteraan?
3: Nou, je mag... het ligt eraan als jij een vak kan herkansen. Dus stel, je hebt bijvoorbeeld voor wiskunde 5 gehad en je moet voor dat vak een 7 halen. Ja. Je mag überhaupt maar gewoon één vak herkansen. Je mag er niet meerdere herkansen.
1: Oh, okay. Ja. Maar dat lijkt me ook meer dan voldoende.
3: Ja, en meestal is dat dan... die herkansing is 2 weken later na de uitslag. 2 weken ongeveer, ja.
4: Stel voor dat jij wat over moet doen, Wessel. Dan is jouw vakantie niet zo heel goed getimed dan.
2: Ja, die is iets daarna. Maar ik geef daarna ook wel een examenfeestje. Dus dat zou wel kloten zijn. Want die moet ik dan afblazen. Maar ik heb op zich wel vertrouwen in mezelf. Dus ik ga er niet vanuit. Maar als dat zo is, dan zou het natuurlijk heel jammer zijn. Maar dan moet ik ook nog heel eventjes in de boeken. Dan ik zou dat misschien denk ik ook niet heel erg vinden.
1: Nee. Nou, dan neem je boek gewoon mee. Je gaat toch een keer een moment dat je gast een beetje zat bent.
2: Daarom.
1: Ga je lekker op je koele kamer.
4: Nou, je begrijpt het niet helemaal.
2: Nee,
1: ik ben de boomer. En jongens, hartstikke leuk dat jullie hier wilden zijn. Kijk eens, blijf maar even rustig zitten.
3: Ja.
1: Ik wens jullie een goede belronde op...
3: Erg bedankt.
1: De 11e, toch?
4: 11 juni. Ja.
2: Komt u gezellig een borreltje doen op de eindexamenborrel van mij? Of als we het gehaald hebben?
1: Nou, mag dat?
2: Ja, van harte welkom, joh.
1: Ja.
2: Gezellig.
1: Dat is dan 3 weken daarna, als je terug bent uit Joret.
2: Nou, joh. Ik maak voor je ook altijd, hè, mevrouw. Daarvoor kan het ook.
1: Nou, hoor je dat? Ik ben alweer uitgenodigd. Zo gaat dat. Dank je wel. En bedankt voor jullie komst.
2: Dank je wel. Succes nog.

0: Anything But The Girl, Another Bridge. En het wordt een beetje het gebruik van de laatste afleveringen.
1: Ja, leuk.
0: De tafel van twee. We gaan het even hebben over de zwemactiviteiten van onze eigen Nel. Die gaat 15 augustus een wereldprestatie leveren.
1: Nou, twee kilometer in het open water.
0: 2 kilometer in het open water zwemmen voor ALS.
1: Ja.
0: En ik las van de week weer een paar sponsoren erbij.
1: Ja, donateurs heet het dan. Hè? Sponsoren die hou je volgens mij de rest van je leven. Zou ik ook wel goed vinden. Wil ik ook een shirtje van ze dragen.
0: Ja, precies.
1: Geen enkel probleem.
2: Nou, misschien is dat een idee nog.
1: Nou, een goed idee eigenlijk. Ideeën worden gewoon geboren. Dus mensen... Wil er iemand mijn sponsor worden? En dan trek ik de rest van tot 15 augustus je t-shirt aan me op mijn ruggenreclame en op de buikreclame.
2: Dat wil ik wel doen.
1: Maar dan wil ik wel goed geld hebben. Wil ik echt goed geld hebben voor op mijn...
0: En als je over goed geld praat, dan praat je over wat voor soort bedragen?
1: Voor een t-shirt sponsor waar ik mee ga lopen dan. En zeker op die dag. Nou, dat moet toch zeker 100 tot 150 euro zijn.
0: Dat
1: moet een t-shirt geleverd worden. Moet ik niet zelf maken. Dat moet ik krijgen.
2: En je kan ook meerdere namen omzetten.
1: Nou, dat kan ik erop laten strijken.
2: Ik
1: heb
2: nog een aannemer in Vlaardingen, onder de linden. Die wil misschien ook wel...
3: Ik zal het wel niet vragen.
2: En als Etta gaat doen, dan doe ik het ook.
3: Oh, kijk eens.
0: Kijk, en dan allebei voor 100 of 150 euro.
1: Dan allebei 150 van 300 euro.
0: Tikken we het even af, 150 euro. Dat is belastingtechnisch gezien 75 euro voor jullie dan. Dus dat
1: daarom.
0: Dat stelt
1: zeker
0: niks
1: is zo
0: voor.
1: Zeker.
2: Maar hoe gaat het met de trainingen? Hou je toch een beetje vol?
1: Nou, ik vond het begin van de week... Ik hou niet zo van die warmte dus. Hè. Dat is wel inmiddels deze aflevering van Tafel 2 wel duidelijk geworden. Dat ik er niet van hou. Dus dinsdag ben ik niet gaan sporten. Want ik was gewoon futloos. Maar
2: dat
1: ik heb het gisteren... Nee, maar op donderdag zwem ik en op dinsdag ga ik naar de sportschool. En de sportschool heeft ook airco, maar je moet er wel eerst naartoe. Ik was gewoon te bleh, Dus dat heb ik donderdag allebei gedaan. Ik ben dus eerst gaan zwemmen en toen kwam ik thuis. En ik voelde me een steen goed. Ik denk, nou, ik ga nog even naar de sportschool. Dus ik heb ook nog wezen sportscholen.
0: Ja.
1: Dus ik heb het gewoon op één dag gedaan. En dan kan ik dus ook nog steeds.
0: Heb je nou voor je gevoel het idee dat je conditioneel sterk aan het worden bent?
1: Ja, ik heb natuurlijk wel last van dat ik mijn longen dus kapot gemaakt heb. En dat is niet veel... Dat zit weinig verbetering in. Normaal, als ik dan stopte met roken, beter. Maar volgens mij is er in februari wat misgegaan daar. Maar... het kost wel wat meer moeite dan 2 jaar geleden. En dat blijft wel een beetje zo. Maar ik voel me goed. Mentaal ben ik sterker, denk ik.
0: Ah, kijk.
1: En ik wilde ook eigenlijk het buitenwater al in. Maar dat durfde ik nog niet. Want ik hoorde alle jeugd was natuurlijk al gewoon in de vaart. En in de vlieten en in de haven aan het zwemmen. En ik had eigenlijk ook zo'n zin, maar dan...
0: En voordat je het weet heb je last van vergeetjeuk.
1: Ik ga volgende maand of zo, dus het water wat warmer. Dan ga ik wel ergens een... misschien het bommeertje, dat is het kleine... Dat is niet... Dat vaart alleen dat...
2: pontje.
1: Het pontje heen en weer. Maar als ik dan aan de ene kant blijf... Ga ik daar gewoon lekker een keertje zwemmen. Want dat is niet gevaarlijk met bootjes en zo. Dus dat is wel veilig.
0: Er nog opnames gemaakt worden op dat moment?
1: Ja, als ik iemand bij me heb wel.
0: In training?
1: Ja, als ik iemand bij me heb, wil ik overal... Ik wil overal filmpjes van, ook al ziet het er niet uit. Ik heb natuurlijk een heel mal filmpje rond laten gaan vorige week. Maar ja, het was gewoon grappig. Dus, en ik heb gewoon weer... Ik zit nu op 55% van mijn streefbedrag.
0: Zo, kijk.
1: Namelijk op 830 euro heb ik al van de 1500. Wat mijn minimale streefbedrag is.
0: Ja, nee joh.
1: Dus maar we gaan de goede kant op. Het is nog zo ver.
0: Ik wou nog zeggen.
1: Het is nog 2,5 maand.
0: Ja, maar we hebben natuurlijk nog ongeveer een uitzending of 5, 6. Hè?
1: Ja, precies. We blijven de aandacht aan besteden.
0: We moeten wel even de druk op de ketel houden.
1: Ga ik volgende week vertellen over de live karaoke, live zingen in Vulkaan op 21 juni. Dus zet die vast in je agenda, 21 juni.
0: 21 juni, hou die vrij. Noem de tijd alvast even.
1: Van 4 uur 's middags tot 8 uur, nou dat zal uitlopen, 8 uur 's avonds.
0: Goed.
1: Dus dat,
0: Nou, we hebben nog 25 seconden. We gaan er heel snel uit. Dit was het weer. De Tafel van 2 van vrijdag 29 mei. Uiteraard zijn we er volgende week weer met een heleboel leuke onderwerpen. Althans, dat vinden we zelf altijd. We wensen u een heel fijn weekend. En blijf gewoon afgestemd op Omroep 2. Fijn weekend. Dag.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat toch ouders vervolgen die hun kinderen vanwege het geloof thuis houden van school. Vorig jaar stopte het OM daar nog mee, omdat de rechtszaken lang duren en complex zijn. Sommige ouders willen hun kind thuis houden als er in de buurt geen school is die past bij hun levensovertuiging. De Hoge Raad bepaalde vorige maand dat de vrijstelling van onderwijs alleen nog in uitzonderlijke gevallen is toegestaan. Daarmee worden de regels rond de leerplicht aangescherpt. In Nederland is onderwijs verplicht voor alle kinderen vanaf 5 jaar. De politie in Rotterdam is op zoek naar 6 mannen... die vannacht vernielingen aanrichtten bij de Mevlana-moskee. Ze vernielden een mozaïekmuur en gooiden bierflesjes naar het gebouw. Er waren op dat moment mensen binnen. De politie heeft camerabeelden van het zestal. Reddingswerkers in Laos hebben een van de goudzoekers uit een grot kunnen bevrijden. De man is in leven en op beelden is te zien hoe hij ondersteund door reddingswerkers naar een arts wordt gebracht. Er zitten nog 4 mensen vast in de grot in Laos. Ze kwamen meer dan een week geleden vast te zitten bij onverwacht hoog water. Ze waren in de grot op zoek naar goud. De 5 werden woensdag gelokaliseerd. Van 2 andere goudzoekers is geen spoor meer gevonden. De 19e etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Sepp Kuss. De Amerikaanse klimmer van het Nederlandse Visma Leasebike kwam in de koninginnenrit in de Dolomieten als eerste boven, voor de Canadees G en de Italiaan Ciccone. Morgen is er weer een zware bergrit. De Giro d'Italia eindigt zondag met een vlakke etappe in Rome. En het weer nog. Fikse regen- en onweersbuien met windstoten. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland. Vannacht droog en een graad of 14. Morgen zon, in Limburg kans op een bui en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er trekken zware onweersbuien van west naar oost over ons land. Daar hebben we in onze regio ook alweer mee te maken gehad. Op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam is het file rijden over 8 kilometer... tot aan knooppunt Ketelplein met 20 minuten vertraging. De vertraging is nog een uur op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag. Nasleep van een ongeluk bij Nieuwerbrug. De weg is wel weer vrij, maar vanaf Bunnik altijd nog 23 kilometer langzaam rijdend verkeer. Er zijn bomen omgewaaid langs de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij Rotterdam Airport. Vanaf knooppunt Prins Klaus bij een 10 kilometer file met een uur vertraging. A16 Breda Rotterdam. Bij Rotterdam Prins Alexander een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging 20 minuten. Die vertraging heb je ook op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij Moordrecht. En op de N210 Schoonhoven Rotterdam een kwartier vertraging voor de aansluiting met de N219. 3 kilometer file daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws.

De Stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl. Je luistert naar

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het overtrekkende buiengebied heeft op een aantal plaatsen schade veroorzaakt. Op het treintraject Ede-Wageningen en Arnhem Centraal viel een boom op het spoor. Tussen Zwolle en Groningen liepen treinen vertraging op door blikseminslag. In Westerbroek in Groningen stortte door hevige regen een dak in. In Hoogeveen in Drenthe woei een partytent weg. En bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel konden 60 mensen voor de regen schuilen in een sporthal. Roemenië neemt diplomatieke maatregelen tegen Rusland vanwege de Russische drone die neerkwam in een Roemeense stad. Zo wordt een Russisch consulaat gesloten. De Russische aanval wordt veroordeeld vanuit meerdere landen, zegt NAVO-redacteur Roemer Okhuizen.
1: De Belgische minister van Defensie heeft het bijvoorbeeld over een nieuwe escalatie. En de Duitse bondskanselier Merz die noemt het een roekeloze droneaanval die nog maar eens laat zien dat Rusland bereid is te escaleren. En dan nog maar eentje, de Britse premier Starmer die heeft het over een ernstige schending van het NAVO-luchtruim.
0: Volgens de NAVO is het duidelijk dat de drone uit Rusland kwam. Justitie wil ouders die zich niet houden aan de leerplichtwet weer gaan vervolgen. Het zijn ouders die de kinderen thuis houden omdat ze geen school kunnen vinden die past bij hun levensovertuiging. Eerst leverde vervolging niet veel op, maar door een uitspraak van de Hoge Raad zijn de leerplichtregels een stuk strenger geworden. De parlementaire enquêtecommissie Corona gaat volgende week verder. Ze spreken dan onder andere oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel. De verhoren begonnen vandaag met viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins. Verslaggever Emma Jackson vertelt hoe de commissie te werk gaat.
2: Aan de ene kant vragen ze heel gedetailleerd wie wat wanneer wist en waarom beslissingen werden genomen. Een soort geschiedschrijving. En aan de andere kant kijken ze ook scherp op gedetailleerde onderdelen wat er anders had gekund en gemoeten. Zeker met de kennis van achteraf.
0: Dan is weer nog vanavond stevige buien met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor brede opklaringen. Morgen zonnige perioden. In Limburg kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Van west naar oost trekken er buien over ons land. Daar kan het verkeer last van hebben. In onze regio zit de avondspits er bijna op. A4 Den Haag-Rotterdam, daar nog 10 minuten vertraging bij knooppunt Ketelplein. De linkerrijstrook van de A12 is nu dicht vanuit Utrecht naar Den Haag bij Woerden. 10 minuten vertraging daar, komt door een kapotte auto op die linkerrijstrook. A13 Den Haag-Rotterdam bij Rotterdam Airport nog 20 minuten oponthoud, de weg is weer vrij. En op de A20 Gouden-Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan de IJssel 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: 2.
1: Dit is 2.
2: Jacques Chirac.

De Stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl. Je luistert naar

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het overtrekkende buiengebied heeft op een aantal plaatsen schade veroorzaakt. Op het treintraject Ede-Wageningen en Arnhem Centraal viel een boom op het spoor. Tussen Zwolle en Groningen liepen treinen vertraging op door blikseminslag. In Westerbroek in Groningen stortte door hevige regen een dak in. Blikseminslag veroorzaakte ook enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op twee plaatsen. Volgens het ANP waren er ook woningbranden in Hoge Zand in Groningen en in Goor in Overijssel. Op dit moment geldt nog een onweerswaarschuwing voor Gelderland en Overijssel. In de Tweede Kamer is verbaasd gereageerd op onthullingen van Nieuwsuur over subsidieverstrekking. Het ministerie van Economische Zaken blijkt voor zeker 200 miljoen euro subsidies te hebben verleend, waar het parlement niet of onvoldoende van op de hoogte was. BBB wil uitleg van de minister. De opgraving van een skelet in een kerk in Maastricht was illegaal, zegt de gemeente. Een archeoloog vond daar vermoedelijk het graf van de Franse graaf D'Artagnan, ook bekend als een van de musketiers. Maar hij hield zich niet aan de regels die voor archeologen gelden, zegt dit raadslid.
1: Vooral bij zo'n opgraving van zoveel honderden jaren terug, dan kun je niet zomaar beginnen te graven met je handen. Dat moet op een speciale manier gebeuren. En dit is, achteraf bleek dat ook, is vrij amateuristisch gebeurd voor zo'n archeoloog.
0: Het skelet is nu bij een hogeschool in Deventer en daar wordt vastgesteld of het inderdaad om D'Artagnan gaat. Justitie wil ouders die zich niet houden aan de leerplichtwet weer gaan vervolgen. Het zijn ouders die de kinderen thuis houden omdat ze geen school kunnen vinden die past bij hun levensovertuiging. Eerst leverde vervolging niet veel op, maar door een uitspraak van de Hoge Raad zijn de leerplichtregels een stuk strenger geworden. Het weer vanavond stevige buien met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor ook brede opklaringen en vannacht is de graad of 14. Morgen zonnige periode, in Limburg kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Hij duurt nu nog bijna net zo lang als een nieuw liedje van u. Oftewel, bijna 2 minuten. Het is 14 over 8, vrijdagavond, 29 mei 2026. Leuk dat je luistert naar deze hele speciale editie van Soul Beats Extended Classics. Zo nu en dan, echt lange versies. Ga er maar voor zitten als je hem kent. Of als je ze nog niet eerder hebt gehoord. Wees welkom, maak kennis met soul en funk. De tijd dat het nog analoog was en best lekker lang kon duren. De eerste twee, de Jamaica Boys uit 1987 met Spend Some Time With Me. Dat deden we zeker. En deze van Curtis Mayfield heette Move On Up. Zometeen Diner Was, I'm Coming Out. Eerst de Sugar Hill Gang.
1: I said a hip,

0: op 2. En dit is met recht een lange versie. 14,5 minuut. The Rapper's Delight. Ik weet niet of je hem ooit zo lang op de radio gehoord hebt, maar het gaat nog steeds door. Sugar Hill Gang hier in Soul Beats.
1: 2. Soul Beats.
2: Dit is 2.

Give Up The Funk. Parliament in Soul Beats op 2. Daarvoor de original Cheek remix van I'm Coming Out van Diana Ross. Het archief van beeld en geluid is sinds deze week voor een groot deel openbaar, voor iedereen dus te bekijken. In deze schatkamer zijn ruim 700.000 programma's uit de Nederlandse televisie- en radiogeschiedenis te vinden. Ook de Vlaninger en Schiedammer kan er genoeg interessants vinden. Bijvoorbeeld een interview met de discutabele geneesheer Cornelis Moerman, Fiets hem erin en een staking bij Wilton Firehart en uiteraard nog veel meer. En wil je het zelf even checken, kijk je op de site schatkamer.beeldengeluid.nl. Hier is Patrice Rushen. En ook de funk laat haar niet los. The funk won't let you down. En daarna Steven Dente in Soul Beats met Love Follows.

1988, de 12-inch ballad van Steven Dante en Love Follows. Het is de ene laatste. Wat je nu hoort, wordt de laatste. Uit 1990 van zijn eerste album Johnny Gill, met de hardcore mix van Fairweather Friends. En over weather gesproken, uiteraard vlak voor het nieuws nog de weerverwachting voor vanavond en morgen. Het blijft vanavond droog met opklaringen. De nacht verloopt vrij warm met minima rond de 17 graden en er staat weinig wind. Morgen wordt een prima zomerdag met flinke perioden met zon en het blijft vrijwel overal droog. Temperatuur ligt dan tussen 24 en 26 graden en er staat een zwakke tot matige noordelijke wind. Het hele weerbericht en alle informatie uit de regio zie je en lees je uiteraard op onze site ditis2.nl.

En Soul Beats is er komende donderdag weer. Donder vrijdag weer. Sommige gewoontes, ja, die blijven erin. Soms bij een iets wat je niet goed nadenkt. Hè. Ik heb bijna 20 jaar op de donderdag gezeten en toen werd het vrijdag. En op sommige momenten komt het gewoon weer naar boven. Vrijdagavond, even na 8 uur, dan is er een nieuwe aflevering van Soul Beats op 2. Geniet van je weekend. Tot volgende week.

0: Stadsgehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent. Je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Herpen bij Os is vanmiddag een dode man gevonden. Volgens de politie kwam het 47-jarige slachtoffer zeer waarschijnlijk door een misdrijf om het leven. Maar er worden ook andere scenario's onderzocht.
1: We doen daar onderzoek naar, dus de forensisch arts geweest. En we doen onderzoek in de omgeving en op het lichaam van de man om te kijken wat er aan de hand is.
0: De man uit Berchem werd door voorbijgangers gevonden in een sloot. De politie heeft een 33-jarige plaatsgenoot aangehouden. Omroep Brabant meldde dat slachtoffer een jeugdtrainer was van voetbalclub Berchem Sport. De club zegt diep geraakt te zijn door de gebeurtenis en gelast komend weekend alle thuiswedstrijden af. In de Tweede Kamer is verbaasd gereageerd op onthullingen van Nieuwsuur over subsidieverstrekking. Het ministerie van Economische Zaken blijkt voor zeker 200 miljoen euro subsidies te hebben verleend waar het parlement niet of onvoldoende van op de hoogte was. BBB wil uitleg van de minister. De inspectie heeft steken laten vallen in het toezicht op een vruchtbaarheidskliniek in Leiderdorp. Volgens Nieuwsuur zegt de inspectie Gezondheid en Jeugd dat het scherper had moeten toezien op het maximum aantal kinderen per donor. Het medisch centrum Kinderwens overschreed dat aantal jarenlang en creëerde zelf bewust massadonoren. Mensen die veel meer dan 25 kinderen hebben voortgebracht. Moeders en donoren werden daar niet of nauwelijks over ingelicht. De kliniek in Leiderdorp wil niet reageren op de bevindingen van de inspectie. Tennisser Jesper de Jong heeft op Roland Garros voor het eerst in zijn carrière de 8e finales van een Grand Slam toernooi bereikt. De nummer 106 van de wereld won op Roland Garros van de Rus Karen Khachanov na bijna 4,5 uur in 5 sets. En het weer, vanavond stevige buien met onweer, hagel en windstoten. Verder ook brede opklaringen en vannacht is het een graad of 14. Morgen zonnige periode, in Limburg kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Andante.
3: Kees Allerliefste.
4: Dit is 2.
5: Iedereen van harte welkom. Dit is Andante, het programma met klassieke muziek op 2. Mijn naam is Kees Allerliefsten. Ik ben de samensteller en presentator van dit programma. Vandaag besteden wij aandacht aan de componist Händel, Georges Friedrich Händel. In hetzelfde jaar geboren als Johann Sebastian Bach, 1685. En hij is wat later overleden als Bach in 1759. We zitten dus dan helemaal in de barok. Het is natuurlijk wel een bekende componist. Onder andere bekend van de koekoek en de nachtegaal. Dat u vanavond niet zult horen. Omdat bij verrassing in de volgende uitzending daar iets van terugkomt. Maar die nachtegaal, daar had hij wat mee. En dan gaan wij naar zijn oratorium Salomo. Händel, werkenverzeichnis 76. Gecomponeerd tussen 5 mei en 13 juni 1748. Daar zit een stuk in dat heet Nightingale Chorus. Daarna gaan wij luisteren.

hoorde de nachtegalen zingen uit het oratorium Salomo. Händel is natuurlijk geboren in Duitsland. Maar daarvoor, voordat hij in Engeland ging wonen dan, heeft hij door Europa gereisd. Ook in Italië is hij geweest. Een van de vorige uitzendingen is dat op een bepaalde manier ook nog aan bod gekomen. In 1712 vestigde hij zich in Londen. En daar had hij groot succes als componist van Italiaanse opera's. Maar hij wilde Engels laten zingen. En zo is het oratorium ontstaan. Een muziekstuk op Engelse teksten. Alleen, dat was dan niet een opera, maar een concertvorm. Ik kom er zo nog wel op terug. Heel sterk voorbeeld daarvan zijn de werken die Esther heette of Salomo heette. We gaan luisteren naar de Sinfonia van Salomo. En het wordt gespeeld door de Duitse Händel-solisten.

Meerdere Duitse Händel-solisten speelden de Sinfonia van Salomo. Die naam is niet zomaar. Salomo was een Bijbelse koning. Een paar boeken uit het Oude Testament en de werken van Josephus Flavius, die waren de grondslag voor de tekst van deze oratorium. Daarin zit een passage dat er een koningin van ver komt, die de wijsheid van de koning heeft gehoord. Dat is de koningin van Scheba. En dat is een heel bekend gedeelte voor twee hobo's en strijkers. En dat zit dan in het derde bedrijf. Het is gemarkeerd als een allegro. De muziek is niet helemaal van Händel. Het bevat muziek van een concert uit Telemans Tafelmuziek. Een andere Duitse componist uit de barok, de stad. Maar het hoofdthema van dit stukje bekende muziek kwam uit het Ritornello van een aria geschreven door de Italiaanse componist Giovanni Porta uit diens opera Nulistore. Ritornello, dat is een Italiaans woord afgeleid van ritorno. En u begrijpt al, ritorno, er zit iets in van wat terugkomt. Dat betekent dat. En dat hoort u ook in deze muziek. Er zit een bepaalde manier een terugkerend iets in. Het wordt gespeeld door de Engelse barokorkest.

Het Engelse barokorkest speelde de Arrival of the Queen of Sheba. Deze muziek is heel erg bekend en wordt vaak ook als zelfstandig stuk gespeeld. Het is ook gebruikt in de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Londen in 2012. Een ander gedeelte van deze oratorium, dat is de overture uit het eerste bedrijf, wat hetzelfde orkest zult spelen. Maar waarom nou die oratorium? Nou, de bisschop van Londen, die stond niet toe dat er een drama of een opera, gebaseerd op een Bijbels verhaal, op een toneel werd uitgevoerd. En toen koos Händel ervoor om er dan een oratorium van te maken. Dat is een vocaal werk. Niet altijd, maar veel met een geestelijke inhoud. Voor orkest, solisten en koor. Er is één tegenstelling tot een opera. Er zijn geen kostuums. Er is geen decor. En er is geen acteren. Zo wordt het accent meer gelegd op de tekst. Het Engels Barokorkest speelt voor ons nu de overture uit het eerste bedrijf.

Het Engelse barokorkest speelde de ouverture uit het eerste bedrijf van het Oratorium Salomo van Georg Friedrich Händel. Ik zei net al, het is een stuk voor orkest, solisten en koor. Ik ga u nog één klein stukje van dit werk laten horen. Dat is uit de derde acte. Het Monteverdi-koor speelt samen met het Engels barokorkest een nummer uit dat gedeelte, Praise the Lord.

met dit lied uit het oratorium Salomon, gezongen door het Mentuverdi Koor met het Engels Barokorkest, sloten we de impressie af van dit grote werk van George Friedrich Händel, wat hij dus in zo'n periode van 5 weken geschreven heeft. U luistert naar Andante, het programma met klassieke muziek op 2. Het is tijd voor onze concertagenda. Vanaf 6 juni start weer de serie concerten op zaterdagmiddag in de Grote Kerk in Vlaardingen. Dan vanaf 3:15 kunt u vrij de kerk inlopen. Misschien om koelte te zoeken bij het gebouw en muziek. Misschien wel om te schuilen tegen de regen. Maar u kunt gewoon naar binnen gaan wanneer het u wil en vertrekken wanneer u wil. En zo ook nog wat klassieke muziek meenemen. De komende weken zullen wij elke week wel vertellen wat er dan de zaterdag daarop te doen is. Begint dus 6 juni. Dan is er 4 juni. Is er het lunchconcert van Aad Zoutendijk. Om 12:45 tot 12:15. Hij speelt daar het volgende programma. Van Johan Pachelbel, een partita. Was Kot doet, das is Wolketaan. Van Jan Zach, Fuga in D. Van Jan Sebastian Bach, Fantasie in B. Van Sigismund Neukomm, nummer 7. Zevende deel uit 25 Grandes Etudes pour Orgel. En dan van Herman Roelstraten, postlude nummer 6. Toegang is vrij. Als u niet in de gelegenheid bent om daar naartoe te gaan, kunt u de zondagmorgen daarop, hier op 2, om 8:30, dit programma beluisteren. Organiseert u een concert en wilt u die graag opgenomen hebben? Persbericht kunt u sturen naar de redactie ditis2.nl. Heeft u geen persbericht, kunt u het direct naar mij toezenden. andantevlaardingen@gmail.com. Wij vervolgen het programma over Händel. We gaan nu iets heel anders doen. Ik heb een concerto gevonden voor hobo met een strijkorkest in G mineur. Solist, dat is Alfredo Bernardini. Het orkest is de Tafelmuziek Barokorkest. Dus Händel werken verzeichnis 287, dat ongeveer rond 1704, 1705 is gecomponeerd. De eerste publicatie was pas na de dood van Händel in 1863 in Leipzig. Hij bestaat uit 4 delen. Graaf, dat is een karakteristiek ritme in Franse stijl. Dan komt er een allegro. Dan een largo, dat is dan in de vorm van een sarabande. En dan weer allegro. Een thematisch afgeleid gedeelte van het eerste deel, levendig, waar er een dialoog is tussen de solist, de hobo, en het strijkorkest. Je ziet het hele werk, het is een beetje gecomprimeerd om u een indruk te geven.

U hoorde van Georges Friedrich Händel zijn concert voor hobo in G-mineur en het Tafel Muziek Barok Orkestre begeleidde Alfredo Bernardini op de hobo. Volgende werk is een werk wat gespeeld wordt op de piano. Cason in G-majeur. Händel werkend verzuignis 435. Daar moet ik iets van vertellen. Dit is een vorm van een stuk schrijven, een cason. Het is eigenlijk een stel variaties waarbij je een harmonische progressie maakt. Oorspronkelijk kwam het uit de laatste deel van de 16e eeuw uit Spanje. Het was een wervelende, wulpse, sexy dans. En in de barok hebben ze dat verder uitgewerkt. En is dat dus uiteindelijk onder andere die cason geworden. Er zijn meer componisten uit die tijd die met die vorm gewerkt hebben. Mag u denken aan Johann Sebastian Bach of aan bijvoorbeeld Monteverdi. Alon Petriwien speelt dus nu de cason in G-majeur.

hoorde de pianist Alon Petrilin spelen de Cason in G majeur van Georg Friedrich Händel. Dit is Andante, het programma met klassieke muziek op 2. Dan zijn wij nu alweer bij het laatste stukje muziek gekomen van Händel. Een stuk wat oorspronkelijk geschreven is voor viool en contrabas. Het is de sonate in A majeur opus 1, nummer 3, uit Sieben Sonates. Alleen het is een bewerking. En het is een bewerking voor viool en gitaar. En die twee instrumenten die blijken heel goed bij elkaar te passen. Philippa Mol is de violiste. Martin Vogel is de gitarist. Die heeft dit ook bewerkt. Bestaat uit twee delen, andante en allegro.

U hoorde Sonata in A majeur, opus 1, nummer 3. Philippa, mooi, viool. Martin Vogel, gitaar, die ook dit arrangement gemaakt heeft. En ten opzichte van het origineel waren er wel wat meer versieringen. Maar dat was, vond ik, niet storend. We zijn alweer aan het einde gekomen van deze aflevering van Andante. Dank voor het luisteren. Volgende week hopen wij er weer te zijn om 9 uur. Dan hebben wij weer een aflevering met muziek uit Italië. Met een aantal voor veel mensen, denk ik, onbekende componisten. Maar heel vreemd, deze componist, Georg Friedrich Händel, ook nog even om een hoekje komt kijken. Als u naar bed gaat, welterusten. U kunt ook blijven luisteren naar deze omroep. Na 10 volgt er een programma met muziek en actualiteiten. Heeft u vragen, suggesties, verzoeknummers? We hebben een e-mailadres: andantevlaardingen@gmail.com. andantevlaardingen@gmail.com. Tot volgende week. Tot horens.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Verenigde Naties zetten naast Israël ook Rusland op een zwarte lijst vanwege het systematisch inzetten van seksueel geweld. De landen werden daar vorig jaar al voor gewaarschuwd vanwege Russische seksuele wandaden tegen Oekraïners en verkrachtingen door Israëlische militairen in Gaza. Rusland en Israël staan nu op dezelfde lijst als Hamas, IS, de RSF in Soedan en Al-Qaeda in Mali. In Amsterdam zijn vorig jaar toch weer meer toeristische overnachtingen geweest. Het waren er 23,7 miljoen, zo'n 800.000 meer dan in 2024. De gemeente wil het aantal overnachtingen op maximaal 20 miljoen per jaar houden, maar dat lukt al jaren niet, met overlast voor Amsterdammers tot gevolg. In de Verenigde Staten zijn tomaten in lange tijd niet zo duur geweest. Vergeleken met vorig jaar stegen de prijzen met 40%. Dat komt vooral door acties van de Amerikaanse president Trump, zegt deze verslaggever van persbureau AP.
1: Those are the war in Iran, which has driven up shipping costs, and tariffs, which have been slapped on imports from Mexico, the top source for tomatoes eaten in the US.
0: Door de oorlog met Iran zijn transportkosten gestegen, maar het meest van invloed is het besluit van de regering Trump om belasting te gaan heffen op geïmporteerde tomaten uit Mexico. Novak Djokovic is in de derde ronde van Roland Garros uitgeschakeld. De drievoudige winnaar boog na bijna 5 uur tennis het hoofd. Voor een jonge Braziliaan, zegt commentator Mark Brasser.
2: João Fonseca, de 19-jarige Braziliaan, een supertalent. En dat heeft hij laten zien tegen Novak Djokovic op het centercourt. 2-0 set stond hij achter. Hij pakt 3 sets op een rij. En dus is Fonseca net als Jesper de Jong door naar de laatste 16 in Parijs.
0: Jesper de Jong bereikte in Parijs voor het eerst in zijn carrière de 8e finales van een Grand Slam toernooi. En het weer vanavond nog stevige buien met onweer. En morgen periode met zon. In Limburg nog kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent. Je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
4: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: zit Van der Linde met het NOS Journaal. Het onweer heeft begin deze avond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt, vooral in het oosten van het land. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op twee plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen rijden nog steeds geen treinen door een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden vanavond ook afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. De Verenigde Naties zetten naast Israël ook Rusland op een zwarte lijst voor het systematisch inzetten van seksueel geweld. De landen werden daar vorig jaar al voor gewaarschuwd vanwege Russische seksuele wandaden tegen Oekraïners en verkrachtingen door Israëlische militairen in Gaza. Dat blijkt uit VN-onderzoek. Rusland en Israël staan nu op dezelfde lijst als Hamas, IS, de RSF in Soedan en Al-Qaeda in Mali. Met de lijst probeert de VN diplomatieke druk uit te oefenen. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. Een man die vanmiddag dood werd gevonden in een sloot in Herpen bij Os kwam waarschijnlijk door een misdrijf om het leven. De politie heeft een man uit het nabijgelegen Berchem aangehouden. Omroep Brabant meldt dat het slachtoffer jeugdleider was bij een voetbalclub in Berchem. De club heeft alle thuiswedstrijden morgen afgelast. Twee kinderen die door hun moeder waren achtergelaten langs de snelweg in Portugal zijn weer thuis in thuisland Frankrijk. De broers verblijven voorlopig in een jeugdopvang. De moeder en haar partner zijn opgepakt en zitten in Portugal in voorlopige hechtenis. Het weer vannacht in het zuidoosten nog kans op een bui. Verder is het droog. Het koelt af naar 11 graden in het noorden tot 18 in Zuid-Limburg. Morgen opnieuw veel zon met in Limburg kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het onweer heeft de afgelopen avond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. Vooral in het oosten. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op twee plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer. Onder meer de avondvierdaagse in Ede. De Verenigde Naties zetten naast Israël ook Rusland op een zwarte lijst voor het systematisch inzetten van seksueel geweld. De landen werden daar vorig jaar al voor gewaarschuwd vanwege Russische seksuele wandaden tegen Oekraïners en verkrachtingen door Israëlische militairen in Gaza. Dat blijkt uit VN-onderzoek. Rusland en Israël staan nu op dezelfde lijst als Hamas, IS, de RSF in Soedan en Al-Qaeda in Mali. Met de lijst probeert de VN diplomatieke druk uit te oefenen. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. In een sloot in Herpen bij Os is een dode man gevonden. Volgens de politie kwam het 47-jarige slachtoffer zeer waarschijnlijk door een misdrijf om het leven. Een plaatsgenoot van 33 is opgepakt als verdachte. Volgens Omroep Brabant is het slachtoffer een jeugdtrainer van voetbalclub Berghem Sport. En Feyenoord-aanvaller Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed, melden Britse media. De 31-jarige Engelse voetballer reed in het zuiden van Engeland zijn Lamborghini in de vangrail. Er zouden geen andere auto's bij betrokken zijn en niemand raakte gewond. Sterling wordt verdacht van rijden onder invloed, gevaarlijk rijgedrag en drugsbezit. Hij is op borgtocht vrijgelaten. Het weer, vannacht in het zuidoosten nog kans op een bui. Verder is het droog, het koelt af tot een graad of 15. Overdag opnieuw veel zon met in Limburg kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen.

0: Picking it up, loving I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Je luistert naar 2. 2. 2.
2: Voor Vlaardingen en Schiedam.
1: Check het laatste nieuws in de 2.

0: Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2.

0: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het noodweer van afgelopen avond heeft op meerdere plaatsen geleid tot schade. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door de hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op twee plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Ook werden meerdere evenementen afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. De naam van president Trump moet worden verwijderd van een prestigieus cultuurcentrum in Washington D.C., zegt een Amerikaanse rechter. Het bestuur van het Kennedy Center heeft de wet overtreden door de naam van Trump vorig jaar op de gevel te zetten. Ook moeten alle andere referenties aan het Trump-Kennedy Center binnen 2 weken verdwijnen. In het bestuur van het centrum zitten aanhangers van Trump. Zij lieten zijn naam toevoegen, maar volgens de rechter heeft alleen het congres die bevoegdheid. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. De 31-jarige Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Hij reed in het zuiden van Engeland zijn Lamborghini in de vangrail. Er zouden geen andere auto's bij betrokken zijn en niemand raakte gewond. Sterling wordt verdacht van rijden onder invloed, gevaarlijk rijgedrag en drugsbezit. Hij is op borgtocht vrijgelaten. En 2 Franse kinderen die door hun moeder werden achtergelaten in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. De broers van 4 en 5 jaar worden voorlopig ondergebracht in Colmar in de Elzas. En intussen bekijken de instanties of familieleden de kinderen kunnen opvangen. Ze werden vorige week huilend langs de weg gevonden in Portugal. De 41-jarige moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop opgepakt. Ze zitten vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. Het weer, vannacht in het zuidoosten kans op een bui. Verder is het droog, het koelt af tot een graad of 15. Overdag veel zon, in Limburg wel kans op een buitje. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent. Je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
2: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In de Amerikaanse staat Alaska zijn drie bergbeklimmers om het leven gekomen. Het ging mis bij het beklimmen van de hoogste berg van Noord-Amerika, de ruim 6000 meter hoger Mount McKinley. De slachtoffers hoorden bij een klimgroep van 7 mensen uit Letland. Ze vielen op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Hun lichamen worden geborgen als de weersomstandigheden zijn verbeterd. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Daarnaast veroorzaakte blikseminslag enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Zo viel tussen Zwolle en Groningen een boom op het spoor. En meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, waaronder de avondvierdaagse in Ede. 2 Franse kinderen die door hun moeder werden achtergelaten in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. De broers van 4 en 5 jaar oud worden voorlopig ondergebracht in Colmar in de Elzas. Intussen bekijken hulporganisaties of familieleden de kinderen kunnen opvangen. Vorige week werden ze huilend langs de weg gevonden in Portugal. De moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop gearresteerd. Ze zitten nog vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. En het aantal toeristische overnachtingen in Amsterdam is ondanks maatregelen toch weer toegenomen. AT5 meldt dat er 23,7 miljoen overnachtingen waren vorig jaar. Dat zijn er zo'n 800.000 meer dan een jaar daarvoor. De gemeente probeert het aantal overnachtingen juist terug te dringen tot maximaal 20 miljoen per jaar, vanwege de overlast voor bewoners van de binnenstad. Het weer, vannacht in het zuidoosten nog kans op een bui. Verder droog, het koelt af tot een graad of 15. Overdag opnieuw zonnig, maar in Limburg wel kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.